Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Marnix.
0: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
0: Humanitas. Want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
2: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Morgen Gelderland.

0: maanlandingen. En deze week, deze ochtend, deze maandagochtend, gaat het beginnen. Want later vanochtend, dan is het zover, dan kun je stemmen voor alle 1300 goed. De lijst van Radio Gelderland. 10 dagen lang mag jij gaan bepalen hoe de smaak van Gelderland gaat klinken volgende maand. Ik ga je straks vertellen hoe dat werkt. En dan start ik dus ook later vanochtend de stemcomputer. Maar je kunt misschien nu alvast nadenken over welke nummers je wat jou betreft daarin gaat zetten. Vandaag krijgen we aangenaam nazomerweer met geregeld zon. Het blijft droog. Bij weinig wind wordt het vanmiddag zo'n 20 graden. En ik ga je een greep aan het Gelders nieuws van vandaag geven. En dat wat de ochtendkranten zoal schrijven. In Nijmegen-Zuid is vannacht een explosief in een voortuin gegooid. Aan de Watertorenstraat is dat gebeurd. Omstanders konden het brandje snel blussen. Volgens de politie ging het om zwaar vuurwerk, mogelijk een Cobra 6, met een brandbare vloeistof eraan. Een buurtbewoner denkt dat het bedoeld was voor een auto aan de overkant, maar dat het op het verkeerde adres terecht is gekomen. De politie onderzoekt de zaak natuurlijk. Meerdere kranten hebben het vandaag over de demonstratie in Den Haag. Zaterdag liep die uit de hand. Telegraaf schrijft over geweld tegen agenten op het Malieveld. De Stentor heeft het over Hitlergroeten en excessief geweld. En de Gelderlander meldt dat ook in Zevenaar de politie moest ingrijpen bij een blokkade van de A12. Het Financieel Dagblad meldt dat Defensie 2 3D-metaalprinters laat maken door een Chinees bedrijf dat ook aan Rusland levert. De brancheclub noemt de aankoop schokkend. In de zaak rond de schietpartij op de boerderij in Overasselt weet de politie nu wie de twee schutters zijn. Ze hoorden bij een groep van ruim 30 gewapende mannen die naar de boerderij was gekomen. Volgens de Telegraaf hebben 3 Franse verdachten verklaard dat ze vooraf in België wapens kregen met de opdracht om iedereen ter plekke te vermoorden. Iedereen was dood. De eigenaar van de boerderij, Jan G., is onlangs in Duitsland opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Achter het geweld zou een conflict zitten met een andere drugscrimineel. En 10 jaar lang spaarde een meisje uit Putten doppen voor de kinderkankerstichting Kika, tot de schuur er letterlijk bij neerviel. Tara begon ermee toen ze 9 was. Intussen zijn het zo'n 40 miljoen doppen geworden. Goed voor €33.000. Eind oktober dan levert ze de allerlaatste zak in, want de oude koeienschuur waar alles ligt opgeslagen kan het gewicht van de doppen gewoon niet meer aan. Wauw. De Gelderlander opent vanochtend met een doorbraak in Nijmegen. Het Radboud UMC heeft ontdekt dat Parkinson veel eerder te herkennen is via een eiwit in het bloed. Zelfs nog voor de eerste klachten. En ook het nieuws natuurlijk vanochtend, maar vooral van het weekend. Na 50 jaar stopt Paul Hane als de stem van Bert uit Sesamstraat. En waarom stopt hij ermee?
1: Na de dood van Wim D. Schippers op 10 juni afgelopen jaar. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest. Heb ik besloten, ook in overleg met de geluidsstudio, met de nasynchronisatiestudio Pel, om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert na 50 jaar. Denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie. Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.

Zoek je ze, hè? The Three Degrees and Take Good Care of Yourself. En daarvoor hoorde je de Rattlesnakes van Lord Cole en The Commotions op Radio Gelderland. 17 minuten over 6. Zometeen een goed begin is het halve werk. En Ed Sheeran is begonnen aan zijn tournee door Amerika. En dat allemaal gedoe met Macklemore en begeleidingsband. Dus een voorprogramma die allemaal opstappen vanwege de hele Israël- en Gaza-discussie. Dat was een zware dobber, dat eerste concert van Ed. Ik zag hem met tranen in zijn ogen emotioneel het woord voeren tot zijn bezoekers.

0: Ed Sheeran heeft op het podium excuses aangeboden bij het eerste concert. Dus over de ophef rond het schrappen van rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. Die had pro-Palestijnse uitspraken gedaan en moest ze trekken. Ed Sheeran was... dat was niet de keuze van Ed Sheeran, zei hij. Maar dat was meer met sponsoren en eigenaren van stadions waar hij moest optreden. Hij heeft moeilijke besluiten moeten nemen, liet hij weten. Hij heeft ook fouten gemaakt, vooral. Dat liet hij weten. Hij veroordeelde tijdens het concert in Philadelphia de Hamas-aanslag. En de daaropvolgende verwoesting van het verlies van burgerlevens in Gaza. Sprak ook over de situatie op de westelijke Jordaan over. Want na het vertrek van Macklemore trokken ook andere artiesten zich uit solidariteit terug als het voorprogramma. En het concert in Philadelphia verliep ondanks enkele demonstranten buiten. Grotendeels zonder problemen. Maar het was wel een emotioneel concert. Dat was duidelijk te zien. Ed Sheeran zonder voorprogramma dus ook in zijn eentje daar zo op het podium. Ja, sorry. Ik heb ook fouten gemaakt.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ons intro-spelletje op Radio Gelderland. Ik laat de eerste paar seconden horen van een plaat.
1: Een goed begin.
0: Dat is deze. En die wil ik dus graag helemaal draaien. Maar dat kan alleen als een van jullie weet welke plaat dat is. Dus ik heb de titel en de artiest nodig. Dat kun je doorgeven via frank@gld.nl, mijn mailadres. Of door even een appje te sturen naar de studio. De titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: frank@gld.nl of een appje. Dan nu terug naar 1984. Met Wang Chung en Denzel Days.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland in Hulshorst, gemeente Nunspeet 10,9, in Wel, gemeente Maasdriel 12,1. De nieuwe week begint met zonnige periode vandaag. Het blijft nog even droog, maximum temperatuur van rond de 20 graden. Ook de rest van deze week ziet er zo uit. Alleen woensdag kan er regen vallen, misschien. In Nijmegen-Zuid is vannacht een explosief met een fles brandbare vloeistof in een voortuin aan de Watertorenstraat gegooid. Er ontstond een kleine brand die omstanders snel konden blussen. De politie onderzoekt wat daar precies is gebeurd en heeft sporen veiliggesteld. En nieuwe beelden van de dodelijke schietpartijen over Asselt laten zien wat er vlak voor en na de moord op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. gebeurde. Op de beelden, in bezit van RTL Nieuws, is te zien hoe een groep gewapende mannen eerst stopt bij een andere geparkeerde auto en even later verderop begint te schieten. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en via de mobiele app. Verkeersinformatie A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 7 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel 9 minuten. En op diezelfde A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel 7 minuten extra reistijd.
5: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
11: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: 8 minuten over 6:30 is op deze maandagochtend. Ik wil even met jou naar het theater in Zevenaar. Daar vinden wij ouders met hun kinderen, hun brugklassers. Zo'n 500 brugklassers met papa en mama in het theater. Niet voor een ouderavond. Nee, dit was voor een echte voorstelling over hoe groot de stap eigenlijk wel niet is naar de middelbare school. En af en toe mocht het publiek ook zelf het podium op.
1: Wat is er zo moeilijk aan brugklasser zijn voor u?
2: Nou, ik denk meer de andere groepen die dan de brugpiepers teisteren.
3: Ja, ik vind het best wel meevallen.
4: Ja, ik ook. Het is minder erg dan je verwacht.
5: School helpt met de overgang.
6: Al deze brugklassers en een ouder en verzorger mogen nou gaan zien hoe groot die sprong daadwerkelijk wel of niet is eigenlijk in het leven van een brugklasser.
5: Met actie vanuit het publiek.
7: Weet je, mag ik even iets aan die vader vragen daar? Want kijk, dan heb ik al best wel een druk leven op school en zo. En dan doet mijn vader zo, dat is toch niet normaal?
8: Toch al gebeurd.
7: Wat een topvader.
9: We gaan dit gewoon even uitkomen. Ja. Kom naar voren.
7: Ja, please. Kom even helpen.
5: Na ruim een uur is iedereen een stuk wijzer.
10: Wat heb jij geleerd?
11: Een heleboel.
12: Open zijn, openhouding en vooral blijven praten.
13: Ja, hoe je aardig moet zijn voor mensen die dan alleen zitten en die dan een beetje maar onaardig tegen gedaan wordt.
14: En ook fijn om te zien dat je dus niet raar bent of dat het ongewoon is wat we meemaken.
10: Gaat u nou dingen anders doen?
15: Ja, denk ik wel.
0: Nou, kijk eens aan. En fijn om te zien dat je niet raar bent. Dat is ook een mooie quote, hè? Het Liemers College doet dit bewust op deze manier. Dus school, leerling en ouder samen in de zaal, letterlijk naast elkaar. Niet praten over de brugklas, maar het samen voelen. En de belangrijkste les, volgens een van de moeders na afloop: ook als ouder mag je best een beetje loslaten.
5: Een goed begin is het halve werk.
0: Dan door met de oplossing van een goed begin. Want zo'n 20 minuten geleden liet ik je dit intro horen.
5: Een goed begin.
0: En de vraag is dat voldoende om te achterhalen over welke plaat we het hebben? Nou, voor Fridi en voor Marco bijvoorbeeld, ja, is dit voldoende. Voor Daniel trouwens ook. Walter zegt: goedemorgen Frank en team. Het goede begin vandaag is Michael Jackson. En het nummer is Rock With You van het album Off The Wall. Uit de jaren 80, inderdaad, 1980. Geweldig album, goed nummer, groetjes, Walter. Nou, Walter, dankjewel voor je reactie en je mailtje. Want nu kan ik hem helemaal draaien.

0: Het drum solootje in die lekkere dansplaats van een goed begin is het halve werk is van Michael Jackson met Rock With You uit 1979.
1: Goedemorgen Frank, is het soms Michael Jackson met Rock With You?
2: Goedemorgen, de eerste 3-4 seconden waren genoeg om de plaat te mogen draaien op Radio Gelderland. Michael Jackson, Rock With You, goedemorgen.

0: Somjeu in Feels Part 2. En voor een goed begin is het halve werk. Michael Jackson en Rock With You. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Het is 12:45. Tijd voor het weerbericht van Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben natuurlijk geboft dit weekend. Het herdenkingsweekend met mooi weer. Wel een windje. Dat was af en toe best spannend met die parachutisten boven de Ginkelzijde in Ede.
0: Ja, maar, kan ik me voorstellen.
1: Grotendeels goed gegaan natuurlijk. Hey, en nu een nieuwe week voor ons. En eigenlijk een bijzondere nazomerweek als ik het zo zie.
0: Ja, er staat zeker richting het einde van, van deze week. Dan lijkt de temperatuur zelfs eerder nog omhoog te gaan dan omlaag. Wat je normaal eind september toch zou verwachten. Dat het heel geleidelijk aan wat verder af gaat koelen. Ja. Maar dat lijkt nu niet het geval te zijn. En sowieso staat er eigenlijk een hele rustige week op het programma. Behalve rond het midden van de week, woensdag en mogelijk ook donderdag, dan is die wind opnieuw weer nadrukkelijk aanwezig. En hebben we ook even met wat regen en wat buien te maken. Maar buiten die twee, nou, iets wat onstuimigere dagen, hebben we vooral heel rustig weer. En ook vandaag vertaalt dat zich in een droge dag. Met op dit moment best wel wat bewolking wat over Gelderland trekt. Ik denk dat de komende uren, als de zon uiteindelijk boven de horizon staat, dat die niet direct uitbundig tevoorschijn komt. Maar in de loop van de middag zal dat wat beter gaan lukken. Dus de ochtend wolkenvelden, af en toe zonneschijn. Vanmiddag steeds meer zonneschijn. Veel meer van die mooie stapelwolken. Oh ja. En tegen het einde van de middag, begin van de avond, dan is de meeste bewolking zelfs opgelost. En bij dat alles loopt de temperatuur op van zo'n 11 à 12 graden op dit moment naar een graad of 19 in de middag.
1: Oké, nou, prima dag dus. En je zegt woensdag en donderdag wat onstuimiger, mogelijk ook een druppeltje. Dus morgen wordt het ook nog mooi dan.
0: Ja, behalve dan dat morgen de wolken wel weer wat hardnekkiger zijn. Dus denk niet dat we heel veel zonneschijn moeten verwachten. Maar buiten dat om is het verder droog. Graad of 19, of het zonnetje nou schijnt of niet, dat maakt niet zo heel veel uit. Want de wind waait vanaf zee. Het zeewater is nog altijd 19 à 20 graden. Ja, dat krijg je dan ook gratis cadeau, die temperatuur, als de wind van zee waait.
1: Oké. Alfred, dankjewel en tot over een uurtje.
0: Tot zo meteen.
1: En straks ook na 7 uur de sport van afgelopen weekend met Jan Sommerdijk. En hadden we eerder dit half uur Hall & Oates met Jouw kus staat op mijn lijstje. Nou, Exile die is nog iets duidelijker en explicieter. Die zeggen gewoon, ik wil je helemaal bedekken met kussen. I want to kiss you all over. Nu op Radio Gelderland.

0: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij De Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
9: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
8: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
10: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
8: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 5 minuutjes over 10 kilometer. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintam en Zaltbommel 12 minuten. De A28, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Weesp en Elspeet staat nog 7 kilometer. Dat kost je 25 minuten, maar de weg is wel weer vrij. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 7 minuten vertraging.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
12: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
13: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè.
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Goedemorgen Gelderland.

0: Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown. 7:07. Goedemorgen, maandag 21 september. Nog heel eventjes geduld, want nog heel eventjes. En dan gaan we hier de stembus opengooien voor alle 1300 goed. En vanaf dat moment, deze ochtend, kun je bij ons jouw favoriete platen kiezen voor 10 dagen Radio Gelderland. Vol met de smaak van Gelderland. Anders begin je alvast even met na te denken welke nummers jij erin wil hebben. Het wordt vandaag een prima nazomerdag. Droog, flinke zonnige periode, een graad of 20. Vanavond en vannacht klaart het breed op en dan kan het afkoelen tot zo'n 8 graden. Met kans op een beetje mist. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten zoal schrijven. Op woonpark Ter Gouw in Oosterhout, vlakbij Nijmegen, schieten de nieuwe chalets als paddenstoelen uit de grond. Maar onder die grond is het een ander verhaal. Versleten kabels, oude leidingen en elektriciteitskastjes die regelmatig ontploffen. De bewoners willen dat de gemeente over Betuwe ingrijpt en hebben haar voor de rechter gesleept. Over 2 weken volgt de uitspraak. Meerdere kranten hebben het vandaag over de demonstratie in Den Haag die zaterdag uit de hand liep. Telegraaf schrijft over geweld tegen agenten op het Malieveld. De Stentor heeft het over Hitlergroeten en excessief geweld. En de Gelderlander meldt dat ook in Zevenaar de politie moest ingrijpen bij een blokkade aan de A12. Er is meer bekend over wat er precies is gebeurd op de boerderij in Overasselt begin deze maand. De schutters zijn geïdentificeerd. En de verklaringen van de verdachten schetsen een nogal grimmig beeld.
1: Iedereen in en rondom de boerderij van Jan G. moest dood. 3 Franse verdachten verklaren dat ze een nacht voor de schietpartij met z'n allen bij elkaar kwamen bij een loods in België. Daar werden ze geïnformeerd en werden wapens en munitie uitgedeeld. Nou, dat Jan G. dood moest, dat bleek ook wel later uit een uitgelekte dreigvideo. Jan G. woonde op de boerderij samen met zijn ouders, vrouw en kinderen. Op de nacht van de schietpartij vluchtte hij met 1 of meerdere kinderen. En later op de dag meldde de politie dat er in het pand niemand meer werd aangetroffen. Afgelopen vrijdag werd in Duitsland een 28-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het transport van ruim 4000 kilo cocaïne. En volgens een bron aan Omroep Gelderland gaat het om Jan G.
2: Dat vind ik toch wel een geruststelling.
3: Ja, ik denk dat het goed is voor verrassend dat Jan opgepakt is en dat er hier meer rust komt en de mensen zich veiliger voelen.
2: Maar ik hoop dat hij hier uit het dorp verdwijnt.
0: De Gelderlander opent met een doorbraak uit Nijmegen. Het Radboud UMC heeft ontdekt dat Parkinson veel eerder te herkennen is via een eiwit in het bloed, nog voordat de eerste klachten optreden. En vroeger kreeg je flippo's bij de chips. Tegenwoordig krijgen kinderen knuffels en verzamelplaatjes bij groente en fruit. De Lidl heeft tuintjes, de Plus groenteknuffels en Albert Heijn had Disney-figuren bij de appels en de bananen. Reclame voor ongezond eten gericht op kinderen mag niet meer, dus proberen supermarkten het nu gezond te verpakken. Maar of kinderen echt meer groenten door gaan eten? Nee, zeggen de deskundigen. Ze willen hun verzameling compleet hebben en niet per se die krop ijsberg sla. En de zoon van André Rieu heeft een hotel in Maastricht en hangt daar elk jaar de hele gevel vol met kerstverlichting. De gemeente vindt dat te veel en heeft hem een versierverbod gegeven. Maar Rieu junior zegt, ik hang het gewoon weer op. Tja, bij de Rieus zit glitter en glamour blijkbaar toch echt in de genen, hè? Hier zometeen Jan Sommerdijk. Elke maandagochtend blikken we terug op het Gelders Sportweekend. Maar hier is Tina Turner, een typical male.

0: Tina Turner, een typical mail. En ook typisch voor de maandagochtend is dat we even met Jan Sommerdijk terugblikken op het sportweekend voor Gelderland. Nou, dat was een moeizaam weekend. Ik bedoel, de Graafschap is op dit moment hekkersluiter van het betaald voetbal. NEC blijft ook ploeteren. En er was ook nog het einde van Mr. Knockout. Want bokser Ileis Kamara uit Nijmegen heeft voor het eerst verloren. Nou, dan komt het lichtpuntje van Vitesse. Genoeg aanleiding om even door te nemen met Jan. Jan, eerst even de Graafschap. Want de hekkersluiter, hoe groot is de ellende in Doetinchem?
1: Ja, ik zei vorige week al crisis met de hoofdletter C. Nu is het vet gedrukt, grootste lettertype.
0: Onderstreept, ja.
1: Ja, het is echt dramatisch. Gisteren weer een nederlaag. Ze hebben alles nog verloren dit jaar op die Vijverberg met het geweldige publiek. Hoe kan dat nou, zou je zeggen? Ja. Het heeft alles te maken met kwaliteit en met gebrek aan ervaring, gebrek aan creativiteit. 2-1 nederlaag gisteren. Letterlijk bijna kansloos. Alleen vlak voor rust hadden ze even een periode toen ze al met 2-0 achter stonden met een paar kansen en ook een doelpunt van Julian Kania. Maar de tweede helft een heel dom moment van Thomas Kok. Dat is toch een van de meest ervaren spelers daar. Die had een gele kaart gekregen en dat had hij niet door. Dus die ging er daarna eens een keer hard in. Zo van even een statement maken van nou, we gaan ons even weren. Ja, dat was de tweede gele kaart. Dus rood, toen was het meteen klaar. Met die man kon de Graafschap helemaal niks. En was Ties Wiegers, doelman, uiteindelijk te uitblinken. Want anders was het iets van 1-5 geworden. Dus ja, laatste plaats na 7 wedstrijden. 20 tegengoals al in die 7 wedstrijden. Dus ja, het lijkt nergens op.
0: En dan zeg jij vaak tegen mij de afgelopen weken van ja, dat valt de trainer dat te verwijten? Nee, want dit is gewoon de selectie waar hij mee moet doen. En hij past een beetje op wat hij erover zegt. Maar ja, hij kan niet heel veel beter. Begint zijn positie dan nu wel inmiddels een klein beetje te wankelen met zo'n resultatenlijst?
1: Ja, dat moet. Want kijk, als je uitspreekt dat je mee wil doen om rechtstreeks de promotie, dat hebben ze echt geroepen in het begin van de voorbereiding. Daarna was het al, we moeten het beter doen dan vorig seizoen. Nou, ze waren vorig jaar 4, dus dan moet je 3e worden. En als je dan onderaan staat, ja, dan is het altijd crisis natuurlijk. En moet je ook naar die trainer kijken. Maar de trainer kun je inderdaad nog niet zoveel verwijten. In de zin van dat hij geen onlogische opstellingen maakt. Hij heeft gewoon te maken met ook nog een aantal blessures. Hij heeft weinig ervaren spelers. En ja, de speelwijze die hij wil spelen heeft hij al een paar concessies aangedaan zelfs. Is wat verdedigender gaan spelen, noodgedwongen. Maar ja, het heeft dus ook weinig resultaat. Vorige week dan wel een overwinning, maar nu dus gewoon weer in nederlaag. Dus dat is het ook niet. Het is een gebrek aan kwaliteit. Maar ik weet niet of Duivenvoorde uiteindelijk de juiste man is om dit te keren in deze moeilijke situatie. Als het allemaal lekker had gelopen en hij had zijn speelwijze precies kunnen implementeren, dan was hij denk ik wel de juiste man geweest. Nu is dat de vraag. Alleen, als ze hem zouden ontslaan, dan moet de clubleiding ook conclusies trekken. Want ze hebben helemaal ingezet op Thomas Duivenvoorde. Dat was de man van de toekomst. Die moest al een jaar meelopen met Dijkhuizen. Ze hebben toen belangstelling van Ajax afgewimpeld. Dit was de man. En ja, als je die gaat ontslaan, dan heb je zelf ook gewoon een enorme beleidsfout gemaakt. Dus ja, het is daar onrustig op alle fronten. Dat kan niet anders. Okay. Volgende week FC Den Bosch thuis, staat heel veel druk op.
0: NEC dan, 1-1 thuis tegen Go Ahead. Zat daar niet meer in voor Nijmegen? Nee,
1: dit was het. Daar ze hadden nog een enorme kans in de blessuretijd, maar Go Ahead ook. Dus die wedstrijd had nog anders uit kunnen pakken. Maar ja, NEC had het moeilijk. Ze hebben keihard gewerkt, maar je zag gewoon dat het zijn tol eist. Hè. Die zware week die ze hebben gehad met Juventus ook. En dit was de analyse van de routinier Brian Linssen.
2: Ik denk dat het op een gegeven moment was het wachten wie gaat hem maken. Go Ahead Eagles of wij. Wij kregen nog de allergrootste kans in een van de laatste minuten. Ja, zonder dat hij daar niet in gaat. Maar uiteindelijk, soms moet je een puntje koesteren. Je wil heel graag winnen. Maar na een week wat wij nu hebben gehad. En dat we vandaag echt voor elkaar door het vuur zijn gegaan. Moet je ook koesteren, een puntje koesteren.
0: Puntje koesteren. Hoe staan ze ervoor bij?
1: Ja, ze staan 11e. Dat is niet goed natuurlijk. Voor een ploeg die toch meer wil. Maar ja, het is verklaarbaar. Hè. Ze hebben dus nu 12 wedstrijden al gespeeld. Een anderhalve maand. Vorig jaar rond deze tijd hadden ze er 6 gespeeld.
0: Dat is veel, hè?
1: Veel blessures. Ja. Veel spelers die toch een beetje er doorheen zitten. Ja, die Europese wedstrijden hebben hun tol geëist. Dat was te verwachten, maar het is ook gebeurd.
0: Okay. Het lichtpuntje moest dan komen van Vitesse. In betaald voetbal 3-1. Met de Airborne wedstrijd thuis tegen Jong PSV. Dat klinkt als een overtuigende zege.
1: Ja, zeker. Het was een hele mooie middag. Hè, die Airborne rituelen rond die wedstrijd zijn altijd wel prachtig. Maar ook nog een heel mooi eerbetoon aan de overleden zanger Ben Saunders. En echt de Vitesse-man was dat ook. Die hebben ze prachtig geëerd. En dan ook nog die wedstrijd winnen met 3-1. Ja. Uiteindelijk goed. Het begin gaven ze wel erg voor ruimte weg aan Jong PSV. En toen dacht je van nou, dat kan misgaan. Ze kwamen wel voor, maar het werd ook 1-1. Maar uiteindelijk een 3-1 zege. Weer een doelpunt van Nauval Bannes. Is er al 7 in liggen. Uitblinker was Ayman Selouf. Die scoorde ook een mooie goal. En Vitesse staat 5e. Doet het echt heel erg goed. Staan eigenlijk daar waar de Graafschap moet staan.
0: Ja, oké. Boksen, want ik noemde het al even. Ileis Kamara uit Nijmegen. We hebben het al een paar keer over hem gehad. En dan zeg je altijd Mr. Knockout.
1: Ja.
0: Want de een naar de ander, hij slaat ze allemaal neer. 8 keer, ja. Maar die naam, die...
1: Het is afgelopen.
0: Afgelopen, want ja. Hij heeft verloren.
1: Ja, en niet alleen verloren. Hij is zelfs een soort van knock-out gegaan. Want,
0: is de knock-out geen knock-out?
1: Binnen een minuut. Hij kreeg een tik. Toen wankelde die. Maar hij heeft daarbij is hij zo ongelukkig terechtgekomen... dat hij zijn enkel op 2 plekken heeft gebroken. Dus hij kon ook niet meer door.
0: Au.
1: En hij moest dus met krukken uiteindelijk terug naar Nijmegen. En hij komt toch wel hard aan. Maar hij heeft al wel meteen berichten gestuurd. Als van, ik kom uiteindelijk sterker terug. Maar ja, Mr. Knockout mogen we niet meer zeggen. Dat vind ik zo jammer. En hij vindt het ook heel jammer. Maar ja, het is niet anders. Kijk, bij sport hoort ook verliezen. En dit is dan de eerste keer dat hij als prof een nederlaag heeft geleden. Hij heeft hem wel, echt als een echte kerel geïncasseerd, hoor, moet ik zeggen. Hoe hij reageert daarna, dat is heel sportief.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja. De bijnaam is weg. Dat was mooi.
1: Ik kan voorlopig niet boksen, want die enkel moet eerst genezen. Nee,
0: dat duurt er. Twee plekken heb ik ook weer. Oké, Jan, dankjewel. Hier zometeen Platenlicht op Radio Gelderland. Daar gaan we langzaam naartoe. Met baby stapjes, kleine stapjes van Olivia Dean.

0: Olivia Dean en Baby Steps. 7:30. Goedemorgen. Plaat de licht. Zuster Maal hier in mijn hand.
1: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En daar gebeurt iets wat niet door de beugel kan. Ik ga het voorlezen. Als gouden tipgever maak je kans op een Radio Gelderlands zaklamp. Ik zeg het maar even. Die wil je hebben. We behandelen vandaag een nummer over seksueel machtspolitiek en de ongelijke dynamiek binnen een relatie. Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat de platenpolitie twee mensen spreekt met allebei een verschillende verklaring over wat er is voorgevallen. Maar we hebben ze niet vaak tegelijkertijd aan de balie op het bureau. Ze verklaren verschillend over dezelfde relatie. De man zegt dat hij de vrouw 5 jaar geleden leerde kennen toen zij als serveerster in een cocktailbar werkte. Volgens hem heeft hij haar ontdekt, veranderd en aan haar huidige succes geholpen. Nu zij zelfstandig verder wil, wijst hij haar nadrukkelijk op wat ze aan hem te danken zou hebben. En waarschuwt zelfs dat hij haar ook weer naar beneden kan halen. De vrouw bevestigt alleen haar vroegere baan. Verder is haar verklaring duidelijk. Ook zonder hem was ze van plan vooruit te komen in het leven. Dus, een verbroken relatie met claimend gedrag, intimidatie en een poging de andere partij afhankelijk te houden. Hiervoor zoeken wij een Britse synthpop groep uit Sheffield. De plaat verscheen in 1981 en wordt dus afwisselend door een man en een vrouw gezongen. En dat benadrukt het verschil mooi extra. Over één ding zijn ze dus eens. Ze werkte ooit in een cocktailbar, maar over wie er verantwoordelijk is voor haar succes, daarover lopen de verklaringen behoorlijk uiteen. Enig idee? frank@gld.nl of een appje naar de studio. De titel en de artiest, die zoeken wij dus voor dit plaatdelict. Het is 7:55. Je luistert naar Radio Gelderland op deze maandagochtend. Dit is Phil Collins en Two Hearts.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
3: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
2: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
4: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
5: Lekker!
4: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
6: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
2: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Garderen is het 9,3, in Oud-Zevenaar 12 graden. Vandaag wordt het aangenaam nazomerweer met soms flinke zonnige periode. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind wordt het maximaal een graad of 20. Ook de rest van deze week ziet het er zo uit. Alleen woensdag kan er regen vallen misschien. De politie onderzoekt nog de rol van 3 bestuurders van busjes die zaterdag zijn gebruikt bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door Extinction Rebellion. Bij de urenlange actie werden ongeveer 100 demonstranten aangehouden en liep de file richting Duitsland op tot zo'n 6 kilometer. En de weduwe van Ben Saunders wil op termijn nog niet uitgebrachte muziek van de overleden Arnhemse zanger uitbrengen. Tegelijkertijd vraagt ze fans en artiesten om geen liedjes ter nagedachtenis aan Saunders te maken, omdat hij volgens haar het zelf ook nooit hield van aandacht over andermans verdriet. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen trouwens nog wel iets meer over het herdenking van Saunders dit weekend bij de Vitesse-wedstrijd. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 16 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Beek en Duiven 5. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Neushaard en Elspeet ook 5 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef 10 minuten. En richting Oost tussen Valburg en Ravenstein 13 minuten. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattembroek en Kampen 12 minuten. De N322 Beneden-Leeuwen richting Nijmegen tussen de N329 en Ewijk 6 minuten. En op de N795 Epen-Nunspeet tussen de N309 en aansluiting met de A28 2 kilometer, goed voor 6 minuten.
3: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook? Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
6: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
9: Zijn jij nou 200 euro?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Onzeker over zijn lichaam.
16: Control freak.
15: Impulsief.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Mr. Stevie Wonder op Radio Gelderland. 8:08. Goedemorgen op deze maandagochtend. We hebben met Jan teruggeblikt op het sportweekend. En daar hadden we het onder andere over die wedstrijd van Vitesse. Waar fans dit weekend in het Gelderdoom indrukwekkende manieren afscheid namen van zanger Benson. Dus hij werd afgelopen dinsdag gevonden bij de Rijkerswoerdse Plassen. En mensen kwamen dit weekend bij elkaar om hem te herdenken.
1: Ja, ik denk dat we vast van ons samen spreken dat we eigenlijk Ben zijn gaan volgen naar The Voice.
2: De eerste winnaar. En hij ziet er heel stoer uit. Maar volgens mij was het wel een hele lieve man. Ik zit de hele week al bijna te janken. Oh, kan dit? Ja, ik ben hier omdat ik Ben heb leren kennen met het tatoeage laten zetten. En hele goede gesprekken met hem gehad. Want het is wel iemand met charisma, heel gevoelig. En hij vertelde echt heel veel over zichzelf ook.
3: In de tattoo shop die de zanger in 2018 opende, stond zijn kist. Daar namen mensen afscheid van hem. Bezoekers konden er ook een kaartje schrijven met een persoonlijke boodschap. En er werden kaarsjes aangestoken.
4: Ik kon het me niet voorstellen. Ik dacht van, die hebben een vergissing gemaakt of zo.
5: Ja, het is onbegrijpelijk.
1: Ja, hoewel hij de afgelopen jaren niet extreem veel mee heeft gedaan met muziek, vond ik en vonden wij toch dat we hier moesten komen om afscheid te nemen en alle mooie herinneringen die we hebben te koesteren en daar wat soort van af te sluiten.
0: Ja, voor veel fans was het dus een emotioneel moment dit weekend daar bij de Tattoo Shop. Sanders werd in 2011 in één klap bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland. Kom, we draaien zijn grootste hit, Kill for Broken Heart. Die kwam uiteindelijk op plek 4 in de top 40 terecht. Ben Sanders op Radio Gelderland.

0: Ben Sonders en Kill for a Broken Heart op Radio Gelderland. 13 minuten over 7:30.
1: Laat delict.
0: Iedereen weer bedankt voor het meedenken. We hadden een muzikaal misdrijf wat we voorlegden. Of ja, een overtreding. Een plaat wat niet helemaal in de haak is. En daarvoor hadden we te maken met een nummer dat gaat over seksuele machtspolitiek en de ongelijke dynamiek binnen een relatie. Wat is er aan de hand? Een oudere, succesvolle man ontmoet een jonge serveerster in een cocktailbar. Hij neemt haar onder zijn hoede, verandert haar uiterlijk en helpt haar om een ster te worden. 5 jaar later is ze beroemd. Ze heeft de wereld aan haar voeten liggen, waardoor ze onafhankelijk van hem is geworden. Maar de man claimt nog steeds de verantwoordelijkheid voor haar succes en dreigt haar alles weer af te nemen, terwijl de vrouw aangeeft, ja, ik maak mijn eigen keuzes. Dat dit dus geen romantisch liefdesliedje is, dat mag duidelijk zijn. Het is een grimmig verhaal over bezitsdrang en macht. En het is geïnspireerd op een fotostrip in een tienerblad en de film A Star Is Born. Het nummer wordt gezongen als een dialoog tussen een man en een vrouw, en dat versterkt een beetje de botsende perspectieven. En daarvoor hadden we dus best wel wat reacties binnengekregen voor deze plaatdelict. Onder andere van Corné, van Ellen, van Toke, van Deborah en ook van Abel. En Abel die appt vanuit Maastricht. Ik weet, de platenlikt ook eens een keertje. Tijdje terug nog bij een concert van ze geweest in Luik. Heerlijk diëtisch. Ciao en een fijne dag. En ik had hem dat graag zelf laten vertellen. Maar we krijgen hem niet te pakken. Hij neemt niet op, hè Frits?
2: Nee, hij gaat alleen maar over.
0: Ja, nou ja, dan zal
2: heel lang al.
0: Zal hij misschien onderweg zijn? Dat maakt niet uit.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: We blijven het gewoon proberen, toch? We gaan hem te pakken krijgen.
2: Hij gaat nu steeds over.
0: Nog steeds over. Ja. Want Abel die appt ons. Het is Human League met Don't You Want Me Baby. En dat is het juiste antwoord, Abel. Dus we komen nog in contact met elkaar. En dan krijg jij de Radio Gelderland Zaklamp opgestuurd als gouden tipgever van vandaag.

0: Abel uit Maastricht, Human League, Don't You Want Me in plaatdelict vandaag. Deze zaak is gesloten. Heb je nou nog een nieuwe tip voor ons? frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Gaan wij door met het weer. En dat krijgen we van Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Deze maandag een nieuwe week voor de boeg. De astronomische herfst begint, hè, deze week.
2: Ja, klopt. Rond deze dagen. Ik moet eerlijk zeggen dat mij het antwoord schuldig moet blijven of dat vandaag of morgen is. Want het zit altijd zo'n beetje rond de 21, 22 september. Hoe dan ook, dag- en nachtlengte is nu zo'n beetje gelijk aan elkaar. Je merkt het 's morgens al. Het wordt later licht. Vanavond wordt het sneller donker. Dus ja, we gaan richting herfst. Astronomisch gezien ook. En of het weer zich daaraan houdt, nou, dat is nog maar een beetje de vraag. Alhoewel, er zit eventjes een herfstdepressie rond het midden van de week aan te komen, met wat meer bewolking, even wat regen en ook een wat aantrekkende wind. Maar vandaag is daar eigenlijk weinig sprake van. Een briesje uit de westelijke richting. Temperatuur op dit moment een graad of 12. Best wel wat bewolking wat er overtrekt. Maar ik denk al dat in de loop van de ochtend steeds vaker de zon tevoorschijn komt. En met name vanmiddag ziet het er eigenlijk heel vriendelijk uit. Een mix van zon en wolken. Droog weer. En dan een temperatuur van zo'n 19 graden bij dat alles.
0: Ja, dat is meer zomer dan herfst, toch bijna?
2: Ja, zeker. Nou, het kabbelt lekker voort. Ja. En dat zal morgen ook het geval zijn. Al denk ik wel dat de bewolking morgen een stuk hardnekkiger is. Dus heel veel zonneschijn verwacht ik niet. Het is wel een droge dag, weinig wind. En ondanks het gebrek aan zonneschijn wordt het toch nog morgenmiddag zo'n 19 graden op de meeste plaatsen. En dan volgt het dipje van woensdag en donderdag met even wat regen en wat meer wind.
0: Ja, dat zal woensdag wel het moment zijn van die astronomische herfst, denk ik.
2: Weerkundig in ieder geval wel, ja.
0: Ja, dat is dat dipje dan. Ja. Oké, hey, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Yo, tot straks weer.
0: Yo. En we waren dit weekend natuurlijk bij menig herdenking in onze provincie. Market Garden Weekend. Maar we waren ook in Tiel bij het Fruitfestival. En dat was dit jaar toch wel anders. Met geen wagens die rondreden, maar die gewoon op één plek stilstonden. Hoe is dat eigenlijk bevallen? Dat hebben we gecheckt. En dat hoor je na 8 uur. En na Cara Emeralds en A Night Like This.

0: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
0: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
8: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
7: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
9: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
7: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 10 kilometer, 11 minuten. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Weesp en Elspeet. 13 minuten. De A50 Arnhem-Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 14 minuten. En op de N50 Zwolle en Meloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen. 11 minuten extra reistijd. Hé, je hebt mij helemaal niet genoemd. Nee, dat kan kloppen. Ik heb nu alleen even de 4 files genoemd met 10 minuten vertraging of meer.
11: Mark Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit.
13: Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Van Dijk Tuinherstel uit Loenen, fortuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
24: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
25: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
26: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
27: Morgen Gelderland.

0: Boudewijn de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen op Radio Gelderland. Het is maandagochtend, 9 over 8. Ja, we zijn los. Vanaf nu. Ja, vanaf nu kun je stemmen voor alle 1300 goeds. De leukste lijst van het jaar met de smaak van Gelderland. De stemcomputer is zojuist aangezwengeld, dus kies minimaal 3 en maximaal 25 platen en laat op alle 1300goed.nl horen wat volgens jou thuis hoort in de lijst van Gelderland. Je hebt 10 dagen vanaf nu om te stemmen en dan gaan we in oktober ook 10 dagen lang de lijst draaien op Radio Gelderland. Met dit jaar echt een heel feestelijk slotweekend. Dan gaan we live vanuit de binnenstad van Arnhem radio maken. Daar zijn ook optredens van artiesten. Je kunt lekker ontbijten als luisteraar. En als je langskomt, een spelletje spelen en ook prijzen winnen. Dus de stemsite voor alle 1300 goed. Ik zal het, denk ik, de komende dagen nog heel vaak noemen. Alle1300goed.nl. Daar kun jij jouw favoriete platen achterlaten. Nou, dat is een mooi feestelijk begin van de week zo. Ik heb het er een beetje naartoe gewerkt vanochtend. En zojuist is het dus begonnen. Kom maar door met je stem. Wat wil jij horen in alle 1300 goeds? We krijgen daar vandaag alvast lekker nazomerweer bij. Geregeld zon, droog en vanmiddag ongeveer 20 graden. En ook de rest van de week blijft het vaak droog rond de 20 graden. Alleen woensdag kan er wat regen vallen. Dat is dan ook het begin van de astronomische herfst. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven. Meerdere kranten hebben het vandaag over de demonstratie in Den Haag. Die liep zaterdag uit de hand en de Gelderlander meldt dat ook in Zevenaar de politie moest ingrijpen bij een blokkade van de A12. Trouw opent met het klimaatplan van Nederland. Als tweede land ter wereld heeft Nederland een routekaart voor het afscheid van olie, kolen en gas. Internationaal krijgt dat lof, maar Greenpeace en de Klimaatraad vinden het niet ver genoeg gaan. Er staat namelijk geen einddatum in. Na ruim 50 jaar stopt Paul Hane als stem van Bert uit Sesamstraat. Dat was toch ook wel even een momentje dit weekend.
1: Na de dood van Wim T. Schippers op 10 juni afgelopen jaar. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest. Heb ik besloten om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert. Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
2: Hey Bert, Bert, word wakker, Bert.
3: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
0: Ja. Ook de stem van Grover wordt een andere. Aanleiding om te stoppen is natuurlijk het overlijden van zijn collega en vriend Wim T. Schippers. Hè. Die was de stem van Ernie. En na al die jaren wil Paul Hane nieuw talent dus een kans geven. En hij wordt betrokken bij de zoektocht naar die nieuwe stem. De Belastingdienst stuurt dan ieder jaar zo'n 150 miljoen brieven. Of mensen daar ook echt iets mee doen, dat weet de fiscus eigenlijk niet. Er wordt niet gemeten of een brief werkt, of dat een telefoontje bijvoorbeeld beter zou zijn. Alleen al printen kost de Belastingdienst 10 miljoen euro per jaar. Een onderzoekers adviseren, ga eens even kijken wat al die post eigenlijk oplevert. Heb je er wat aan? De Gelderlander opent vandaag met een doorbraak uit Nijmegen. Onderzoekers van het Radboud UMC hebben ontdekt dat Parkinson veel eerder te herkennen is, nog voordat mensen klachten hebben. In het bloed van de patiënten zit al vroeg meer van een bepaald eiwit. Dat maakt het mogelijk om de ziekte eerder aan te pakken op een moment dat er nog minder schade is in de hersenen. En ook op de voorpagina's mooie foto's van parachutisten en oude vliegtuigen tijdens de herdenking van operatie Market Garden. 82 jaar geleden moest die militaire operatie het oosten van Nederland bevrijden. Dat lukte niet. En dit weekend kwam die geschiedenis in onze omgeving weer even tot leven.
4: Hij vloog hier op een paar honderd meter over. En het moet echt een stroom van vliegtuigen zijn geweest. Dat geluid moet enorm zijn geweest. Vol van vrijheid. En de geallieerden vlogen laag over het land richting Arnhem.
5: Ik vind die oude dingen wel leuk. Die oorlogsgeschiedenis vind ik wel interessant.
6: Moest jij met je vader mee vandaag?
7: Ja.
6: Nee. Vind je zelf die oude vliegtuigen toch ook wel leuk?
7: Ja, ik vind ze wel mooi.

Flock of Seagulls hoor je op Radio Gelderland. En The More You Live, The More You Love. En dan hebben we een paar minuten geleden dus de stemcomputer aangezwengeld voor alle 1300 goed. En Petra, ik heb je lijstje binnen. Vanuit Winse heeft zij alweer doorgegeven wat zij graag wil horen tijdens alle 1300 goed. Onder andere Rob de Nijs, de Johnny's en de Cats. Leuk.

0: Carol G en Bruno Mars en Still op Radio Gelderland. Het is 8:59. Dit weekend is het Corso-weekend in Tiel toch net iets anders dan anders. Hè? Want het fruitcorso rijdt niet meer. Het is geen stoet meer die door de Tielse straten rolt, maar stilstaande wagens op het taluut. En daar kun je dan als bezoeker gewoon omheen lopen. Sommigen wisten het niet eens. Die kwamen dus naar Tiel voor een optocht. Ja, dat is dan misschien even een teleurstelling. Maar wat je ervoor terugkrijgt, dat is minstens zo mooi hoor. Je krijgt namelijk nu in Tiel een fruitfestival.
1: Afgelopen jaar hebben we problemen ondervonden. Zowel financieel als ook in de uitvoering, in de bemensing en de kwaliteit. En we moesten een keuze maken. Ik zou een jaar willen overslaan, had ik gezegd. Maar dan kreeg ik de Corso Clubs over me heen. Dat gaan we niet doen. Daar gaan we stilstaan. En daar is eigenlijk het idee voor dit fruitfestival geboren.
2: Daardoor kunnen de bezoekers nu op hun gemakje de stilstaande wagens bekijken. Al was dat niet bij iedereen vooraf bekend.
3: We komen helemaal uit Appingedam. Dus we dachten, rijdt de Corso maar nee.
4: Dus dat was een verrassing voor u dat ze stilstonden?
3: Ja, ja, helemaal. Helemaal.
5: Ik ben vooral heel erg onder de indruk van om die wagens zo dichtbij te kunnen bekijken. Ik kan me voorstellen dat het ook heel mooi is om het in een stoet te zien voorbij komen. Maar nu kan je wel echt even heel dichtbij en bijna aanraken. Dat is wel ook weer uniek.
6: We hebben het al eerder bekeken dat het gewoon stil stond. Dus, ja.
7: Je kunt het in alle rust bekijken en anders gaan ze heel snel voorbij. Maar als snel, nou kun je er rondomheen.
2: Voor de ontwerpers en de deelnemers van het Fruitfestival biedt het stilstaan ook nieuwe mogelijkheden.
8: Nou ja, kijk, als je niet rondrijdt, dan kun je technisch andere dingen maken. Dus kun je andere composities maken. Dus ons ontwerp hebben we letterlijk laten ronddraaien tijdens de tentoonstelling. Ja, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld om op een rijdende wagen te doen. Nou, en ook qua spel en figuratie en toneelspel, ja, kun je echt andere dingen laten zien. Dus hier staan de mensen eromheen. Blijven geboeid. En bij een rijdend corso, ja, trekt dat 30 seconden aan je voorbij en dan komt de volgende wagen. Is ook prachtig. Maar ik heb wel gemerkt dat mensen hier 10 minuten lang heel geboeid naar een ontwerp kunnen kijken.
4: Wat vind je ervan dat ze niet meer rijden?
9: Wel jammer, maar nu kan er ook straattheater bij en dat is natuurlijk ook heel leuk.
0: Applaus voor de wagens en dus ook voor het straattheater. Als je die fruitkunstwerker dus nog wil zien, je kunt er dus niet, ze rollen niet voorbij, je kunt er omheen lopen. Het is een fruitfestival. Vandaag is het de laatste dag in Tiel. Tot 6:00 vanmiddag, fruitfestival.
10: I've heard people say that too much of anything

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
5: Tegels en vloeren nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu Wenters Tegels en Vloeren. De tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
4: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
6: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
12: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
13: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
14: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Hulshorst is het 11,9, in Legent, gemeente Lingewaard 13. Het weer in Gelderland. Vandaag wordt het aangenaam nazomerweer met soms flinke zonnige perioden. En het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind wordt het maximaal een graad of 20. In Nijmegen is vannacht een explosief met een fles brandbare vloeistof in een voortuin aan de Watertorstraat gegooid. Er ontstond een kleine brand die omstanders snel bluste. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en hoe groot de schade is. En het Liemers College helpt 530 brugklassers en hun ouders met een theatervoorstelling om te wennen aan de overstap naar de middelbare school. In het Museater in Zevenaar komen onderwerpen als huiswerk, spijbelen, pesten en het loslaten van je kind voorbij. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in onze mobiele app. Dan de verkeersinformatie op Radio Gelderland. De A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en de Ravenstein levert nog 10 minuten vertraging op. En de N302 Lelystad-Harderwijk tussen de N305 en Harderwijk. Daar staat 3 kilometer file en dat is nog goed voor 14 minuten vertraging. En dat zijn eigenlijk de enige twee meldingen in Gelderland op de weg die meer dan 10 minuten opleveren.
15: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucy Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
21: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
23: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Goedemorgen Gelderland.

0: Elton John en I'm Still Standing op Radio Gelderland. 8:08. Goedemorgen allemaal. Maandagochtend 21 september. Ik heb een half uur geleden de stemcomputer aangezwengeld voor alle 1300 goed. Die vind je op alle1300goed.nl. Dat is de site waar je alles terug kunt vinden en waar je dus jouw keuze kunt doorgeven. Ik wil bijvoorbeeld Martijn van Dijk, geen familie, volgens mij, voor zover ik weet, uit Vinkel, alweer bedanken voor zijn lijstje. Hij heeft hem alweer doorgegeven vanochtend vroeg op alle1300goed.nl met onder andere Herman van Veen en de Traveling Wilburys, Danny Vera, Douwe Bob. Nou, een mooi lijstje. Dankjewel, Martin. En die nemen we mee. Dus voor alle1300goed, geef vooral ook jouw keus door voor de smaak van Gelderland. De komende 10 dagen kun je stemmen. Dan gaan wij nog even naar de Burgse perenveiling. Want er is een dorp waar ze al 151 jaar lang perenbomen veilen. Je biedt op een boom en dan mag je alle peren eraf plukken. Vanaf nu heeft deze Burgse perenveiling officieel ook de status gekregen van immaterieel erfgoed.
1: €50 geboden. Wie biedt er meer dan €50? €100 geboden. €100 geboden. Wie biedt er meer dan €100?
2: €110.
1: €110 geboden. Wie biedt er meer dan €110? Eenmaal andermaal verkocht.
3: U heeft net een boom gekocht.
4: Ja, dat klopt. Dat is super spannend.
3: Ja, het ging er hard aan toe.
4: Ja, dat is flink opbieden tegen elkaar en dat is ook heel erg leuk natuurlijk.
3: U bent al de hele tijd aan het bieden, maar het heeft nog niks beet.
5: Nee, het lukt nog niet. Maar ik zie het wel als een bijdrage aan het dorp. Dat ik de prijs een beetje opdrijf en dan net niet. Ja.
1: €70 €70. Eenmaal. Onnormaal.
6: Verkocht.
3: Het is gelukt, hè?
5: Een boom voor Anne en Babette. Ze mogen zelf plukken, de dames, mijn dochters. En ik kreeg net advies, het moet vanmiddag al gebeuren. Anders dan waaien ze allemaal van de boom.
3: Ja, het heeft niet lang meer hoeven duren.
5: Nee. Nou, er werd wel weer tegengeboden of opgeboden. Maar ik dacht, ik moet gewoon hebben. Dus gewoon gedaan.
3: Hard knokken.
5: Hard knokken, €70. Hele boom. Ik denk wel een paar kistjes. En daarna schillen, koken en opeten.
3: Ik denk aan het eind van het jaar bent u die peren helemaal zat.
5: Misschien over 2 weken al.
0: Peren voor, peren na, alles met peren. De boom blijft dus gewoon even staan. Hè? Dat is misschien wel goed om te weten. De boom blijft staan. Je koopt met je bot dus alleen het recht om de boom leeg te plukken. Immaterieel erfgoed, de Burgse perenveiling. Even perenrecepten gaan zoeken nu.

0: Mr. Robbie Williams. And so gentle.
1: Radio Gelderland. Het is precies 9:15 geworden. Een mooi moment voor mij om de dikke Van Dijk er nog even bij te pakken. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels. Omdat er zoveel mooie Nederlandse woorden zijn die we bijna niet meer gebruiken. Dat vinden we zonde. Daarom geef ik je elke dag 1 nieuw woord mee. Of het nou een nieuw woord. Het is een oud woord wat dreigt vergeten te worden. En dan kunnen ze een beetje op kouwen. En misschien, dat zou helemaal mooi zijn, later vandaag nog eens weer gebruiken. Thuis, op je werk, onderweg. Het woord van vandaag uit de dikke Van Dijk is recalcitrant. Als iemand recalcitrant is, dan is diegene opstandig, tegendraads of weerspannig. Het is die typische houding waarbij iemand zich bewust afzet tegen gezag, tegen regels of wat de rest van de groep normaal vindt. Gewoon lekker dwars liggen om het dwars liggen. En we hebben dit woord in de 19e eeuw geleend uit het Frans. Maar de echte wortels liggen in het Latijn. Het komt van het werkwoord recalcitrare. Dat letterlijk betekent achteruit trappen of weerspannen. Het is opgebouwd uit het re, dat betekent terug, en calx, dat is de hiel. Oorspronkelijk werd het gebruikt voor koppige paarden of ezels die letterlijk dus hun achterhoeven in de strijd gooiden en achteruit trapten als ze ergens geen zin in hadden. Hoewel iedereen netjes in de rij ging staan, bleef de recalcitrante peuter demonstratief op de grond zitten. Of, mijn computer heeft een beetje een recalcitrante bui vandaag. Hij doet precies het tegenovergestelde van wat ik hem vraag. Mijn directeur kon de creatieve, maar iets wat recalcitrante houding van zijn nieuwe werknemers stiekem wel waarderen. Of waarom moet je nou altijd zo'n recalcitrant reageren als we plannen maken voor het weekend? Recalcitrant. Kijk maar of je hem vandaag kwijt kunt. Draai ik ondertussen even de Four Seasons. En December 1963, oftewel, oh what a night.

0: Oh, What a Night, December 1963. Het maakt het 8:50 hier op Radio Gelderland. Alfred Snoeks, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onze weerman van vandaag van Weerplaza. Ja, hier een beetje grijs. Ik zie met moeite blauw. Nee, niet echt.
1: Ja, nee, dat klopt hoor. Er trekken op dit moment best wel wat wolkenvelden over. Her en der zitten er wat gaten in. Dus niet overal is het sombertjes. Er zijn plekken waar het zonnetje wel doorheen komt. En het idee is wel dat vanmiddag die bewolking meer en meer gaat breken. En het uiteindelijk vanmiddag steeds vaker zo is dat die zon doorbreekt. Sterker nog, voordat die ondergaat vanavond, dan is er zelfs even een tijdje dat er vooral heel veel blauwe lucht is te zien. Dus er is gaandeweg de dag wat dat betreft wel een verandering zichtbaar voor veel. Zelfs een verbetering als die zon wat vaker tevoorschijn komt. Regen valt er niet uit die bewolking. Het is droog. Nu een graad of 12. Vanmiddag uiteindelijk een graad of 13. En bij dat alles waait op dit moment een windkrachtje 2 uit zuidwest of westelijke richting. Daar komt vanmiddag misschien net een bovoortje bij. De wind is aanwezig, maar niet hinderlijk zoals die dat de afgelopen dagen misschien wel was.
0: Oké, nou dat is mooi. En hoe gaat deze week zich ontwikkelen?
1: Ja, er zit één moment tussen waarbij er een laag drukgebied richting de Noordzee komt afzakken. En waarbij we ook in Gelderland uiteindelijk met wat regen en even wat meer wind te maken gaan krijgen. Dat lijkt zich af te gaan spelen tussen de woensdagavond en de donderdagmiddag. Dus vooral in de nachtelijke uren valt er dan wat regen. In de nacht van woensdag op donderdag. Maar donderdag overdag kan er ook wel even nog een bui vallen. Donderdag staat er ook een stevige wind, graad of 18. Maar morgen, en dus een groot deel van de woensdag, is het gewoon droog. Morgen wel veel wolken, zon die heeft het moeilijk. En later in de week, zo richting het weekeinde, nou dan ziet het er zelfs naar uit dat die zon weer wat vaker tevoorschijn komt. En dat zelfs de temperatuur, die tegen die tijd een normale waarde van zo'n 18 graden in de middag hoort te bereiken, daar een paar graden boven komt. Misschien dat we wel zo richting de 21, 22 graden gaan. En kunnen we dus spreken over een, het is nog ver, nazomers weekend.
0: Oké. Nou, ja. Heel benieuwd. We gaan dat met jou meekrijgen. Dankjewel. En jij meldt je over een uurtje bij Rob weer?
1: Ga ik doen, ja.
0: Okay. Dan heb ik hier Rob in de studio. Rob, goedemorgen. Wij hebben natuurlijk op de koffie.
2: Jazeker.
0: Tussen 9 en 12. Je hebt muziek meegenomen om deze week lekker te beginnen.
2: Mm-hmm.
0: Stemlijstjes stromen sinds een uurtje binnen.
2: Jazeker.
0: Van alle 1300 goed.
2: Ja.
0: Alle 1300goed.nl. Dat moeten we een paar keer vernoemen. Even stemmen. Waar wil je het met ons over hebben vanochtend?
2: Bier. Ja.
0: Bier?
2: Ja. Het originale Oktoberfest is begonnen in München afgelopen weekend. Maar je ziet overal nu die borden met Oktoberfest hier zus zo. Dus dat heeft ook wel zijn plek gekregen in het Nederlandse bierlandschap. Oktoberfest gaat natuurlijk over gewoon gezellig samen bier drinken. Gezellig samen zijn. Daarom was jouw favoriete bier.
0: Ik liep door de binnenstad van Arnhem en daar zag ik kleding in de etalage hangen. En toen dacht ik van, hey, wat grappig. Dat was eigenlijk gewoon een normale kledingzaak. Maar dat had ontzettend Oostenrijkse, Duitse, Oktoberfest-achtige vibe.
2: Ja, het met de lederhozen en de dirndljurk natuurlijk.
0: Net niet dat nog, maar wel het hintje van,
2: ja.
0: Het wordt ook gewoon een soort modebeeld dan.
2: Nou ja, een echte goede lederhozen, daar betaal je kapitalen voor. Dat gaat ook een leven lang mee, hè, natuurlijk. Ja,
0: ja, niet kapot
2: te krijgen. Denk aan 600-700 euro, max, of minimaal.
0: Taiwan, daar kun je misschien wel 3 biertjes verhalen.
2: Ja, en zo'n brood in Amsterdam.
0: Ja, 20 euro voor een brood in Amsterdam, ja, dat las ik ook. Oké.
2: Bier. Wat is jouw favoriete
0: bier? Wat is jouw favoriete bier? Rob@gld.nl.
2: 0.0 mag er helemaal bij, hè?
0: Ja, dat is best goed. En een mailtje mag ook op @gld.nl of een appje. Wat is jouw favoriete bier?

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey Remo!
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
15: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
14: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
16: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
14: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel.
18: Verkeersinformatie dan de A2, de Mos richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dezelfde A2, maar dan Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer en 6 minuten vertraging.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
17: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
2: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
19: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
27: De koffie.

Earth, Wind and Fire in the Stone. Het is 9 over 9, het is maandag 21 september. Ja, de herfst, het duurt nog 2 dagjes, maar dan gaat hij echt beginnen. Ook voor ons, gewone stervelingen. Het is een heerlijke maandag. Een prettige wind waaiend hier in de studio en buiten ook. Prachtig hondenuitlaatweer, of jezelf uitlaatweer. En genieten van de muziek, hè. Hier zijn de Beach Boys, God Only.

0: Lionel Richie en My Destiny op Radio Gelderland. 18 over 9 geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag is vandaag van Marco. En Marco zegt, we waren van het weekend op een feestje. En daar werd van de jaren 80 muziek gedraaid. En op een gegeven moment kwam deze plaat gewoon bij iedereen binnen. Iedereen ging feesten. En ik weet nog steeds niet waarom, maar ik deed gewoon lekker mee. De Spider Murphy Gang bracht echt een heleboel aan de gang daar. Ik wil hem ook gewoon op maandag hoor. Voor iedereen anders die een beetje moeilijk zit. Om op gang te komen. Nou Marco, dankjewel. Dat gaat lukken. Schandaal in Serbezirk.

bij de Murphy Gang, Skandaal in het Sperbezirk. Echt een Münchener band, dus die zullen ook wel aanwezig zijn bij het Oktoberfest. De muziek zeker, denk ik. Lekkere plaat bij de dag, dankjewel Marco. Heb jij er een, app even of mail even 06 22 22 13 42 of naar de

Harry Maguire, lang, lang geleden al heel erg oplettend. The Eve of Destruction, het protestsong tot en met. Bijna 3 minuten over 9:30 geworden. We gaan eens kijken wat het weer gaat doen. Als we naar de temperatuur kijken, zien we 12,3 graden in Dreumel en 14,1 graad in Hattem. Het worden wat frissere dagen, maar straks meer over dat weer. Nu even het Gelders nieuws ook. Een explosief in de voortuin in Nijmegen, de Watertorstraat. Daar gebeurde het vannacht. Politie kreeg een melding dat er een auto in brand werd gestoken. Maar toen ze kwamen, was er een klein vuurtje. Dat was eigenlijk een fles brandbare vloeistof. Die was aangestoken, maar de buurt had het al geblust. Maar er zat iets aan vast en daardoor is er toch wel een expertteam opgeroepen uit Arnhem. Het team Explosieve Verkenner kwam en onderzocht de resten van dat vuurwerk. Daar is nog niet meer over bekend dan dat het dus een explosief was in de tuin, geblust door de bewoners of de omstanders zelf. En nu dus onderzoeken wat daar gebeurd is. We staan allemaal op scherp met z'n allen om te kijken wat er gebeurt. En een heel leuk artikel. 10 jaar lang is ze bezig geweest, Tara, met de bierdoppenactie voor Kika. En ze gaat nu stoppen. Ze heeft 4,5 miljoen doppen gespaard. De 19-jarige Tara, ieder jaar in de schuur, dakken, zakken vol doppen om dan met een vrachtwagen ingeleverd te worden voor het goede doel. We hebben een prachtige prestatie neergezet, maar nu gaat ze stoppen. Het begon allemaal een speciale spaaractie van de Intratuin. De moeder van Tara scrolde 10 jaar geleden op Facebook en kwam daar toevallig zo'n actie tegen. Lever nu je zakjes bierdoppen in. Ze was toen 9. Nu 10 jaar later en tienduizenden euro's opgehaald voor het goede doel. Gaat ze stoppen? Ja, ze moet stoppen eigenlijk. De oude koeienschuur waarin de zakken staan is gevaarlijk geworden. En daar staan enorm veel van die zakken met 4,5 miljoen doppen. Ja, wel 33.000 dik euro verzameld. Tara, pet je af. En als er iemand is die die actie wil overnemen, dan kan dat. Meld je aan. Ook trouwens, als je nieuws hebt, gewoon even de app gebruiken. 06 22 22 13 42.

I was a painter of wat dan ook, ja. Hey. Het is begonnen, hè, München? De 191ste Oktoberfest. En dat betekent dat tussen de 6 en 7 miljoen mensen naar München gaan om daar een bier te genieten. Daarom de vraag vandaag. Wat is jouw favoriete bier eigenlijk? En dat mag best een alcoholvrije zijn, maar noem het maar op. In München wordt het bier gevierd. Meer dan 1 miljard euro verdient de stad ermee. Op die Weizen, die Wiesen. Maar ook gewoon ja, hotelovernachtingen, dus noem het maar op. Alles komt naar München toe. Geld en mensen. En bier. Ja. Wat is jouw favoriete bier? Laat maar weten alvast via app of mail. Je kunt straks ook nog bellen. Rob@gld.nl of even de app gebruiken. Dit is Glenn Frey. The heat is on.

0: Glenn Frey en The Heat is on. Nou, de heat is een beetje off, Alfred Snoek, toch?
1: Ja. Ja, een beetje. Ja, hoort er ook wel een beetje bij, hè, deze tijd van het jaar. Ja, we gaan heel voorzichtig richting de herfst. Al gaat het wel echt met heel veel voorzichtigheid. Want echt herfstachtig weer, dat zit er eigenlijk niet aan te komen. Misschien dat we in de nacht van woensdag op donderdag even met wat regen te maken gaan krijgen. Een aantrekkende wind, die donderdag ook nog wel goed aanwezig is, die wind. Een enkele bui, dan een graad of 18. Maar voor de rest is het deze week eigenlijk heel rustig weer. Dat zien we nu ook terug. Op steeds meer plaatsen in Gelderland breekt de zon meer en meer door. Er is nog wat meer bewolking in de buurt van Nijmegen aanwezig. Maar ook daar is het een kwestie van wachten tot het zonnetje uiteindelijk door gaat breken. En dan is het vanmiddag eigenlijk best vriendelijk met een afwisseling van zon en wolken. Graad of 19 en een matige wind uit de west- of noordwestelijke richting. Heel rustig september weer.
0: Ja, en dat houden we dan ook deze week?
1: Ja, in grote lijnen wel. Morgen wel met veel meer bewolking. Ik denk dat de zon echt met moeite gaat doorbreken. Later op de dag met name. Nou, woensdag is dan weer een iets vriendelijkere dag dan in die nacht naar donderdag. Dus regen. Donderdag een enkele bui en veel wind. Dat is de minst aangename dag om lekker naar buiten te gaan. Want vanaf vrijdag dan voorzie ik ook weer een aantal droge dagen. Regelmatig zonneschijn. En ondanks dat september steeds verder vordert, lijkt de temperatuur tegen die tijd zelfs weer wat omhoog te gaan. 20-plussers. Verwacht ik aan het einde van de week en in het aankomend weekend.
0: Ja, en dan zitten we dus echt in de herfst, hè?
1: En dan zitten we in de herfst met een beetje nazomer.
0: Alfred, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: Queen and a Kind of Magic. Het is 3:10.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
12: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
13: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
14: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
16: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Verkeersinformatie dan de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Zaltbommel en Waardenburg.
4: is de oprit dicht. Er ligt daar zand op het wegdek. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen is de Duitse politie begonnen met controleren. En daardoor staat er een file en 20 minuten vertraging daardoor.
17: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
18: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
19: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: De koffie.

Maandag 21 september. Nou, wil je nog een leuke plek bezoeken? Dan raad ik München aan als je van bier houdt. De Oktoberfesten 191 zijn daar begonnen. Er komen tussen de 6 en 7 miljoen mensen naartoe om lekker bier te genieten. En dat kan ook alcoholvrij bier zijn. Inmiddels 4-5% is alcoholvrij. Maar voor de rest wordt er echt goed ingenomen ook. Het brengt de stad München 1,1 miljard euro ongeveer in het laadje. En al die bierbrouwers die klappen ook in de handen. Daarom de vraag vandaag. Wat is jouw favoriete biertje? Want dan ben je maar voorbereid, want ook in Gelderland staan er tig Oktoberfesten te beginnen binnen nu een enkele weken. Kortom, bier. Wat is jouw lekkerste bier? 0800 345 0345 als je wilt bellen en vertellen. Maar je kunt ook gewoon even schrijven via de mail rob@gld.nl of de app gebruiken 06 2222 1342. Wat is jouw favoriete biertje? Laat maar weten.

labissifre. It must be love. 9:15 geworden. We gaan het eens hebben over bier. Want in München zijn afgelopen weekend de Oktoberfesten begonnen. En die Oktoberfesten waren eerst alleen een beetje Duits. Maar dat krijgt steeds en meer ook zijn weerslag in Nederland. Er zijn best veel Oktoberfesten. Niet zo groot natuurlijk als in München. Daar komen 6 tot 7 miljoen bezoekers op af. Die laten daar in die 2 weken bijna 1 miljard euro liggen in München. En die drinken ongelooflijk veel bier. Een litertje bier kost op deze festen tussen de 14 en 17 euro. Ein Maas. En dan krijg je dus echt zo'n grote pul bier. Daar kun je best een halve avond mee doen. En daarnaast is het ook gewoon gezellig om rond te wandelen, cultuur te snuiven, van de muziek genieten in een van de tenten daar. Officieel mag daar alleen bier getapt worden van de Big Six. Dus de 6 echte Münchener brouwerijen. Die hebben daar allemaal een tent, hebben allemaal een beetje een thema. En die hebben allemaal hun eigen bier. Augustino schijnt het populairste bier te zijn daar. Wat is jouw lekkerste bier? 0800-345-0345, laat maar eens weten. En dan zien we dat Jerry zegt, ik vind een goed pilsje, echt een pilsje waar aandacht aan besteed is. En dat is van mij Hertog Jan. En dan hoeft het echt geen speciaal bier te zijn, hoor. Heerlijk gewoon. Dat zegt Michel ook, maar die zegt de Hertog Jan 0.0 vind ik heerlijk, eigenlijk. Rudy heeft een prachtige foto van drinkende mensen. Wat er in het mokje zit, weet ik niet zo. Maar ze hebben wel in ieder geval heel veel lol. Ja, ik geloof het wel, ja. Mijn favoriete bier, veruit het beste in Nederland, zegt Jaap, is Alfa Bier. En dat is ook gewoon toevallig ook nog eens wereldkampioen. Wij genieten van het nazomerweer. Groet van ons allen uit de weerkamer. Ja. Met een kopje koffie, zie ik. Ja, nee, dat mag ook gewoon. Het is nog geen 10:30. Anneke zegt, bier, ik meng het altijd. Dat schijnt vloek in de kerk te zijn geweest. Maar ik doe een pilsje met spaarrood. En dan heb ik dus wat minder alcohol, maar ook geen 0. 0 vind ik net niet. En echt bier vind ik te zwaar. Dus ik meng het, zodat ik ongeveer 2,5% heb. Dat vind ik wel lekker. En wat voor pils ik dan gebruik? Helemaal niks. Berend zegt, absoluut het geweldigste bier. Een duvel. En niet die nieuwe smaken die ze op de markt hebben gezet. Met allerlei smaakjes erin en minder percentages. Nee hoor, de duvel van boven de 8. Heerlijk gewoon. Daar kan ik echt een uurtje mee zitten. En dan heb je mij gewoon ergens een keer op te pakken als je een gesprek wil. Want ik zit gewoon met mezelf. Klaar, heerlijk. Mijn favoriete biertje kennen jullie denk ik niet, zegt Erika. Het is altbier met een beetje maltsbier. Dat benoemen ze Krefelder. Prost en groetjes uit Emmerich, zegt Erika. Natuurlijk in Nederland Grols. Maar door de absurd hoge accijnzen in Nederland, zegt Benny, ben ik helemaal overgestapt naar Kronbacher. Gerrit die laat zijn boodschappentas zien en een kopje koffie met een lekker stukje koek. Beste mensen, zegt Jan, dank voor alle felicitaties en proost. Gerry die zegt, als ik drink bier, Guinness stout. En dan graag een toastje met cheddar erbij. Nu, deze ochtend, is het alleen maar een toastje. Ja, 0.0, Radler, zegt Ingrid, en drink met mate. Hans, hoi Rob. Ik heb geen favoriet merk, want ik drink eigenlijk geen bier. Nee. Wat dacht je van een trappist? Zegt Ben. Heerlijk toch? Ja. Jan-Willem zegt ook, een Westmalle dubbel. En vroeger deed mijn moeder er altijd een zoetje in. Een soort siroop. Daar ben ik mee begonnen. Maar dat heb ik afgezweerd. Die dubbels die gaan er bij mij ook gewoon heerlijk in zonder zoetje. Ja. Een kopstoot voor mij, zegt Mark. Heel ouderwets, gewoon een vaasje bier en een klein borreltje ernaast. Dat maakt voor mij gewoon de neut helemaal af. Ik vind Duits bier lekker, Paulaner of Erdinger, zegt Irene. En de nul versie vind ik ook lekker.
Ja, in Duitsland mag tot 0,5% mag het alcohol vrij heten. Dus heb je toch nog een klein tikkie alcohol erin. Dat kan nou wel eens het verschil maken ook. Hey, hallo, schöne Grüße, zeggen Petra en Henk. Wij wonen in Alphen aan de Rijn, hebben een staakerf in een Overberg en gaan van alles daar regelmatig naar Duitsland. Ons favoriete bier komt toevallig ook uit München. Dat is Polaner Weissbier. Feinste Münchner Braukunst seit 1634. Kijk, zum Wohl, zeggen ze dan. Heb jij nog bier dat je wilt promoten? Of heb je zelf bier te brouwen? Dat gebeurt ook steeds vaker. Laat me weten. Je kunt bellen, appen of mailen.

We Go Back van Keith Urban samen met Michael McDonald. We hebben het vanochtend over bier en jouw favoriete bier. Het bierfesten zijn begonnen, het Oktoberfest in München zijn begonnen. En ook overal langs de weg in Gelderland zie je plakaten hangen van ons bierfest, ons Oktoberfest. Komt er ook aan. Nou, dan kunnen we beter klaarstaan natuurlijk met jouw favoriete bier. Ineke die zegt, maakt me eigenlijk niet uit als het maar een beetje kersenbier is. Kriek vond ik altijd heerlijk. En ja, nu kun je me toch ook wel wakker maken voor een 0.0'tje. Vind ik gezellig, gewoon meedoen en zitten. En Jeva, dat is een Duits bier wat 0,5% heeft. Vind ik lekker bier. Jouw favoriete bier. Paul die zegt, ik weet niet of het er nog is, want ik ben niet meer zo'n innemer. Maar vroeger had je kwakbier en daar zat een heel apart glas bij. Dat had een bol onderin en dan was het de kunst om gewoon dat bier rustig naar binnen te laten glijden. En als je dan iets te haastig was of iets te gulzig, dan kreeg je dus die kwak bier midden in je gezicht. En dat was jammer, want het was prijzig bier en ook best lekker bier. En 8% gewoon dat bier rustig naar binnen te laten glijden. En als je dan iets te haastig was of iets te gulzig, dan kreeg je dus die kwak bier midden in je gezicht. En dat was jammer, want het was prijzig bier en ook best lekker bier. En 8%, geloof ik. Ja, ik ken het ook nog wel, ja. Het was niet mijn bier, maar het zag er altijd wel heel leuk uit met dat bolletje eronderin en dat proberen rustig naar binnen te laten glijden, ja. Veronique die zegt, ik breng graag de bieren van de kleine, maar fijne brouwerijen uit Bronkhorst bijvoorbeeld onder de aandacht, met hele leuke namen als James Blond, Hop into Spring en Eigenwijs. Ja, ja, we hebben in Gelderland ook genoeg bierbrouwerij dit goed doen. Sophie die zegt, toen ik nog in Amsterdam woonde, brouwerij Het Ei. En die zijn een beetje aan de weg aan het timmeren volgens mij. Want eiwit, dat heb ik toch regelmatig gedronken op Arnhemse en Nijmeegse terrassen. Ik vind het een zeer prettig wit bier van eigen bodem van die brouwerij Het Ei. Ja, nou ja. Je mag het zeggen nu, hè, toch? Ja. Voor mij gewoon een 0.0'tje, zegt Arie. Vroeger veel bier gedronken en nu gewoon lekker meedoen met Heineken of wat anders ook. Ik vind het goed te doen. Dat is misschien de leeftijd, maar en ik zit er gewoon gezellig bij ook. Even kijken. En Ben, die zegt, wat mij betreft is er maar één bier en dat is nooit overtroffen. Wat mij betreft, hè, dat is Palm. Ja, het heeft net iets anders dan pils. Het is niet zo zwaar. Ik vind het heerlijk op een zomerse dag. Ja. De bokbieren komen er ook weer langzaam aan, hè. Het wordt herfst. De setjeschap.

0: Da en de munnik. Het regent zonnestralen. Het is bijna 6:06 hier.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En dat betekent dat Radio Gelderland en op de koffie tijd hebben om prijzen te geven. 3 vragen krijg je, 3 antwoorden dus. Met 3 goede antwoorden heb je 3 prijzen te pakken. En de eerste vraag die houdt ons bij de dag vandaag. Want dan in 1967, toen kwam er een soort tv bij die ons leven totaal zal veranderen. Toen, hè? Ik bedoel, het is een televisie nu. Je hebt nu je telefoon. Dat is alles wat je nodig hebt. Maar toen, oh, een nieuw soort televisie. We gingen gewoon de wereld anders zien. Wat voor tv werd er op deze dag in 1967 gepresenteerd op de Virato? Ja, die audiovisuele beurs die ja, volgens mij al lang verdwenen is weer, maar toen was dat iets. Kwam altijd nieuwe dingen. En 1967, een nieuw soort tv. Ja, de wereld ging ineens open voor ons, want we zagen hem anders. Wat voor soort televisie werd er gepresenteerd op deze dag in 1967? Als je dat denkt te weten, dan ga je appen of mailen. En appen doe je via 06-22-22-1342. En mailen gaat via rob@gld.nl. Je hebt 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. Wat voor soort televisie kwam erbij in 1967? Kostte toen nog een godsvermogen, echt ongelooflijk. Maandlonen gingen eraan op. Maar er waren genoeg mensen die hem echt wilden. App of mail, komen de 2 platen. En de eerste is van Howard Jones. Live in One Day.

0: Ilse de Lange, next to me, het is 16 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: We gaan spelen, ja. Ons spelletje voor bij de koffie. 3 vragen, 3 antwoorden met 3 goede antwoorden. Heb je ook 3 prijzen te pakken in een envelop. En die sturen we dan aan je op, zo simpel werkt het. We gaan terug vandaag, 21 september, naar 1967. Toen kwam er een nieuw soort televisie op de markt. Op de Virato werd die gepresenteerd. En die zou ons leven totaal veranderen. Johan, wat voor soort televisie kwam er?
2: Nou, goedemorgen. Dat was de kleurentelevisie.
0: Dat was de kleurentelevisie, inderdaad. En dat was een ding, hoor. Er waren echte presentaties te zien van hele belangrijke meneren die dan

0: tot deze belangrijke Virato 1967.
1: Kijk, toen kwam die kleurentelevisie. Had jij een kleurentelevisie toen meteen, 67?
2: Nou, ik was 6.
1: Ja.
2: Ik heb nog heel veel series nog in zwart-wit zitten kijken. En ik ging toen naar een neef van mij, die had hem wel heel snel. En heb ik toen voor het eerst Star Trek in kleur gezien.
1: Ach, ja.
2: Ja. Dat, maar we, niet heel veel lang daarna hebben wij toen ook een kleurtje gehad. Maar ik, precies weet ik dat niet meer.
1: Nee.
2: Ik was nog jong, hè. Dus.
1: Nee, maar die, jij noemt Star Trek. Volgens mij heb ik die ook dan voor het eerst een kleur gezien. En dat blijft bij je. Oh, Captain Kirk, die zullen wij nooit vergeten.
2: Zeker.
1: Een kleur.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja, dan komen van die hesjes met verschillende afdelingen.
2: Ja, en ook wel lekker leuke tijdsgeest. Hè? Want als je ziet hoe Star Trek er nu uitziet en toen...
1: Ja, ja, maar ik vond hem toen nog beter. Als je denkt wat daar aan gedachtegangen achter zitten en uit zijn gespeeld. Ja. En ook vrouwen die gewoon meededen op de bouw. En welke kleur je aan had qua huid, maakte ook geen fluit uit.
2: Nee,
1: die waren
2: precies.
1: De tijd echt ver vooruit, hoor. Dus,
2: zeker.
1: Ja. William Shatner doet nog steeds dingen. Die is 95, die is de most wanted, of zo, gekke dingen. We gaan naar de muziekvraag. Die brengt ons naar eind jaren 80. Toen Dire Straits, ongelooflijk populair en overal in de hitparades wel bovenaan. Money for Nothing was een van die grote hits. Welk televisiestation wordt daar prominent in genoemd? Is dat MTV of ESPN?
2: MTV.
1: Ja, en die waren er zo blij mee, MTV, dat de allereerste clip die ze hebben uitgezonden was deze plaat. Zo werkt het dan ook weer. Hè?
2: Ja.
1: Dan de Gelderse vraag. Als je ons even aanklikt, gld.nl, dan zie je dat ook dit weekend toch weer van allerlei criminele activiteiten hebben plaatsgevonden. Ook in onze provincie is het gering en inslag geworden. Wat is eigenlijk de meest criminele Gelderse stad? Is dat Arnhem of Nijmegen?
2: Och jemig, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat het Arnhem is.
1: Ja, waarom durf je dat niet te zeggen? Ja, nog steeds?
2: Arnhem?
1: Ja, het is nog steeds Arnhem.
2: Ja, ik ben daar zelf buschauffeur, dus ik kom er wel dingen tegen.
1: Ah, kijk aan, ja. het is het nippertje, hoor. Ik bedoel, als je de cijfers dan opvraagt, dan krijg je dat Arnhem per 1000 inwoners 65 tot 66... snap ik ook eigenlijk niet, 65,5 misdrijven heeft per inwoner.
2: Ja.
1: En in Nijmegen is 62.
2: Ja. Oké. Okay.
1: En dan wordt er bijgenoemd, Tiel, hoewel een stuk kleiner dan Arnhem en Nijmegen, scoort ook best hoog, 45 per 1000 inwoners. Ja.
2: Ja, okay.
1: Heb je last van criminaliteit op de bus?
2: Nou, ik heb heel lang in de psychiatrie gewerkt voordat ik op de bus zat. Dus ik kan wel behoorlijk de-escalerend werken, laat ik zo zeggen.
1: Is dat een pre dat je in de psychiatrie...
2: Ja, denk het wel. Toen ik solliciteerde, zei ik, dat kan de pre zijn. Ik zei, is dat voor mijn collega's of voor de...
1: Ja, nou ja, ik denk voor allebei, hè.
2: Ja.
1: Nou, dan krijg je nog één vraag. Gaan we Dire Straits draaien, Money for Nothing.
2: Jazeker.
1: Juist, ja.
2: Jazeker.
1: Ja, al de buses, dat is niet zo, weten we nu. Want als je gitaar kon spelen, dan wel.
2: Nou,
1: de
2: spullen
1: zou ik ze komen. Oh,
2: geen gitaar.
1: Johan, dankjewel. En een mooie dag.
2: Dankjewel. Tot ziens, hoor. Doei.

0: Het geld komt zomaar binnen wandelen en alles wat daarbij hoort bij die roem, vrouwen en rijkdom. Zomaar wat oprapen. Dire Straits, Money for Nothing, grote nummer 1 hit eind jaren 80, vorige eeuw. Als je het hebt over echte muziek en de artiesten die dat willen beleven, dan is Boas er wel eentje die gewoon zijn eigen muziek wel heel erg op een bijzondere manier test. Hij zegt, als ik het speel, moet ik zelf kippenvel krijgen. En dan weet ik dat het goed is. Hij komt uit Friesland en Zuid-Afrika, zegt hij zelf. En dit was dit jaar toch wel een knijter van een hit voor hem.
1: In the moment.
0: Boas, met een zet.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Hey, Remo!
18: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Hey, Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Op de koffie.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar...

Rob de Nijs. De pieper. Ja, ja, hij had toch wel consent, hè? Denk je nu dan, bij dat liedje. Ja. We gaan zo meteen eens bellen met een van onze luisteraars. Die is voor ons allemaal naar Olga Zuiderhoek geweest, vorige week. En die geeft nu een recensie. Wat er ook gebeurt, er is altijd muziek. Bijvoorbeeld ABBA, Dancing.

0: mee.
1: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het is 19 over 11 geworden. Het is tijd voor onze recensie, onze luisteraarrecensie, van een optreden waar de luisteraar naartoe is gestuurd, eigenlijk. Olga Zuiderhoek, die stond in Muses. Vorige week was dat. Wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. En Caroline van Berkum, dat was een van de vele mensen die reageerde en die zei, nou, daar wil ik heel graag naartoe. Ja, Caroline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom wilde jij daar zo graag naartoe?
2: Omdat ik Olga Zuiderhoek een prachtige actrice vind van het werktheater en van VPRO-televisie. Ja. En zij is de vrouw van Willem Breuker. Hè. Willem Breuker is overleden een paar jaar geleden. En ik ben daar vroeger vaak naartoe geweest, naar die muziek. Ik hou ervan. En ik was erg nieuwsgierig. Ik was eerst een beetje op het verkeerde been gezet. Ik dacht dat het bij de Liberation meer van die oorlogsmuziek zou geven, Glenn Miller en zo. Maar dat was niet. Het was een vrij persoonlijk relaas, maar wel heel erg aan de oorlog geknoopt. Het was erg mooi.
1: Ja. Ja, jij zegt het was helemaal aan mij besteed. Jij bent dan wel thuis in deze muziek.
2: Ja, ik heb wel een voorliefde voor klassieke muziek. En ik vind die jazzmuziek, die gekke herrie zeg maar uit de jaren 80, 90, vind ik prachtig. Ja. Er zullen heel veel mensen zijn die zeggen, wat een herrie. Maar ik vind het mooi. En ik vond het ook heel mooi dat ze teruggreep op bijvoorbeeld Johnny and Jones. Twee Joodse artiesten van voor de oorlog die vermoord zijn ook. Gewoon, het was een tijdsbeeld en het werd door haar aan elkaar gepraat op haar heerlijke, ja, droogklotige wijze.
1: Ja. Ja, dat alleen al is leuk, hè? Natuurlijk, dat je het zo voor je krijgt. Ja,
2: ja, en Gerard Bouwhuis speelde prachtig aan de vleugel erbij, dat was ook heel mooi.
1: Ja. Wat was de boodschap die Olga Zuiderhoek ook wilde meegeven? Had ze überhaupt?
2: Ja, de boodschap. Nou ja, dat muziek troostend is, dat muziek, ook laat herinneren, laat alert zijn. Maar ook de schoonheid van muziek. Dus het ging niet alleen maar over een boodschap van nooit meer oorlog. Die zat er wel tussendoor verweven.
1: Ja.
2: Ze had het ook over de entartete muziek, hè, van Béla Bartók. Zo'n klassieke componist die door de Duitsers verboden werd.
1: Ja. En ze speelde natuurlijk eigenlijk ook in het theater van de Airborne-herdenking. Merkte je daar iets van?
2: Nou, in het begin was er dus veel referentie aan de vliegtuigen in de oorlog. Zat een hilarisch verhaal dat zij dankzij de spertijd is geboren, omdat haar ouders elkaar ontmoetten. En dat was anders nooit zo wat geworden als ze meer tijd hadden gehad om elkaar te leren kennen.
1: Ja, ja.
2: En het werd er mooi in verweven, maar het was niet heel direct een oorlogsherdenking of zo. Nee, dat niet.
1: Nee. Ja, jij zegt al, jij houdt van deze muziek. Ga je vaak naar concerten?
2: Regelmatig. Ik was toevallig de week ervoor naar de Buena Vista Social Club geweest, ook in Muses.
1: Ja.
2: Oh ja, Muses is trouwens, nou, het was fantastisch. Ik kreeg er drankjes bij en gezellig. En de week daarvoor kreeg ik een zitplaats die ik niet had besteld omdat ik pijn aan mijn voet had. Dus dat is een mooie plek.
1: Ja, nee, je bent helemaal onver en over. Dus niks met te wensen dan wat dat betreft.
2: Hè?
1: Nee. Nee. Zou je het aanraden, mensen?
2: Je bedoelt Muses of deze voorstelling?
1: Ja, Olga.
2: Ja, zeker. Nou, je moet er wel van houden dat het een beetje, ik zou bijna zeggen, Amsterdams gaat. Weet je wel? Oh. Van, er was een lied van Isha Meijer, hè, een vriend van haar, die steeds terugkwam. En dat gaat dan over pestpokken, tyfus, klerenlul. Moet je wel tegen kunnen.
1: Ja, dat is typisch Amsterdams. Hè?
2: Ja, daar heb ik gewoond en gestudeerd, dus ik vond het fijn.
1: Oh, oké, okay. Dus was voor jou ook een feest der herkenningen. Om af en toe eens wat scheldwoorden over je heen gebarst. Ja,
2: het is geen zoete voorstelling, nee. Maar ja, prachtig.
1: Ja. Nou, ik heb dat liedje volgens mij klaarstaan van Isra Meijer. Winterteen, de luizen en eczeem, hè? Dus dat,
2: dat.
1: Ja, dat is typisch Amsterdams. Dus,
2: ja,
1: toch?
2: Zeker weten.
1: Ja, mijn regisseur komt uit Amsterdam, dus die kijkt al. Ja, kijk. Zo zijn jullie dan.
2: Nou, zeg het maar.
1: Caroline, dankjewel voor je recensie.
2: Oké. Okay.

Ja, een van de liedjes die ook Olga Zuiderhoek zingt dus in de show. Die genoemd is, nee, die frase in het liedje. Wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Carolien was er geweest en was zeer goed aan haar trekken gekomen. Komende vrijdag geven we weer twee kaarten weg. Voor wat of wie? Dat hoor je dan.

Lenny Kravitz, it's ain't over till it's over. 3:30 voor hier op Radio Gelderland. We zien dat de provincie langzaamaan op temperatuur komt. Wat dacht je van 15 graden in Tiel en 16,2 graden in Voorthuizen. En op de weg, ja, daar rijdt het gewoon overal door. Zelfs de Duitse politie heeft volgens mij even pauze. En is niet aan het controleren. Ja, langzaamaan lunch, dus. Middagstisch. Dat betekent even doorrijden, ook op A12. Hier is Bananarama.

halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.

dan wel eens te horen zijn vrijdag tijdens onze Punk Night. Die schurken daar zo tegenaan. Met sommige muziek schurken ze er ook helemaal lekker in. Van harte welkom, hè. Vrijdagavond, als je nog verzoekjes hebt voor de punkavond hier op Radio Gelderland, dan gebruik even de app. 06 22 22 13 42. Dit zijn de House Martens. En niet onbelangrijk uurtje. Happy Hour.

Jasper, green, green grass. Een mooie natuurverschijnselen, die heb je ook 's ochtends nu. Want het is herfst aan het worden, maar het is toch nog warm weer. Je krijgt luchten, ja, die kun je niet verzinnen, zo mooi. Dank voor al die foto's die we binnenkrijgen via onze app. En heb jij er een van zo'n zonsopgang of misschien later zonsondergang? Daar lijkt me dat geweldig mooi. 06 22 22 13 42. A night in New York nu.

0: Cat en de New Age, om 7:12, is het tijd voor Irene.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ik heb straks Bas Bloem in de uitzending.
0: Oh.
1: Je kent hem wel, hè? Ja. Hij is
0: Parkinson.
1: Professor Parkinson. Hij is wereldwijd bekend. Vanwege het onderzoek, dat doet hij natuurlijk niet alleen, maar dat doen ze bij het Radboud UMC met z'n allen. Maar ze zijn echt heel erg goed bezig. Ze hebben nu ook weer iets ontdekt waarmee het, voordat iemand klachten heeft van Parkinson, überhaupt voelt, weet dat hij het heeft, het al kunnen ontdekken.
0: Dat is wel iets, hoor.
1: Ja, in de eiwitten van iemand. En dat is baanbrekend, want je zou zeggen, je kunt er niks tegen doen. Er is nog geen medicijn tegen Parkinson.
0: Maar dan wel?
1: Maar toch, nee, ja, ze kunnen toch wel proberen dan die boel een beetje te vertragen en te remmen. Door levensstijl bijvoorbeeld er al voor te zorgen dat het zo lang mogelijk nog goed blijft gaan met iemand.
0: Ja.
1: Ik vind dat mooi, ja. En hij is altijd een waanzinnige, enthousiaste verteller.
0: Nee, dat wel. Hè.
1: Ja.
0: Hem de hoop, het komt een keer goed ook nog.
1: Oh, zeker. Ja. Ja, nou, die gaat echt niet rusten voordat, ja, voordat hij het gevonden heeft. Ja. Ik heb hem straks even over 12:30 in de uitzending. En we gaan het vandaag ook hebben over spinnen. Want ja, herfst is spinnen.
0: Slikken er allemaal eentje per jaar, hè? Dus
1: nou ja, ik zat me af te vragen of dat nou een broodje aapverhaal is of niet. Of dat je, ze zeggen wel eens dat je 8 spinnen per
0: ja, insecten
1: per
0: eten
1: per
0: was toch wel een van de reddingen voor het milieu, was insecten eten. Dus misschien ja, we allemaal al.
1: Maar ja, ongewild in je slaap, dat is dan het verhaal, hè? Dat je dan spinnen eet.
0: Ja.
1: En we gaan eens uitzoeken of dat werkelijk zo is. En ik heb ook wel eens ergens gelezen dat je er 1500 in je huis hebt.
0: Ja, ik ben er niet bang voor.
1: Ik ook niet echt, maar 1500 vind ik dan wel weer een beetje veel.
0: Nee, ik ben voor kleine knaagdiertjes, daar word ik wel zenuwachtig.
1: Oh ja, oh, die vind ik ook helemaal niet eens.
0: Parkinson en spinnen.
1: Ja.
0: Tot 3:00.

0: ondergoed voelt veel zachter aan. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Jennifer.
13: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
14: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
15: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
16: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
17: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
18: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
21: Morgen.
20: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
21: Echt waar, joh?
20: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
0: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: Top 3. Met Irene ten Voorde.

Holly Johnson en Americanos. Nou mensen, ik ben er weer. Ik heb al hoestend als een zware checkroker de afgelopen week in mijn bed en later ook op de bank doorgebracht. En ik hoor het links en rechts. Het heerst als een dolle. Mensen hebben koorts, hoesten, zitten ziek thuis. Zou het komen omdat de herfst aanbreekt? Nou, ik heb zelfs een coronatest gedaan. Die vond ik nog ergens achter in een kast. Hij mocht qua datum nog gedaan, maar ja, het was geen corona, is geen corona. Maar ja, beroerd ben je er wel van. Nou ben ik eigenlijk nooit ziek, dus ik moest wel weer even wennen aan dat gevoel van spierpijn in je benen en in je middenrif van het hoesten. Voor alle zieken, grieperigen en hoesters. Sterkte. En laat je vooral een klein beetje verwennen. En oh ja, neem gewoon de tijd.

0: En toen was hij klaar. Sven, Cillier en Somebody New. Bijna 10 minuten voor 12:30 is het. Rob, je hebt even zitten grasduinen in het Gelders Nieuws. Wat kwam je tegen?
1: Nou, onder meer dat onderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen hebben ontdekt dat die ziekte van Parkinson al te ontdekken is, nog voordat mensen klachten hebben. In dat bloed van patiënten zit al vroeg meer van een bepaald eiwit. En volgens onderzoekers maakt dat het beter mogelijk om die ziekte eerder aan te pakken. Dus op een moment dat er nog minder schade is in de hersenen. En over een half uur praat jij hem.
0: Zeker, heb ik hem aan de lijn.
1: Bas Bloem is dat, hè? De onderzoeker in Nijmegen. In Tiel was het Corso weekend dit weekend. Het was voor het eerst anders dan anders. De wagens van het fruitcorso trokken niet meer door de straten, maar waren alleen stilstaand te bewonderen. Het corso is daarom ook omgedoopt in fruitfestival, waarbij je zelf dus om de wagens heen kunt lopen. Het werd niet per se als minder ervaren.
2: Ik ben vooral heel erg onder de indruk van om die wagens zo dichtbij te kunnen bekijken. Ik kan me voorstellen dat het ook heel mooi is om het in een stoet te zien voorbij komen. Maar nu kan je wel echt even heel dichtbij en bijna aanraken. Dat is wel ook weer uniek.
1: Ja, wie die fruitkunstwerken nog wil zien. Vandaag is de laatste dag van het Fruitfestival Tiel. Tot 6:00 vanmiddag zijn ze nog te zien op het Taluut in Tiel. En Tara Goorhuis uit Putten die is kampioen bierdoppen inzamelen. De afgelopen 10 jaar heeft ze naar schatting zo'n 40 miljoen ingezameld. Deed ze allemaal voor het goede doel. Die doppen brachten samen ruim 30.000 euro op voor Kika, de stichting Kinderen Kankervrij. Volgende maand levert ze de laatste lading bierdop af. Dan is het ook mooi geweest. Ze benadrukt dat ze het al die jaren niet in haar eentje gedaan heeft, maar dat haar hele familie heeft bijgedragen. En ook iedereen die in die 10 jaren doppen heeft ingeleverd. Het is een mooi verhaal. Het is allemaal te lezen op onze website.
0: Ja, bier drinken voor het goede doel.
1: Nou ja, dat lijkt me sowieso mooi.

0: zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem.
1: Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
2: Hi, 25 nummers van ABBA, ben je fan of zo?
3: Jazeker, ik heb vroeger al die singles en LP's. Maar ja, er kwam de CD en tekst van me weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet ben je ook nog een ontbijtarrangement voor twee. Alle1300goed.nl. Dankjewel.
3: Ja, fijne dag.

Marillion en Kaylee. En dit nummer zou zomaar in alle 1300 goed kunnen staan. Want wat vind je daar? Je vindt er Rob de Nijs, je vindt er ABBA, Peter Maffay, Dick van Altena. De smaak van Gelderland. In oktober hebben we weer 10 dagen lang alle 1300 goed. En je mag vanaf vandaag stemmen op jouw favorieten. Tussen de 3 en maximaal 25 favoriete nummers mag je doorgeven. En dan bepaal jij mee welke 1300 platen straks in de lijst komen. Ga naar alle1300goed.nl en laat je stem achter. En als je nou denkt, die van mij staat er net niet bij. Eigen titels, die mogen er ook in. Deze, zou je er ook in zitten? Denk zomaar van wel.

People Gotta Move, Gino Vannelli. Bas Bloemen zometeen in de uitzending. Ja, dat is eigenlijk de Parkinson-professor van Nederland. Er is nu in zijn club op het Radboud UMC in Nijmegen ontdekt dat je Parkinson al kunt opsporen voordat er nog maar één symptoom van te merken is. En dat heeft natuurlijk allerlei voordelen. Bob Sinclair eerst en Love Generation.

0: Bob Sinclair op Radio Gelderland en Love Generation. Wereldwijd timmert het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen aan de Radboud, heb ik het over, aan de weg als het gaat om onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Die is nog niet te genezen, maar er wordt daar met hart en ziel gewerkt aan het opsporen en zo goed mogelijk behandelen. Daar zit een club achter die geen moment stil zit en zo nu en dan is er dan ineens weer een doorbraak. Die is er nu ook. Parkinson is met een test in de toekomst al af te lezen voordat er überhaupt een symptoom van de ziekte te voelen of te zien is. Mas Bloem is een van de grote drijvende krachten daarin in Nijmegen. Parkinson-professor kunnen we hem wel noemen. Goedemiddag, Bas.
1: Goedemiddag.
0: Vertel, wat hebben jullie ontdekt?
1: Nou, in de eerste plaats even toch de naam noemen van Milan Beckers en Marcel Verbeek, met wie ik dit onderzoek samen heb uitgevoerd. Wij hebben laten zien dat bij mensen die al de vroege symptomen hebben van de ziekte van Parkinson, maar nog niet de diagnose hebben, we in het bloed al een bepaald enzym kunnen aantonen wat verhoogd is. En je moet je voorstellen, bij de ziekte van Parkinson gaat er een bepaald stofje verminderd worden aangemaakt, dat is dopamine. En dat dopamine wordt aangemaakt door het lichaam met een enzym. En in een reflex op het hebben van minder dopamine gaat het lijf al meer van dat enzym aanmaken in de hoop daarmee dat tekort een beetje aan te vullen. En wij konden laten zien dat mensen die de vroegste symptomen hadden van Parkinson, maar nog veel te vroeg voor ons om de diagnose te stellen, al een significante verhoging van dat enzym hadden, waarmee we mogelijk een testje in huis hebben om die ziekte al vroeger op te gaan sporen.
0: Waarom wil je dat?
1: Nou, wat iedereen dolgraag wil, is de achteruitgang van Parkinson afremmen en wie weet uiteindelijk stopzetten. Daar gebeurt heel veel onderzoek naar wereldwijd, ook in Nijmegen. Alleen al die onderzoeken worden tot nu toe uitgevoerd bij mensen die de diagnose al hebben. En al die studies vallen tot nu toe helaas negatief uit. En we denken dat dat komt omdat op het moment dat ik als neuroloog die diagnose stel, er al best heel veel kapot is in de hersenen. Met andere woorden, er is minder te redden. En de hoop wereldwijd is dat als we Parkinson in de aanloopfase kunnen oppikken, en even voor jouw beeld, we denken inmiddels dat die aanloopfase wel 20 of 30 jaar kan duren. Als je mensen in die hele vroege fase zou kunnen opsporen, is er nog veel meer hersenweefsel te redden en zou je het moment van de diagnose kunnen uitstellen en wie weet, als het heel goed werkt, zelfs kunnen voorkomen.
0: Ja.
1: Alleen dan moet je mensen wel kunnen vinden.
0: Ja, precies. Want er is nog geen behandeling tegen de ziekte van Parkinson. Dus waarom zou je het willen weten en wie moet dit weten?
1: Nou, er zijn gelukkig wel behandelingen om de klachten om in te drukken, maar nog geen behandeling die Parkinson aangetoond kan afremmen. Op het moment dat wij Parkinson echt vroeger kunnen opsporen, en ik denk voor de duidelijkheid dat dit ene testje in zijn eentje dat nooit gaat doen, maar dat dat testje wel onderdeel gaat worden van een batterij aan testen die wereldwijd ontwikkeld wordt. En op het moment dat je die mensen nu vroeg op het spoor komt, kun je ze als onderdeel van de zorg nog niks bieden. Dat moet even heel goed duidelijk zijn. Wat je die mensen wel kunt bieden is de mogelijkheid te helpen bij wetenschappelijk onderzoek, waarbij we nieuwe behandelingen gaan testen in die vroege fase. En op het moment dat één van die onderzoeken laat zien dat we Parkinson kunnen afremmen in die vroege fase, ja, dan gaat de wereld rapide veranderen.
0: Ja, ja.
1: Want dan willen we natuurlijk veel meer mensen gaan screenen en die behandeling aanbieden.
0: Ja, ik begrijp dit. Voor welke mensen, want dat vroeg ik jou even, voor welke mensen is dit zinnig? Want je eigenlijk, zeg je, het is in een heel vroeg stadium, eigenlijk nog voordat er echt klachten zijn. Voor wie is dit zinnig?
1: Nou, we weten dat Parkinson in die hele vroege fase al bepaalde klachten kan geven. Zoals bijvoorbeeld het uitlezen van je dromen. Als je in je droom, als je droomt en niet stil ligt, maar dat je woest die droom ook ligt uit te leven in je bed, dat heeft een hoge kans om later Parkinson te worden. Dat geldt in iets mindere mate voor het hebben van een verminderde reuk of het hebben van luie darmen. Het lastige is dat lang niet iedereen met verminderde reuk later Parkinson krijgt. Maar als je één van die symptomen hebt en je hebt bijvoorbeeld zo'n afwijkend testje in het bloed, dan gaat in één keer die kans op Parkinson significant omhoog. Die mensen zouden op vrijwillige basis zich kunnen melden voor wetenschappelijk onderzoek om te kijken of we Parkinson echt kunnen gaan afremmen in die fase.
0: Ja, dan help je mee aan het grotere geheel eigenlijk.
1: Precies. Ja. En we doen dat overigens in Nijmegen nu met sporten en bewegen. Bijvoorbeeld trots om te vertellen, Serwan Darwish, een andere neuroloog uit ons team in het Radboud, doet onderzoek om te kijken of sporten en bewegen in die hele vroege fase Parkinson kan gaan uitstellen.
0: Ja, en je doet dat bijvoorbeeld ook met kunst. Daar heb ik je al eerder over aan de lijn gehad.
1: Ja, kunst is dan een behandeling die misschien de ziekte niet afremt, maar wel de klachten enorm kan verminderen.
0: Precies.
1: Als luisteraars dat leuk vinden, op 29 september, dus volgende week, volgende week dinsdag organiseren we in Concertgebouw de Vereniging een prachtig benefietconcert met onder andere Frank Boeien, De Nits, Armin van Buren, Dries Roelvink, Leo Blokhuis, de bekende muziekprofessor, is de dagvoorzitter. Die minister van Cultuur komt ook, Rianne Letschert. En we gaan die dag mensen verwennen met een prachtig concert. Er is een expositie van kunstwerken gemaakt door mensen met Parkinson. Ze treden zelf ook op het podium. En alle opbrengsten gaan naar het goede doel, namelijk onderzoek naar kunst en gezondheid.
0: Ja, je timmert enorm aan de weg met dat enorme feest daar volgende week, dinsdagavond, in Nijmegen.
1: Dinsdagmiddag.
0: Oh, het is dinsdagmiddag. Oh,
1: goed om te weten.
0: Ja, dat is heel goed om te weten. Kan ik daar nog heen, als ik dat wil?
1: Ja, we hebben al meer dan 1100 kaarten verkocht. Het dak gaat eraf. Dus als mensen willen komen, moeten ze wel snel zijn. Want we hebben nog een beperkt aantal kaarten. Maar via de website van Concertgebouw de Vereniging kunnen mensen nog kaarten bestellen.
0: Ja, iedereen die dit onderzoek en jullie werk het warm hart toedraagt, wordt uitgenodigd om er te zijn. Het is benefiet, dus de opbrengst gaat naar onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Ik wens je alvast heel veel plezier volgende week, Bas. En dankjewel dat je even in de uitzending wilde komen.
1: Dank voor het leuke gesprek. Altijd.
0: Dag.
1: Dag.

0: The Year of Decision van The Three Degrees hoor je op Radio Gelderland. We zijn een klein beetje vroeg, het is 12:12, maar ik ga toch vast praten met Alfred van Weerplaza over het weer. Beetje de tijd, Alfred.
1: Ja, toch? Ja,
0: ik zou zeggen, pak het toneel.
1: Nou ja, en dan heb ik op dit moment eigenlijk niet eens zo heel veel spektakel wat weer betreft. Maar nee, we kunnen er wel wat van maken en... Ja, laten we wel wezen. Als je in deze tijd van het jaar het zonnetje regelmatig ziet doorbreken, het is droog en de temperatuur ligt nou zo tegen de 20 graden aan in de middag, dan is dat ideaal weer voor deze tijd van het jaar. En laat dat nou het beeld zijn wat we eigenlijk niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen veelvuldig zien. Al zijn er natuurlijk wel wat nuances aan te brengen. Nou, voor vanmiddag zijn ze er niet. Zoals het nu is, met toch wel flink wat zonneschijn, wat stapelwolken, een bries uit west tot noordwestelijke richting en een temperatuur nu van 18, 19 graden. Daar kan nog een graadje bij komen. Ja, dat is dus eigenlijk dat weerbeeld wat ik net schetste. Dat houden we de rest van de dag vast. Vanavond, als je dan denkt van nou, ik ga een wandelingetje doen, het was zo mooi zonnig weer... Dan is het wel raadzaam om een jas of een trui mee te nemen, want het koelt wel vrij snel af. Vannacht op de koudste plekken een graadje of 8 à 9. Eerst is het helder, later raakt het bewolkt. En die bewolking, ja, daar zijn we morgen niet zo 1, 2, 3 van af. Sterker nog, het zou mij niet verbazen als morgen zelfs die bewolking echt overheerst. En er heel wat plekken zijn waarbij de zon eigenlijk niet eens tevoorschijn gaat komen. Het is wel zo dat ondanks het gebrek aan zonneschijn toch ook morgen de temperatuur naar zo'n 18, 19 op een enkele plek misschien wel 20 graden oploopt. En die 20 graden, dat wordt dan gehaald op een plek waar in de middag toch nog eventjes de bewolking wat dunner wordt en het zonnetje er af en toe eens doorheen weet te prikken.
0: Oké, en de dagen daarna over lopen die?
1: Ja, in grote lijnen hetzelfde. Woensdag zien we ook geregeld zonneschijn, 19 graden. Donderdag een graadje eraf en vooral de wind die opvallend is. Er zou dan in de middag een enkele bui kunnen vallen, maar de enige regen van betekenis deze week staat juist in de nacht van woensdag op donderdag gepland. Ja, daar merken we eigenlijk niet zo heel veel van. En later in de week, vrijdag en aankomend weekend, ga ik er ook vanuit dat het gewoon droog is. 'S middags regelmatig zonneschijn. En in de loop van het weekend waarschijnlijk zelfs temperaturen die royaal door de 20 graden grens heen gaan. Nou ja, dan mag je echt zeggen dat het aankomend weekend na zomer is in Gelderland.
0: Ja, nou daar gaan we gewoon lekker mee verder met dat nazomeren. Dankjewel.
1: Gaan we doen. Okay.
0: Hoi, hoi.

op Radio Gelderland. Zometeen arbeidsrechtdeskundige Pascal hier in tot drie. En dan gaat het over dat meer dan jij en ik denken er met werknemers een concurrentiebeding wordt afgesproken. Nou had ik ook wel eens ergens de klok horen luiden, maar wat is dat precies, zo'n concurrentiebeding? En gaat dat altijd goed in de praktijk? Nou nee dus, er worden heel wat rechtszaken over gevoerd. Straks meer daarover.

0: hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de. Ook voor een fijne relax fortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Het ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de

0: hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dank je hartelijk. Ik heb één file te melden. Die staat op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen afrit Beek en Duiven, 9 kilometer. Extra reistijd, 7 minuten.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
17: Met Irene ten Voorde.

Mick Jagger op Radio Gelderland en Let's Work. Dat is stiekem best een toepasselijke plaat. Want een rechtszaak onlangs bij een rechter in Arnhem. Na 14 jaar werd een werknemer met inmiddels een andere baan teruggefloten door zijn baas. Want er was een concurrentiebeding ooit getekend. En daar hield die werknemer zich niet aan. En dan denk je, ja doeg, ik werk niet meer voor jou. Maar zo werkt het dan net even niet. Arbeidsrechtdeskundige Pascal is zometeen mijn gast. En gaat het allemaal uitleggen.

0: De man zit bepaald niet stil, Erik Meesie, al zoveel jaar in het vak. En dit is zijn allerlaatste single die hij heeft gepubliceerd. Wat ik ook probeer, zo heet het. Eens per maand pakken we een zaak op uit het arbeidsrecht. En vandaag gaat het over het concurrentiebeding. Daar hoor je wel eens wel over, maar heel eerlijk, ik heb geen idee wat het precies is. En wanneer kom je er als werknemer die overstapt van de ene naar de andere baan mee in aanraking? En kan zo'n beding ook voor problemen zorgen? Nou, Pascal Wesselink is arbeidsrechtdeskundige, regelmatig de gast hier. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, hi. Nou was er onlangs een zaak bij de kantonrechter hier in Arnhem over een werknemer die met zijn werkgever zo'n concurrentiebeding had afgesproken. Die werknemer die ging 14 jaar later bij een concurrerend bedrijf aan het werk en werd aan dat beding gehouden. Enfin, leg jij eens even uit hoe dat dan zit. Wat is het eigenlijk?
1: Ja, dit is wel een goede, mooi onderwerp, omdat daar ook best wel veel misverstanden over bestaan. Ik noem het zelfs af en toe wel eens verjaardagspraat. Dat wordt gezegd, ach, zo'n beding, dat stelt niks voor en daar kom je toch vrij makkelijk onderuit. En ja, dat blijkt toch wat genuanceerder te liggen. En daar wordt ook wel regelmatig over gediscussieerd. Zeker op het moment dat iemand werkt in een branche waarin het vrij moeilijk is om personeel te vinden, ja, dan wil het nog wel eens zo zijn dat als een werknemer vertrekt, ja, de werkgever zegt van ja, maar ik heb met jou een concurrentiebeding afgesproken, dus dat mag helemaal niet en ik ga jou dat verbieden. Nou ja, dat speelde in die zaak in Arnhem. Er was inderdaad, zoals je al zei, iemand die werkte daar 14 jaar. Die had in zijn contract een concurrentiebeding staan en dat kwam kort gezegd erop neer dat die meneer binnen 6 maanden na het eindigen van het contract, binnen een straal van 30 kilometer rondom dat bedrijf, ja, niet bij, even heel grof gezegd, bij een concurrent aan de slag zou mogen.
0: Is dat dan omdat hij informatie had die niet uit mag lekken, of omdat hij gewoon niet ergens anders mag gaan werken? Wat is dan de achterliggende gedachte?
1: Ja, werkgevers, een goede vraag. Want werkgevers die voeren dat dan vaak op. Die zeggen dan dat zo'n werknemer over hele specifieke informatie beschikt. Klantinformatie, prijsinformatie. Nou ja, dat werd in deze zaak ook allemaal opgevoerd. Maar die werknemer ging daar verweer tegen voeren. En ja, die rechter ging dat eigenlijk heel mooi afpellen. Die ging gewoon kijken, wat voor functie verricht jij eigenlijk? En toen kwam uiteindelijk in deze procedure tot uiting dat die meneer eigenlijk helemaal geen hele specifieke gevoelige informatie dat hij daarover beschikte. En die zei ook van, ja, zo'n beding is ook niet bedoeld om iemand maar te binden. Het kan niet zo zijn dat je dat beding misbruikt om iemand maar om te voorkomen dat hij uiteindelijk bij een concurrent aan de slag gaat. En lang verhaal kort, deze meneer die kwam uiteindelijk met de schrik vrij, want de rechter die schorste dat concurrentiebeding. Dus deze meneer mocht uiteindelijk toch bij die concurrent aan de slag. Ja. Maar, dat is een beetje kanttekening, soms loopt dat wel anders af en kan een werknemer wel degelijk aan een beding worden gehouden. Hier voor deze meneer gelukkig niet, maar het kan dus wel.
0: Ja, en dat is dan in gevallen van dat er bedrijfsgevoelige informatie dan naar buiten gaat?
1: Nou ja, het gaat met name over als jij over hele specifieke klantinformatie, prijsinformatie, productinformatie beschikt. Bijvoorbeeld, ik noem wat, een accountmanager die allerlei klanten afgaat. Ja, en waarvan als jij weet dat die bij de concurrent gaat werken, ja, dat je daarmee automatisch uiteindelijk mogelijk klanten gaat verliezen. Ja. Dus dan kan het een reden zijn voor een werkgever om iemand met succes aan zo'n beding te houden. Ja, maar het is altijd wel heel erg afhankelijk van wat er precies speelt. Dat is natuurlijk in alle zaken.
0: Ja. Gebeurt het vaak dat zo'n concurrentiebeding in een contract wordt opgenomen?
1: Ja, echt heel veel. Het staat, ik zeg nog wel gekscherend, het staat bijna in bijna alle contracten. Dat is wat overdreven, maar ongeveer 3 miljoen werknemers hebben zo'n beding in hun contract staan. En ja, voor werkgevers is het eigenlijk ook heel makkelijk. Die kunnen het er gewoon inschrijven. Hè. Er is niets wat hun verbiedt om dat op te nemen. Dus het gaat uiteindelijk om heel veel bedingen. Uiteraard is er natuurlijk maar een deel waar uiteindelijk wat leidt tot procedures of tot gedoe. Maar ja, het wil wel zeggen dat dit een onderwerp is wat heel veel werknemers uiteindelijk kan raken.
0: Ja, daar moet je goed op letten dus op het moment dat je zo'n contract tekent. Want dan denk je daar niet meteen aan weggaan. Maar dit kan je behoorlijk tegen. Stel je voor dat je zegt, luister eens, ik ga niet meer bij deze baas werken waar ik een concurrentiebeding mee heb. Ik ga lekker toch. Wat kunnen dan de gevolgen zijn?
1: Ja, die kunnen best vergaand zijn. Want op het moment dat zo'n werkgever iemand met succes aan zo'n beding houdt, dan kan dat 1 betekenen dat je daar niet aan de slag mag. Dus dat je bij het bedrijf waar je eigenlijk had willen beginnen niet mag starten.
0: Dat mag dan echt niet?
1: Nee, dan mag het echt niet. En als je het wel doet, want dat is dan gevolg 2, en dat wordt dan ook vaak in die procedure gevorderd, ja, dan ben je een boete verschuldigd voor iedere dag dat je daar dan werkzaam bent. En er zijn zaken geweest waarbij dat echt wel op is gelopen tot duizenden euro's. Dus dan, ja, het gevolg is dan echt heel vergaand. Want dat betekent dat je en moet stoppen, en mogelijk ook nog boetes moet betalen, en dus je oude baan niet meer hebt, want die heb je opgezegd, maar ook geen uitkering hebt, want je hebt immers zelf opgezegd, want dat is vaak wat er speelt. Dus dan ben je als werknemer, ja, op heel veel fronten natuurlijk wel in een hele vervelende situatie terechtgekomen. Ja. Dus je moet als werknemer ook best wel voorzichtig in zijn.
0: Ja, precies. Ik vind het eerlijk gezegd, als ik jou dat hoor vertellen, niks voor anno 2026.
1: Nee, en overigens denkt de wetgever daar ook zo over. En dat is ook de reden dat de wetgever inmiddels alweer een poosje terug een wetsvoorstel is gaan uitwerken, waarin dat concurrentiebeding wordt aangescherpt, om het maar zo te zeggen. En het plan is om dat wetsvoorstel eind dit jaar, begin volgend jaar, naar de Tweede Kamer te sturen. En daarin worden best wel fikse veranderingen doorgevoerd als het aan de wetgever ligt. En ik wil er wel eentje uitlichten. Eén belangrijke wijziging is dat als een werkgever een werknemer aan een concurrentiebeding wil houden, dan moet hij over iedere maand dat hij dat doet, en dat mag voor maximaal een jaar, moet hij die werknemer schadeloos stellen. Dus dan moet hij iedere maand die werknemer een half bruto maandsalaris betalen.
0: Zo.
1: Dus bij een jaarcontract 6 maanden betalen. Dus, en als dat wordt doorgevoerd, dat zal moeten blijken, maar dan betekent dat werkgevers natuurlijk wel gaan nadenken, ja, is het mij dat ook financieel waard?
0: Ja.
1: Hè? Is dat beding zo, is dat voor mij zo belangrijk dat ik die werknemer daaraan kan en mag houden, maar dat ik die werknemer daar dan dus uiteindelijk ook voor ga betalen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik denk dat in heel veel gevallen dat dan uiteindelijk niet aan
0: precies.
1: De orde is.
0: En daarmee zou dat concurrentiebeding aan zich een zachte dood sterven?
1: Nou, dan ik denk dat in ieder geval in heel veel gevallen er één of geen beding überhaupt meer wordt afgesproken. En als het al wordt afgesproken, dat een werkgever, een werknemer die dan weggaat, daar niet meer aan gaat houden, omdat hij er simpelweg niet voor wil betalen.
0: Precies. Nee. Heb je nog tips voor dit moment, voor werknemers die hun arbeidsovereenkomsten, zo'n ding hebben staan, zo'n concurrentiebeding hebben staan, en toch naar een ander willen?
1: Ja, nou ja, het zal geen gek advies zijn, want ik ben jurist, ik ben advocaat en ik adviseer over dit soort dingen. Laat je hier van tevoren goed over adviseren, juridisch over adviseren. Laat even toetsen of dat beding überhaupt rechtsgeldig is, of het redelijk is en ja, of die werkgever mogelijk een verhaal heeft. En zo ja, ga dan eerst in overleg met je werkgever om te kijken of dat kan worden aangepast of misschien kan worden omgezet in een wat minder beperkend beding. Maar ga niet denken van ja, dat stelt allemaal niks voor bij de concurrent aan de slag om vervolgens een briefje van de werkgever te krijgen met alle gevolgen van dien.
0: Ja,
1: dus laat je van tevoren goed adviseren.
0: Ja, hou het niet bij verjaardagspraat, zeg jij.
1: Exact, ja.
0: Helder. Nou, het is altijd leuk om één keer in zoveel tijd eens een licht te werpen op iets waar we niet elke dag mee van doen hebben. Maar jij maakt het wel heel helder, het concurrentiebeding. Pascal, dankjewel. En tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.

Kenny Loggins en Stevie Nicks. Whenever I call your friend. Oh, het is altijd zo leuk om elk jaar voor derde jaar op rij hiermee los te gaan. We zijn los. Vanaf nu kun je stemmen voor alle 1300 goed. Dat is de leukste lijst van het jaar bij Radio Gelderland. Met daarin de smaak van Gelderland. Kies minimaal 3, maximaal 25 platen. En laat op alle 1300goed.nl horen. Wat volgens jou thuis hoort in de muzieklijst. In de smaak van Gelderland. Er zijn 10 dagen om te stemmen. Beginnend bij vandaag. En dan gaan we in oktober 10 dagen de lijst op Radio Gelderland draaien. Jouw lijst dus. Met dit jaar een feestelijk slotweekend live vanuit de binnenstad van Arnhem. Daar vertellen we later nog wat meer over. Maar leuk wordt het zeker. Wat je moet doen is eigenlijk heel simpel. Ga naar alle1300goed.nl en laat jouw favoriete platen achter. Dat mogen er 3 zijn, 4, maar ook 25. En we hebben een mooie lijst om uit te kiezen. Maar kun jij je eigen suggestie daar niet in vinden? Dan vul die gewoon aan, dat mag ook. En er is al driftig gestemd. Harmien, die doet net eigenlijk mee aan de stemronde. Ze heeft Spandau Ballet erin zitten. Pink Floyd, Comfort in Numb. Oh, wat goed, wat een goede keuze, Harmien. En ook de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld staan in haar lijst. Ja, dat kan alle kanten uitgaan. Ger zegt Boudewijn de Grote, Rob de Nijs. Maar ook Madness en Neil Young, daar kiest hij voor. En Theo gaat voor ABBA, voor Falco, voor U2. En ook voor de Stones. Mooie, mooie gevarieerde lijst, Theo. En dan is het zo leuk dat deze er gewoon ook tussen staat. Daar heeft hij ongetwijfeld een reden voor. Die mag je vertellen, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je mag gewoon kiezen. Het is weer voorbij. Gerard Koks.

The Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Zullen wij eens even lekker naar buiten gaan? Het is er de perfecte dag voor. En het is ook een perfecte wandeldag. Het is niet te warm, niet te koud. Heerlijk, heerlijk, heerlijk wandelen.

0: heel veel wandelen in de benen hebben. En waar kan je dat nou beter doen dan hier gewoon op de postbank?
1: Ja. Santiago de Compostela, jij wordt een van die pelgrims.
0: Ja, ja. Wij reizen af naar Ourense. Je hebt verschillende routes. Wij pakken hem vanaf Ourense op en lopen dan in 5 dagen tijd 100 kilometer tot aan Santiago de Compostela. Gemiddeld 20 tot 22 kilometer per dag. En dat gaat naar boven en naar beneden. Ja.
1: Ja, daarom moet je ook op de postbank trainen.
0: Ja, ja. We zijn vanochtend om 9 uur begonnen. Het is nu bijna 4 uur. Dan zitten we op, zeg maar 25 kilometer.
1: Ja. Je bent al, hoe lang aan het, al 7 uur aan het lopen?
0: Ja. Ja.
1: Hoe hou je dat vol?
0: Nou, met wandelstokken.
1: Ja, jij hebt inderdaad stokken. Helpt dat echt?
0: Ja, voor mij wel. Ja, voor mij wel. De laatste 10 kilometer merk je toch wel als je een beetje, overal doorheen zakt. En dan is het toch wel echt even extra steun. Eerst wilde ik alleen gaan. En toen zei mijn man van, nou, vind ik niet leuk voor je dat je alleen gaat. Dan ga ik met je mee. Toen zei een van onze kinderen, die zei van, nou, dat is een leuk idee. Daar ga ik ook mee.
1: En je gaat met je man en met je kind?
0: Ja, met een van de kinderen. Ja, ja.
1: Bijzonder. Wat denk je dat dat gaat brengen?
0: Het is een hele uitdaging. Omdat wandelen lijkt heel makkelijk. En dat valt toch vies tegen als je zoveel kilometer achter elkaar moet lopen. Dus wat brengt het? Vooral voldoening. Voldoening dat je dit nog mag doen, dat je dit kan doen. Je kan je hoofd leegmaken van alle sores die je altijd hebt overdag. En als je echt moe bent, dan denk je nergens meer aan. Het is bij ons absoluut om even weg te zijn uit de dagelijkse, sleur wil ik niet zeggen, maar dat is het eigenlijk wel een beetje. En kijken hoe ver je kan komen, wat je lichaam aan kan. En genieten. Genieten van elkaar, genieten van het weer, genieten van buiten zijn. Dat is wat het ons brengen zal.

Straks gaat het hier over spinnen. Het is een van de eerste dingen waar ik aan denk als de herfst begint. Nou ben ik er niet per se bang voor, hoor. Tenminste, onze kleine spinnetjes vind ik echt heus wel te doen. Durf ik ook nog wel, soms bij een pootje zelfs te pakken, om ze buiten te zetten. Er zijn natuurlijk mensen zat die als de dood zijn voor die beestjes. En dan is het natuurlijk helemaal niet leuk als je weet dat er in huis, las ik zomaar, 1500 van die spinnen zitten. Dan vraag je je af, waar zitten die dan? En je vraagt je ook andere dingen af. Bijten ze eigenlijk wel eens? En hoe krijg je ze weg op een spinvriendelijke manier? De stofzuiger erop zetten, ja, dat klinkt dan niet zo heel spinvriendelijk. Ik hoor ook wel dat ze daar gewoon weer uitkruipen. In de serie Handige Weetjes in het derde uur van Tot 3. De huisspin, en heb je tips, dan zijn die natuurlijk van harte welkom. Ga ik even deze draaien, want ja, het is een grote favoriet voor mij op dit moment. Teddy Swims, ik heb geprobeerd kaartjes te krijgen voor zijn concert volgend jaar. Nou, echt kansloos. We moeten er maar gewoon naar luisteren. Mr. Know-it-all.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
11: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. En in Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar 1 passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
15: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
14: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Coco Robin op Radio Gelderland. En Just Around the Corner. We gaan iets doen met een klok.
1: De klok.
0: Nou ja, dat zeg ik. We zetten hem op rock vandaag met een niet bedoelde enorme hit voor Nirvana. Met een titel waar een verhaal achter zit. Kurt Cobain hoorde iemand tegen hem zeggen: "You smell like teen spirit." Wat mooi, dacht hij. Ik ruik naar jeugdige rebellie. Wat een compliment. Wat hij niet wist, althans zo gaat het verhaal, is dat hij rook naar Teen Spirit, de deodorant die Cobains vriendin altijd droeg. Nou, zo komt zo'n titel je echt lekker aanwaaien. In 1991 werd het een plaat waarmee Nirvana de rockmuziek op zijn kop zette.

0: Vaak van Gelderland, alle 1300 goed, komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken. Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
1: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
2: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
1: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
1: Hey, dankjewel.

0: Nederland. We draaien gewoon alles hier. Verlangen. Ja, we zijn weer zover. Het moment in de uitzending dat we praktische zaken proberen op te lossen. Leuke tips proberen te bundelen. En vandaag gaat het over spinnen. Ik zei het al, is een van de eerste dingen waar ik aan denk als de herfst begint. Ik ben zelf eigenlijk niet echt bang voor Nederlandse kleine spinnetjes. Jij, Rob?
1: Nee, niet die kleintjes die je zeg maar op het plafond in de hoek ziet zitten.
0: Nee, maar zijn er Nederlandse spinnen die je wel griezelig vindt?
1: Af en toe kom je wel zo'n joekel tegen. En dan is het toch even dat je een klein beetje kippenvel hebt. Ik haal ze wel weg, hoor. Gewoon. Ik begin niet te gillen. Ik begin niet op een kruk, maar...
0: Nee. En doe je dan zeg maar een bekertje eroverheen, een papiertje erachter?
1: Ja, glas. Dan kun je nog zien wat die uitspookt.
0: Hè? Oh ja, dat is zo niet onbelangrijk. Ja. En dat hij er nog in zit.
1: En dan met een kaartje.
0: Ja, daar bewaar je dan je aanzichtkaartjes voor. Ja, dan kun je ze mooi voorschrijven. Het zijn er, las ik, dus ergens iets van 1500 in je huis. Ben je dat ook tegengekomen?
1: Oh nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee?
1: 1500?
0: 1500. En dat is dan in een gewoon een verzorgd schoon huis.
1: In mijn huis.
0: In jouw huis. Ja, in mijn verzorgde schoon huis zijn het ook 1500. Okay. Maar je vraagt je af, waar zitten die dingen? Ja, waarschijnlijk dan in kieren en in gaten. En, ja, want daar heb ik
1: haast niet voorstellen.
0: Veel van in huis. Ja, ze zeggen het. Goed. Ze zeggen ook dat spinnen wel eens kunnen bijten. En ze vragen, ja, er is ook iemand die al heeft gereageerd. Die zegt, ik doe ze in de stofzuiger toch. Ik doe er een doekje omheen. Of een plastic zakje, zodat de spin er niet meer uit kan.
1: Oh ja, dat je ze opzuigt, maar dat ze dan later gewoon weer even vrolijk uit.
0: Ja, want dat is ook wel het verhaal. Je kunt ze wegzuigen als je denkt, ik vind het te eng om met een glaasje in de weer te gaan. Of gewoon aan de pootjes te pakken.
1: Ja.
0: Ik zet er de stofzuiger op als ik ze zie.
1: Ja.
0: Maar komen ze daar weer levend uit?
1: Overleven ze zoiets? Interessant.
0: Ja. Jij zet ze allemaal buiten die je tegenkomt?
1: Die grote dikke wel. Er zal wel eens eentje sneuvelen in de stofzuiger inderdaad. Maar
0: jij hebt ook kinderen, gaan die dan gillen ook? Pap, een stom spin!
1: Mijn dochter is er niet zo van. Nee, die moet ik altijd komen redden als er een spin in de buurt is.
0: Ja. Ik heb drie kinderen. Nou, ze zijn een lange breed het huis uit. Die moeten hun eigen spinnen opruimen op dit moment. Maar voorheen, jongen. Ik heb het van die glaasjes door het huis gehold. Ja. Want ze vonden het allemaal doodeng. Want ze beten, zeiden ze.
1: Oh, ja.
0: Nou, hoe de spinnen een beetje spinvriendelijk de deur uit te krijgen. Wat werkt niet.
1: Mm-hmm.
0: En wat valt er allemaal nog meer over te vertellen? Als mensen een tipje hebben, laat vooral weten. Vinden we altijd gezellig.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar...

0: Media en All About the Money. De spin is vandaag onderwerp van gesprek hier in Tot 3. Wat moet je ermee met die spin? Nou, Ingrid schreef al, ik doe de stofzuiger erop. Maar ja, komt zo'n beestje daar levend uit? Daar komen we vast zo meteen op. Jij hebt een beetje zitten zoeken naar de spin.
1: Ja, en het is natuurlijk eigenlijk zo dat spinnen in huis gewoon nuttig zijn. Omdat ze muggen, vliegen, wespen vangen, opeten en opruimen. Dus eigenlijk zou je ze niet moeten verwijderen, zegt men dan. Maar ja, als je er echt heel bang voor bent, is dat wel een optie. Dan kun je ze buiten zetten. Is dat nou beter dan dat je ze opzuigt? Nou, nauwelijks kennelijk. Dat wist ik dus ook niet. Maar de meeste huisspinnen die zijn gewend aan binnenwonen. Die heten niet voor niets huisspinnen ook. Die hebben een bepaald klimaat nodig om te overleven. En als je ze ineens buiten zet, in de hitte of in de kou, dan heb je dikke kans dat ze toch wel heel snel het loodje leggen. Ook omdat ze geen plekje hebben daar om zich te verschuilen. En omdat er allerlei andere dieren zijn die ze dan opvreten.
0: Ja, of ze gaan heel snel weer naar binnen.
1: Ja, het lijkt misschien een stuk vriendelijker dan de stofzuiger. Ja. Maar dat is het misschien dus.
0: Oh, daar komen we met ons goede gedrag op. Ja. Met in een glaasje.
1: Dat wist ik ook niet, hoor.
0: Kaartje erachter, lekker buiten. Dan ga je maar lekker buiten spelen, zeg ik dan altijd.
1: Nou ja, goed.
0: Heel zielig eigenlijk.
1: Hoop dat ze zich toch redden. Want hoe zit het met die stofzuiger? Dat is leuk. Ja. Er is onderzoek naar gedaan. Eén keer in Brazilië in 2007 was dat, meen ik. Daar hebben ze een goede reden voor. Want daar hebben ze spinnen die veel giftiger zijn. Die ook in je huis zitten. En dan is de vraag van, helpt het nou als ik die opzuig?
0: Oh, ik moet er echt niet aan denken. Ik denk aan zo'n hele grote spin waar je dan de stofzuiger op zet. Die dan blop doet. En dan weg is.
1: Verschrikkelijk. Rijnt in de stofzuiger.
0: Verschrikkelijk.
1: Nee, maar hier ging het dan om een bepaald soort spinnen. Die zijn eigenlijk niet groter dan die huisspinnen die we hier hebben. Maar die kunnen wel flink bijten en zijn echt giftig. De conclusie daar was, ja, het werkt, zo'n stofzuiger. Die snelheid in die stofzuigerslang die loopt al flink op. Vanaf 70 km per uur tot 140 km per uur.
0: En dat meen je lanceert zo'n beest eigenlijk.
1: En in deze stofzuiger die ze gebruikte, het was overigens een normale stofzuiger, zit een plaatje op het eind, een plastic plaatje. En daar knallen die spinnen allemaal tegenaan. En dan is het gewoon afgelopen met die spinnen. 240 spinnen maar liefst hebben ze opgezogen.
0: Ja.
1: Allemaal dood.
0: Oké.
1: Ja, maar toen hebben ze dat plaatje verwijderd in die stofzuiger. En toen overleefden toch een aantal spinnen
0: in
1: wel.
0: In de zak.
1: Ze hebben ook spinnen, gezonde spinnen opgesloten in stofzuigerzakken. En daar bleek dat toch vrouwtjes nog wel tot 10 dagen konden overleven in zo'n stofzuigerzak. Mannetjes en jonge spinnetjes die legden sneller het loodje. Het zou dus kunnen betekenen dat spinnen, als je niet zo'n heel goede stofzuigerzak of stofzuiger hebt, en ook niet zo'n plaatje op het eind bijvoorbeeld, dat ze er in theorie wel weer uit zouden kunnen kruipen.
0: Oké.
1: Ja,
0: goed om te weten.
1: Ja, dat concluderen we nu hier.
0: 140 kilometer per uur.
1: Ja, als je dan ergens tegenaan knapt.
0: Ja, dat houdt het geweld.
1: En vooral ook die kleine spinnetjes. Hè. We hebben het dan wel over die grote, dikkere spinnen. Want die kleine spinnetjes met die dunne pootjes. Ja, als je die in stofzuiger in trekt.
0: Ja, die zijn er geweest.
1: Dat is wel gewoon klaar.
0: Ja. En nog meer?
1: Vast nog wel. Even kijken, hadden we nog iets interessants? Ze kunnen niet overleven. Maar...
0: Steken ze eigenlijk? Prikken
1: nee, we nog dat verhaal van die mythe van eet je spinnen op.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Nou ja, nee, ik heb het er met de luisteraars niet over gehad, maar het is inderdaad wel een verhaal wat de ronde doet.
1: Ik ken dat dan niet.
0: Dat je er 8 per dag eet of zo, per nacht?
1: Ja, 's nachts. Ja. Zou je, als je met mond open slaapt, zou je een probleem hebben, want 8 spinnen is helemaal niet waar. Dat is een hardnekkig verhaal, maar is echt totaal verzonnen. Die spinnen die zijn gewoon eigenlijk bang voor mensen. Die voelen jouw trilling. Je beweegt natuurlijk van alles in jouw lijf. Spinnen zijn heel gevoelig voor trillingen. En die blijven gewoon eigenlijk uit de buurt. En bovendien, zeggen ze ook, zou je waarschijnlijk wakker worden als er een spin in je mond kruipt. En zou je heel snel weer uitspugen.
0: Dus broentje aap, mensen. Slaat nergens op, ja.
1: Die spinnen in Nederland, bijten die nog?
0: Ja?
1: Ja, dat kunnen ze. Alleen, ja, je voelt het eigenlijk nauwelijks. Je hebt die grote huisspin, dat zijn echt die hele dikke joekels. Hè, harig lijf, slanke poot, tot 15 centimeter diameter. Maar als die je bijten, dan is het vergelijkbaar met een lichte muggenbeet. Dus dat stelt niks voor.
0: Oké, daar hoeven we niet bang voor te zijn.
1: Je hebt nog wel de valse wolfsspin.
0: Oh ja.
1: Die rukt op in Nederland, is dan het verhaal, hè. Dat valse betekent niet dat hij heel gemeen is, maar dat hij lijkt op een wolfspin trouwens. Is nog geen 5 centimeter met gestrekte poten. Als die je bijt, dan kan het vergelijkbaar zijn met een lichte bijensteek. Nou ja, dat is het meest extreme wat je eigenlijk kunt hebben. In
0: voor de rest zijn ze vooral nuttig. En moet je ze maar niet opzuigen, want dat is ook weer zielig. Maar buiten zetten ook weer zielig. Ja,
1: dus eigenlijk is dan het advies, als je lief wil zijn voor die spin, zet ze in de schuur, kelder of op zolder.
0: Helder.
1: Heb je er geen last van, kunnen ze wel overleven.
0: Goed verhaal.

krijg nog een leuk WhatsAppje van Gerry over het verhaal van de spinnen. Ze zegt, ik heb een zwarte huisspin in huis. Die wandelt elke avond van de ene kant van de kamer naar de andere. En ze heeft zelfs een naam gekregen. Catharina de Grote. Ik ben aan haar gewend geraakt. En ik laat haar lekker leven. Nou, hartstikke leuk, Gerry. Zometeen hier in Tot 3. De laatste drie plaatjes voor 3. De 3 voor 3.

0: The Four Tops and Loving You is Sweeter Than Ever.
1: 3 voor 3.
0: In de 3 voor 3 heb ik 3 vragen voor je. Gaat ze echt uit met hem? Heb je ooit regen gezien? En hey, hoe gaat hij? 3 titels met een vraag. Zij zijn het verband vandaag in de laatste plaatjes voor 3 uur. En ik begin met die eerste vraag. Is she really going out with him? Over een man die zich afvraagt wat mooie meiden toch zien in mannen die een stuk minder aantrekkelijk zijn. Kom op, Joe. Niet alles gaat over looks.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Dat moet je dan weer niet al te letterlijk nemen, deze vraag. Het gaat over regen als de zon schijnt, oftewel de buitenkant kan er prachtig en zonnig uitzien. Maar de regen aan de binnenkant zie je soms niet. Oh.
1: Ja, bedekt Mars. Met hagel zelfs misschien
0: bedekt
1: af en toe.
0: Met, ja. Precies, precies. Ja, ja. Dus het kan er van binnen heel anders uitzien dan van buiten. Dat is eigenlijk wat ze een beetje bedoelen. Marcel gaat het stokje overnemen zometeen tussen 3 en 6. Jij hebt iets prachtigs.

0: in de wissellijst gezet, ja, ongetwijfeld.
1: Ja, zeker, want ik heb iets ontdekt ook. Ik zit al heel lang in de muziek uitzoekerij, zeg maar. De muziekredactie bij meerdere omroepen. En al heel lang ook bij deze omroep. En deze term kende ik nog niet. Meubelmuziek, ken je dat?
0: Ik ken wel liftmuziek.
1: Ja, nee, dat is eigenlijk ook meubelmuziek. Oh? Ik heb een paar jaar geleden een prachtig bankstel besteld en gekregen. Uit Elst, een zaak, verder geen reclame. Maar ik kwam daar binnen en ik hoor daar een dame zingen. En die 10 minuten later nog steeds. Nou, je bent wat langer, hè, als je gaat uitzoeken. Dus 1,5 uur later, met een bakje koffie. Ik denk, ik hoor bijna dat kreng, hoor ik nog steeds zingen. Ik denk, jongens, en toch even aan die baas gevraagd van, hoe zit dat? Waarom iedere keer diezelfde muziek? Ja, dat is nou echt meubelmuziek. Vinden mensen leuk. Maar ik denk, als je daar dan werkt, van 9 tot 6, elke dag dezelfde zangeres.
0: Maar dit is ook echt letterlijk zo. Ze draaiden daar de hele dag door dezelfde zangeres.
1: Industrieterrein ergens in Elst, ik ga geen namen noemen.
0: Nee.
1: Prachtige zaak verder. Maar daar draaien ze de hele dag deze zangeres. Waar het om gaat, hoor je zo direct om 3:15 een populair album uit 1984. En we spelen ook nog een spelletje natuurlijk met ook weer dames, alleen maar dames, rond 3:50 het Memory-spel.
0: Oh, ik vind het leuk, ik vind het allemaal leuk en ik ben vooral erg benieuwd. Ik ga luisteren wat jij nou precies bedoelt met die meubelmuziek.
1: Het is niet Corrie Konings.
0: Nee. Het is zo'n teaser van hier tot Tokio. Ik heb nog één plaatje, ook een plaatje met een vraag in de titel. What's up? Nou ja, dat is de titel, maar die vraag komt in het hele liedje niet voor. What's going on, hoor je? Dat zingen ze ook. Maar ja, dat was al een titel van Marvin Gaye. Dus ze dachten, ja, dat gaan we niet doen, want dan hebben we 2 what's going on's. What's up hebben ze van gemaakt. 4 Non-Blondes, hoor je als laatste plaat in top 3. Wat mij betreft, veel plezier vanmiddag en tot morgen.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterOntharders.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
8: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Oké, dankjewel. Het is bijna 3:04. Goedemiddag. De meeste plekken schijnt in ieder geval de zon. Deze prachtige maandag, de 21ste september. Het begin van Thuis in Gelderland. Even spieken richting de files. Er zijn er 3 te melden op de A2. Dat is Utrecht naar Den Bosch. 5,5 kilometer langsgebreidend verkeer tussen knooppunt Everdingen en Beest. De A12 Arnhem naar Oberhausen. Nu nog een politiecontrolepost. Over een paar dagen is dat daar voorbij. En nu een file van 2,5 kilometer tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A28 Amersfoort richting Utrecht. 2,5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door een kapotte auto. Tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
1: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
14: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
15: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
14: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
16: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
17: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
16: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
18: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
16: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
19: Thuis in Gelderland.

je. Het klinkt zo dichtbij, maar de geschiedenis is behoorlijk ver weg. Het is namelijk precies 40 jaar oud, dit fijne liedje van de Bengals. En Manic Monday. Het is 15:14. Goedemiddag. Het is het programma tot 6:00 thuis in Gelderland. En als je een beetje uit de wind zit, is het dat gevoel van alsof het juni of juli is. Ja, best wel lekker hoor. Een graadje of 19 op dit moment. En alleen maar goed nieuws uit Duitsland, hè. Want die controles bij Babberich, Serenberg, Beek, daar zo, die worden de komende week opgeheven. Ja, dat gaat niet meer door. Dankjewel aan Duitsland. En ook Duitsland knalt de benzineprijzen hard omlaag om iedereen te helpen. Eigenlijk ook een aantal Nederlanders als je in het grensgebied woont. Ja, vanaf 1 oktober kun je gaan tanken. Een litertje benzine blijft nog steeds duur hoor. Maar daar gaat zo'n beetje 17 cent van af. Dat geldt ook voor een litertje diesel. 1 oktober, 3 maanden. En net voor de kerst dan bekijken ze het opnieuw in Berlijn of ze daarmee door willen gaan. Ik heb even gekeken of onze meneer Jette erover nagedacht heeft. Maar we hebben al een korting, dat wist je niet, hè? Ja, het kan zomaar zijn dat vanaf januari het nog veel duurder wordt in Nederland. Dat willen we helemaal niet weten. Maar vooralsnog, je kan dus vanaf 1 oktober wat goedkoper tanken in Duitsland. En als je denkt, nee hoor, ik blijf lekker in Nederland. Dit zijn de goedkoopste plekken in Gelderland, in Wehl, Wezep, Arnhem en Hulshorst. Daar kun je relatief nog goedkoop tanken. Verder mag ik geen namen en rugnummers maken, hè, voor de reclame.

De herinneringen zijn groot voor de liefhebbers. En dat zijn er nogal wat, zeker in onze provincie. Dat is Springfield en Son of a Preacher Man op maandagmiddag. En dan weer tijd voor onze wissellijst. Ik heb er een album bij gepakt, wat het heel goed deed. Sterker nog, op nummer 1 stond. Vandaag in 1984. Dat is een dame geboren in Nigeria. Ze zong alleen maar in het Engels verder, hoor. Een warme, heese stem. Wow. Je moet maar eens even kijken naar clipjes bijvoorbeeld op YouTube. Ja, dat is... En dan een bakje koffie. Of hele sterke koffie erbij. En dan even genieten. Heerlijk. Het is Sade. En ik riep het net bij Irene al net voor drieën. Ik heb een tijdje geleden een prachtig bankstel gekocht. Ergens in Elst. Ik ga geen namen noemen, geen reclame natuurlijk. Op het industrieterrein daar. Ik kwam naar binnen en ik hoorde deze zangeres. En ik, na 10 minuten nog een liedje van haar. Nog een liedje. Na 1,5 uur ging het maar door. Daar draaien ze... Ik weet niet of het vandaag nog steeds zo is, maar kort geleden nog wel. De hele dag door deze zangeres Sade. De winkel gaat open om 9 uur en voordat ze gaan sluiten, dan draait het cd'tje nog. Ik denk dat het een cd'tje is, ik weet het niet, maar... Hoe hou je dat vol als je daar werkt? Ik bedoel, het is een goede zangeres, maar... Ik bedoel, dit is een goed voorbeeld. Ik kan me dat wel voorstellen dat je het de hele dag wil horen. Dit fijne liedje. Dat album Live, Diamond Live uit 1984. En ook deze staat daarop. Nou begrijp ik die zaak wel daar in Elst, hoor. De hele dag kun je dit gewoon op hebben staan. Niks mis mee. Wat zou je dan nu graag bij Radio Gelderland willen horen? Even een appje sturen. 06-22-22-1342. 06-4x2-1342. Jouw voorkeur voor Sade.

Als iemand tegen je zou zeggen, dit is gemaakt in Australië, zou je het zomaar spontaan kunnen geloven. Maar het komt gewoon uit Nederland. Het is het liedje van Rondé. Dit is Radio Gelderland. En je kon stemmen op mooie liedjes van een album van Sade uit 1984. Smooth Operator was erg populair. Dankjewel aan Wouter, aan Roy en Anita uit Elst. En Inge uit Winterswijk hebben gestemd op deze van Sade.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.nl.
8: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Het is 3:30, thuis in Gelderland. Goedemiddag, vanmiddag droog, regelmatig ook zonnig. En bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar een graadje of 11. Dan even kijken naar het Gelderse nieuws. De vaste grenscontrole op de A3 bij Babberich en Elten, die verdwijnt deze week. Rijkswaterstaat haalt in de loop van de komende week de verkeersomleiding weg, die het verkeer via de Duitse controlepost leidde. De politieke druk op het Gelderse College om toch iets te doen aan het verdwijnen van een rolstoelplek in bussen in de regio Arnhem-Nijmegen neemt toe. Zowel vanuit de gemeente Arnhem als statenfracties klinken ontevreden geluiden over de houding van het gemeentebestuur en het provinciebestuur. Meer nieuws vind je op gld.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan nog even kijken naar het verkeer. Niet al te druk. Je kan op de meeste plekken gewoon lekker doorrijden zelfs, op deze tijd al. Drie files. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Barneveld en Stroe. A2 de autosnelweg van Utrecht naar Den Bosch. Bijna 10 kilometer langzaam rijden tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. En de A12 Arnhem naar Oberhausen. 2,5 kilometer door een politiecontrolepost tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grenzen.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
13: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.

0: smaak van Gelderland. Dat is dus ook jouw muzikale smaak. Heb je al laten weten wat er niet mag ontbreken in alle 1300 goed? De hitlijst met de beste hits en mooiste muzikale verrassingen.
1: Dat is James Darren met Goodbye Cruel World. Ken dat liedje? Ja, die hou ik als vrije keuze. En zodoende is hij erin gekomen.
0: Tot en met 1 oktober kun jij ook stemmen. Alle 1300goed.nl

Het leven werd gevierd en bezongen door Coldplay en Viva La Vida. En die zal ongetwijfeld in die lijst gaan voorkomen. De alle 1300 goedlijst die we in oktober gaan uitzenden. Editie nummer 3, hè? Ja, we zijn al voor het derde jaar met die prachtige lijst bezig. Vele stemmen kregen we al de afgelopen jaren. En nu al ontzettend veel op één dag. Sinds vanochtend dat Frank de aftrap gaf voor het stemmen op deze lijst. Gaat het erg goed. Ik krijg zeer, zeer veel reacties binnen. Ik pluk er even eentje uit. De stem van Arie. Hey Arie, goedemiddag. Arie Veling heet hij. Hij komt uit Goor. Hij heeft echt een hele lange lijst gemaakt. Maar dat mag ook, hè. Je mag 3 liedjes aanvinken, maar ook 25 voorkeuren. Hij kiest bijvoorbeeld voor Andrew Gold, voor Bob Seger. Oh, jeugdsentiment. De Eagles, het goede doel, Moody Blues. Kan er wel even doorgaan. Zelfs de Red Hot Chili Peppers staan erin. En een dame, dat is Joke. Joke Broelman. En ze zegt van, nou, weet je wat ik leuk vind? En waar ik op gestemd heb? Via alle1300goed.nl. Dat is bijvoorbeeld een liedje van 10cc. The Wall Street Shuffle, Mariah Carey. Ach, All I Want for Christmas. Ja, natuurlijk. Ja, ook die komt voorbij. Die kunnen we waarschijnlijk in oktober gaan draaien. Dat is altijd leuk, zo'n kerstliedje in oktober. Maar hier heeft ze ook op gestemd. Dit is zo'n leuke plaat met dat jeugdsentimentgevoel. Als je dat hebt meegemaakt, dat je op school zat. Middelbare school, eerste vriendje, vriendinnetje. En dan deze plaat bij het fietsenhok op de

0: Ja, samen met Madonna, misschien weet je dat nog wel. Was zij de zangeres die werd nagedaan tijdens de Soundmix Show. In eerste instantie was dat natuurlijk de playback show met Koedold en die huisman. Ja, de jaren 80. Love Will Save the Day van Whitney Houston. En dan inderdaad het spelletje dat heet Memory. Het Memory-spel spelen we elke dag zo rond 3:45. En dan krijg je 6 fragmenten. 2 horen bij elkaar. Maar ja, het zijn alleen maar dames die je krijgt te horen van die 6 fragmenten. Welke horen bij elkaar? Sterker nog, is dat gewoon dezelfde zangeres. Ik denk dat die wel te doen is. Ik dacht, het is maandag, we maken het niet altijd moeilijk. Hè? 6 zangeressen, als je het goede antwoord denkt te weten, stuur je gewoon even een appje naar de studio hier in Arnhem. 06-22-22-1342. Let goed op. Welke 2 van de volgende 6 fragmenten horen bij elkaar, is dezelfde zangeres?
1: 1.

0: onzeker over zijn lichaam.
1: Control freak.
0: Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
16: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
15: De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem.
16: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
17: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Suzanne. Ja, zo heet ze, Suzanne. 2:04, dit is Thuis in Gelderland. Eens even kijken wat de langste files zijn in de grootste... De grootste provincie van Nederland. Een file op de A1, de hoofdstad... Amsterdam naar Apeldoorn, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Dan de A2 Utrecht naar Den Bosch, 15 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen Nieuwegein en Beest. En nog eentje, een iets wat langere op de A27 Utrecht richting Gorkum... 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hagestein en Lexmond.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
19: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
20: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
20: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
13: Steen, Evenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
25: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
26: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
27: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
26: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
27: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
26: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
27: Oké, ga ik op letten.
26: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
27: Doe ik.
26: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
17: Thuis in Gelderland.

0: maandagmiddag bij Radio Gelderland. I won't let the sun go down on me. We gaan naar het, zoals sommige mensen ook al zeggen, het pittoreske Elburg. Een prachtige plaats ook. Een oud collega die woonde daar. En die zat er altijd mee te pronken. Maar het is terecht ook een prachtige plaats. En daar zit ze dan. Agnes Bouw. Agnes, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een heerlijke, rustige, ontspannen dag voor je?
1: Ja.
0: Ja, lekker. En waaruit bestaat dat dan vooral?
1: Werken en nu even een beetje met de kaart, 3D-kaart maken.
0: Oh, wat leuk. En dat werken, wat is dan je klusje?
1: Meer de kopjes afwassen en dat soort dingen.
0: Oh, daar zijn we hier ook druk mee bezig. Ik zie hier allerlei collega's continu richting die kantine. We kunnen nog wat hulp gebruiken. Agnes, je hebt gereageerd voor het Memoria-spelletje. Ik laat de opgave nog één keer horen. Daarna roep je welke twee fragmenten bij elkaar horen. Het zijn zes dames, alleen maar zangeressen ga je horen. Welke twee horen bij elkaar? Dit was de opgave.

0: Agnes, brand los. Welke twee fragmenten van deze zes horen bij elkaar?
1: 1 en 3.
0: Ja, en weet je ook om welke zangeres het gaat?
1: Nee. Het was een pure gok.
0: Het was een pure gok, maar die is wel helemaal goed.
1: Dank je.
0: Dai Dai en Waka Waka van
1: Shakira.
0: Ja, Shakira, gefeliciteerd. En je krijgt een prachtig Radio Gelderland pakket toegestuurd. We gaan er een mooi pakket van maken. Het zijn meerdere cadeautjes in één.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, je bent er trots op. Daar kun je ook zijn binnenkort. Hey, blijf lekker luisteren. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: En dit is dan die dame die het mocht worden. De dame die je 2 keer hoorde in het fragment. En nu 1 keer uitgebreid met haar nummer 1. Oh.

0: Jobo, George en Ringo, maandagmiddag. Dit is Thuis in Gelderland. En we gaan eens even kijken naar het nieuws. Met Rob. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het is een trendbreuk, zeggen onderzoekers. Middelbare scholieren in Nederland die denken veel negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden, blijkt uit onderzoek. Die daling is relatief het grootst onder jongens, maar ook meisjes vinden bijvoorbeeld 2 zoenende mannen vaker vies dan voorheen. Volgens onderzoekers heeft dat te maken met onder meer de ophef rond Paarse Vrijdag, de regenboogzebrapaden, ook de zogenoemde manosfeer op sociale media, waar sommige influencers conservatieve denkbeelden verspreiden, zich ook negatief uitlaten over homoseksualiteit. Premier Rob Jette daarover.
2: Het zijn echt schokkende cijfers als je ziet dat dat bijna gehalveerd is onder heel veel jongeren. De invloed van social media is daar enorm. Dus we gaan ook als kabinet kijken hoe we die social media bedrijven daar veel strakker op kunnen aanspreken. Zodat ze ingrijpen als er heel veel content online komt die jongeren op deze manier slecht beïnvloedt.
1: Ja, het VOC, dat is de Belangenorganisatie voor LHBTI+ gemeenschap, reageert geschokt. En zegt de jonge generatie hard nodig te hebben voor een vrij land waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dan was er gisteren een opvallend weermoment op RTL.
0: Ja, ik heb het live gezien wat je nu gaat vertellen, Rob. Ik denk, ik ga even zitten zappen, vlak voor de voetbalwedstrijden, de samenvattingen. En dan kom ik uit bij RTL 4.
1: Ja, en dan denk je, dat is live het weer, maar dat is niet. Het is eerder opgenomen. En helaas werd gisteren die verkeerde opname gestart. Namelijk eentje waarin meteoroloog Mark de Jong een foutje maakt en besloot dat alles opnieuw moest. Dus na 1,5 minuut in het weerpraatje gebeurde plotseling dit.
0: Ja, maar het begon heel goed, inderdaad, en toen gebeurde dit.
3: De dagen daarna. Ja, we krijgen eigenlijk een hele prima herfstweek. Met lekker najaarsweer. Nee, doe maar even over. Dit sloeg nergens op. Sorry. Voorjaarsweer. Hopla.
1: Ja, en toen begon
3: hij. Even terug. Huppa.
1: Druk door alle achtergronden te klikken. En het was allemaal een beeld. Jij zat ook gewoon gefascineerd toe te kijken natuurlijk.
0: Veel was dit. Gisteravond 7:30 live op televisie. Oh jongens. Wat zal die man thuis gezegd hebben?
3: Dat is die. En dat is die.
1: Ja, was die bijna klaar.
3: Zo, sorry.
0: Koffie.
1: En toen begon alles nog een keer opnieuw, hè?
0: Ja, dat had het goed gerepeteerd. Want het was een foto vanaf Texel. Daarna, het hele zaakje kwam nog een keer voorbij.
1: Ja, nou ja, mooi moment. En het zijn ook maar mensen.
0: En wij hebben hier nooit geen bloepers.
1: Nee, wij nooit.
0: Nee, we hadden hier een blooperbak. Hebben die nog steeds, Rob?
1: Hebben we nog steeds.
0: Ik ga eens even zoeken. Dankjewel.

0: plaats delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats delict.
1: Grijp nu uw kans.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Het is inmiddels 4:55. Goedemiddag, dit is Radio Gelderland. Even kijken naar het weer. Nou, mooi weer, prachtig weer. En dat blijft toch wel even zo. Vanmiddag droog, regelmatig zonnig. En bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar een graad of 11. Dan een blik op het nieuws uit Gelderland. De 52-jarige Bernard Schuiteman wordt de nieuwe technisch directeur van Vitesse. De bakkerszoon uit Garderen is nu de technisch directeur van RKC Waalwijk. De clubs zijn met elkaar in gesprek en komen er waarschijnlijk deze week uit. De vaste grenscontroles op de A3 bij Babberich en Elte, die ken je waarschijnlijk wel. Nou, die verdwijnt deze week. Rijkswaterstaat haalt in de loop van de week de verkeersomleiding weg, die het verkeer via de Duitse controlepost leidde. Meer nieuws vind je op gld.nl of via de Omroep Gelderland app. En dan de langste files in en om de provincie. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn, 7,5 kilometer... tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. A2 een lange file op de Utrecht richting Den Bosschroute, 15 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Dan de A12 Utrecht richting de Duitse grens, 4 kilometer stilstaan tussen Arnhem-Noord en Duiven. En de A15 Nijmegen naar Rotterdam, 6,5 kilometer stilstaan tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giezendam.
6: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen, is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Hey, Raymond!
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Kom in actie, volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Thuis in

0: echt terecht een perfecte samenwerking. Ze hebben echt alles samen gedaan. Zelfs de afwasmachine leeggeruimd na afloop van het inzingen van het liedje. Nee, ze hebben het liedje zelf bedacht, geschreven, ingespeeld. Bluff samen met Nielsen en mannenharten. Dit is Radio Gelderland, even terug naar het nieuws. Het gaat over de tarieven voor het versturen van rouwpost. Want dat is de afgelopen tijd enorm gestegen. Misschien heb je er al mee te maken gehad trouwens. Nou, om daar iets aan te doen zijn vier lokale uitvaartondernemers in Culemborg en Beuzegum zelf een rouwpostservice gestart. En dat scheelt meer dan een euro per kaart. Dat vertelt uitvaartondernemer Peter Bos.
1: Ik ben bijna 20 jaar in dit vak. Volgens mij ben ik ergens met 48 cent per zegel begonnen. En elk jaar kwam er een fors bedrag bij. We zitten inmiddels op €3,25. Dat is een verachtvoudiging.
2: De Culemborgse en Beuzegumse rouwpostservice kost €2 per kaart. Die worden gedrukt en bezorgd door een lokale drukker die mensen helpt reïntegreren op de arbeidsmarkt.
3: We hebben eigenlijk hele korte lijnen. De afspraak met de uitvaartondernemers is alles wat wij aangemeld krijgen en binnen hebben aan het einde van de dag. Dat gaat de volgende dag absoluut naar de geadresseerde toe. Dus 100% zekerheid dat het er de volgende dag is.
2: De 26-jarige Nina van den Heuvel uit Culemborg herstelt momenteel van een burn-out. Tijdens haar reïntegratie bezorgt ze de rouwpost.
4: 2 jaar geleden is mijn moeder helaas overleden. Wij hebben toen ook zoiets dat we hadden veel die kosten. Het is absurd. En toen zijn we dus in Culemborg zelf ook de post rond gaan brengen. Het is jammer dat toen dit initiatief er nog niet was. Want als het er was, hadden we er zeker gebruik van gemaakt. Het is toch een intense week. En als je dan zelf dat soort dingen ook nog moet doen, dan is dat niet prettig. Dus ik vind het een heel goed initiatief dat dit er nu is.
0: Ja, een enthousiaste Nina van der Heuvel uit Culemborg. En die hoorde je na uitvaartondernemer Peter Bos.

0: Nostalgie met deze legendarische stem natuurlijk. Ja, Joe Cocker en Delta Lady. Dit is Radio Gelderland, 12 minuten voor 5. En we gaan naar Beer Plaza, naar Jeroen. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag Marcel.
0: Ja, wel een lekkere dag. Ik krijg hele mooie, toffe reacties van luisteraars. Die zeggen, als je een beetje uit de wind zit... en ja, hoeveel waait het er zoveel ook weer niet... dan is het echt bijna een zomerse dag vandaag.
1: Ja, nee, niks aan doen zou ik zeggen. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Er staat niet al te veel wind. Windkracht 3, dus dat valt wel mee. De temperatuur ligt bijna tegen de 20 graden aan. Dus ja, eigenlijk best wel een heerlijke septemberdag.
0: Ja, maar blijft dat ook zo? Volgens mij heb ik positieve berichten voor het weekend gehoord. Maar is dat ook nu nog steeds zo?
1: Ja, nee, het wordt later in de week echt op en top nazomerweer. Maar eerst krijgen we nog wel een paar bewolkte dagen voor de kiezer. Vanavond eerst nog opklaringen, maar komende nacht raakt het dan bewolkt. De minima liggen zo tussen.

0: En rond het weekend staan toch wel een teken van volop zonneschijn. En dat bij temperaturen van 20 tot zelfs 22 graden.
1: Ja, ik heb meerdere weermannen deze week gesproken. En dezezelfde vraag gesteld. Wanneer begint officieel dit jaar de herfst? Wat is er op jouw antwoord, Jeroen?
0: Nou, dan zei je dat antwoord is tweeledig. Want als je het aan een meteoroloog vraagt die er puur meteorologisch naar kijkt, is dat 1 september. Kijk je er astronomisch naar, dan is dat aankomende woensdag.
1: Ja, 23, dat is helemaal goed. Je kan zo meedoen met de slimste mens bijvoorbeeld. Ja. En niet elke weerman weet dat.
0: Het is maar net hoe je ernaar kijkt in ieder geval.
1: Precies.
0: Er is niet een eenduidig antwoord op.
1: Okay.
0: Ik kan wel zeggen, vanaf donderdag is volgens alle criteria herfst. Maar ja, het weer houdt zich er niet echt aan.
1: We gaan gewoon lekker genieten. Dankjewel,
0: Jeroen. Precies. Doei.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
4: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.
5: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: www.123gold.de.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
8: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zal binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Even een bakje koffie halen voor Suzanne. Suzanne, dankjewel. Het is om 6 uur weer terug. Even kijken naar het verkeer bij Radio Gelderland. Dit zijn de langste. De A2 Utrecht richting Den Bosch. 13,5 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen Nieuwegein en Beest. A27, 8 kilometer Utrecht richting Gorkum. En met name tussen Hagestein en Noorderloos daar. Dan de A28 Utrecht richting Zwolle. 5,5 kilometer langzamerijdend verkeer tussen Amersfoort en Nijkerk. En de A50 Arnhem naar Os. 10,5 kilometer langzamerijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
14: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
14: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
20: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
21: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
22: Interessant. Wat verdien jij dan?
21: Zo open bedoelen ze vast niet.
23: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
23: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
25: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
26: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
27: Thuis in Gelderland.

0: zou de laatste wel zeggen, een typisch voorbeeld van echte automuziek. Goed om je speakers te testen, dus misschien heb je dat toevallig wel net kunnen doen bij deze muziek van Rolls Royce en Best Love. Goedemiddag, thuis in Gelderland, Radio Gelderland. Het is 14 minuten over 5. We gaan naar Rob met een greep uit het Gelderse nieuws.
1: Ja, goedemiddag. We beginnen met een rechtszaak tegen een man van 29 uit Voorthuizen. Die man was betrokken bij een dodelijk ongeval in Kootwijkerbroek. Er is een jaar cel tegen hem geëist, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij zou in juni 2024 een 16-jarige fietster hebben aangereden. En dat meisje overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De man zou na het ongeluk zijn doorgereden. En dat is iets wat voor de ouders van het meisje moeilijk te accepteren is, zegt de officier van justitie.
2: Voor de ouders is onbegrijpelijk dat verdachte de plaats van het ongeval heeft verlaten. En dat je je niet bekommert om een slachtoffer. Wetende hoe groot de schade is aan je auto. Dat steekt. Dat steekt vandaag de dag nog steeds. En dat zal blijven steken. Een ongeluk zou je misschien vergeven. Maar dat laatste, ik heb het ze niet uit kunnen leggen. Het is heel lastig voor de ouders om dat een plaats te geven.
1: Het kabinet presenteerde vandaag in Harderwijk de plannen om de woningbouw te versnellen. In die plannen staan 50 concrete actiepunten. Die moeten zorgen voor meer, sneller en ook beter bouwen. Als voorbeeldproject van de toekomst wordt dat Harderwijkse waterfront gezien, waar slimme oplossingen zijn bedacht om sneller te kunnen bouwen. Wethouder Marcel Heldoorn geeft daar een voorbeeld van.
3: Toen bijvoorbeeld hier stikstof begon te spelen, toen zijn we bezig gegaan met het emissieloos aanleggen, woonrijk maken van de wijk. Ja, dat betekent dat er gewoon elektrische apparaten nu gebruikt worden. En ja, daar waren we de eerste van in heel Nederland.
1: Ja, en toen konden ze dus wel bouwen. Leerlingen van de Montessori-school in Wageningen die kregen vanmiddag onverwacht vrij, want er werd bij werkzaamheden op het schoolplein een mogelijk explosief gevonden. De EOD werd ingeschakeld, ouders werd gevraagd hun kinderen op te komen halen. Nou, volgens de school bleek het uiteindelijk niet te gaan om een explosief, maar om een stuk panserdoorborend metaal, wat dat dan ook mag zijn. De werkzaamheden op het schoolplein die zijn daarna weer hervat. Maar die leerlingen die hadden een goed verhaal en hoefden vandaag niet meer naar school.
0: Maar morgen weer wel, hè? Gaat allemaal weer gewoon
1: morgen
0: door.
1: Morgen is het gewoon weer.
0: Ja, jongens, dan weten jullie dat. Je hebt het voorop gehoord, hè? Dat is,

0: Je krijgt groeten van Jan de Hoop. Hij stuurt net een berichtje. Dit is een van zijn favoriete zangeressen van tegenwoordig. Ja, je verwacht het misschien niet, maar het is wel zo. Het is Miley Cyrus. En Jan is natuurlijk komende zaterdag weer te horen tussen 10 en 12 hier bij Radio Gelderland. En dan gaan we weer even terug naar Rob voor meer nieuws uit de hele wereld, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, Marcel, puzzel jij wel eens?
0: Ik ben net op vakantie geweest. Ik heb geen puzzelboekje ook daar niet meegenomen. Nee, eigenlijk.
1: Legpuzzelen?
0: Laatst nog wel even met een kind van 9 jaar of zo. Die vond dat leuk. Ik denk, nou, doe ik even mee.
1: Oké, heb jij speciale trucs om dat snel te leggen of niet? Is het gewoon een beetje
0: om het te eindigen? Gewoon,
1: met de lucht beginnen en dat soort dingen?
0: Om dat bij elkaar te zoeken, de kleurtjes en zo. Ja. Ja, dat is een goede manier, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Dat doe jij niet, hoor ik net.
1: Nou, het klinkt nog niet helemaal alsof je klaar bent voor het WK-legpuzzelen. Dat bestaat. En dat is gewonnen door ons, door Nederland.
0: Oh!
1: Ja, of tenminste door Maartje van der Meer uit Delft. Die was de snelste op het WK in Spanje. In de finale met 204 deelnemers legde ze een puzzel van 500 stukjes het snelst. Net onder de 28 minuten. 1,5 minuut sneller dan de nummer 2. En het klonk dan zo.
2: It's just less than 10 pieces. 5, 4, 3, 2, 1, and done. 27:58 for Maarten van der Meer from the Netherlands.
3: And you can hear the cheers in the background.
2: Our new world champion of 2026.
3: What a fantastic performance.
1: Ja, en toch enorm applaus op de achtergrond. Hè. Dat is gewoon haast een vol stadion wat daar aan het juichen is voor het WK.
0: Maar nou wil ik even die tip dan weten. Want ik zit die kleurtjes bij elkaar te zoeken. Donkerblauw, lichtblauw, lucht en zo. En je hebt water. Nou, wat is dan de tip erop?
1: Ja, nee, er zijn verschillende trucs. We hebben al eens eerder mensen gehoord die meededen aan het WK puzzelen. De een begint met de kleur, de ander begint aan de randen. Er zijn allerlei verschillende manieren.
0: Okay.
1: Wat de beste is, weet ik ook niet.
0: Als iemand nog een leuke tip heeft, meld het even in de app van Radio Gelderland.
1: Nou, misschien iets voor de lifehack van morgen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dan was er ook nog een bijzonder feestje in het zwembad van Nuenen. Want een van de vaste badgasten daar werd 100. Het was allemaal voor de 100-jarige Giel. Die plonst 3 keer per week in het zwembad voor het seniorenzwemmen. Daarom kwam de lokale omroep Nuenen langs voor een interview.
4: In mijn 100 jaar is natuurlijk niet niks. Hoe voelt dat?
5: Ik vind het gewoon, maar...
4: Ja?
5: Ja.
4: Jij maakt er wel een beetje een feestje van, hè? Een bubbelbad en wat nog meer allemaal?
5: Dit is een sauna dan en dan gewoon zwemmen en een bubbelbad. Ja, als je pijn hebt en zo, of pijn in de rug, hè? Dat masseert daar, hè?
4: Dan hoef je niet naar een dokter, dan ga je gewoon een bubbelbad.
5: Ja.
1: Ja, zo'n bubbelbad. Het werkt prima tegen de pijntjes in de rug. De 100-jarige vermaakt zich prima in het zwembad, wordt met de taxi gebracht, ontmoet er vrienden die daar heeft gemaakt en neemt ook een mandarijntjes mee om uit te delen.
0: Ah, het is een topper. Helemaal goed. En nog felicitatie, hè? Van een collega-omroep waar we mee samenwerken. In de Achterhoek, jou wel bekend als...
1: 35 jaar, hè?
0: Ja, regio 8 sinds 2021 heet de omroep zo. Daarvoor Optimaal FM, ik denk heel veel mensen nog wel beter te herinneren. Vandaag in 1991 begon het allemaal. Dus namens Omroep Gelderland, gefeliciteerd aan de omroep daar. En wat stond toen op nummer 1? Ik heb het even opgezocht. Dat is dit fijne liedje van The Army of Lovers.

0: Hij komt er weer aan, de lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk, daar kunnen we op meehouden.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor die finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: 3 minuten over 5:30. Goedemiddag, thuis in Gelderland. Bij Radio Gelderland nog tot 6:00. Het is droog en regelmatig schijnt de zon. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. En ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar een graad of 11. Dan even kijken naar het laatste nieuws uit de provincie. De 52-jarige Bernard Schuiteman wordt de nieuwe technisch directeur van Vitesse. De bakkerszoon uit Garderen is nu technisch directeur van RKC Waalwijk. De clubs zijn met elkaar in gesprek en komen er waarschijnlijk deze week uit. De vaste grenscontrole op de A3 bij Babberich en Elten verdwijnt deze week. Rijkswaterstaat haalt in de loop van de week de verkeersomleiding weg die het verkeer van de Duitse controlepost daar leidde. Nog een paar dagen en dan is het echt voorbij. Dus als je dan nu vaststaat, nog een paar dagen. Meer nieuws op gld.nl of via de GLD-app. En dit zijn de langste files van dit moment in en om Gelderland. De A1 Amsterdam naar Apeldoorn, 7,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. A2 Utrecht richting Den Bosch, 15 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. De A12 Utrecht naar Den Haag, 11 kilometer langzaam rijden tussen Kanaleneiland en Woerden. En de A27 Utrecht richting Gorkum, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hagestein en Noorderloos.
7: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
8: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
10: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
0: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

0: modern was om een kleurentelevisie te hebben. We hadden een letterbak aan de muren. En we hadden meestal een tapijtje op de grond liggen. En de kleuren, nou wat is het, oranje, beetje vieze geel en bruin, waren hartstikke populair. En Tavares hadden we op de radio toen, 1976, en Heaven Must Be Missing an Angel. Dit is Radio Gelderland, en als we een radiolintje zouden kunnen uitkeren, kunnen geven aan iemand, dan is het wel aan Tara. Tara Goorhuis, ze komt uit Putten, en ze verzamelde de afgelopen 10 jaar heel veel bierdopjes. Dat deed ze voor het goede doel. En dat heeft ze nogal groots aangepakt, want het waren er uiteindelijk, schrik niet, 40 miljoen. De doppen brachten ruim 30.000 euro op voor Kika, de stichting Kinderen Kankervrij. Nou, volgende maand levert ze de laatste lading bierdopjes af, en die staan nu dan in grote big bags in een oude schuur.
1: Hier is onze verzamelplek. Daarachter staan eigenlijk alle doppen. Hier worden ze eerst uitgezocht en daarna gooien we ze in een big bag.
2: Hoeveel dopjes liggen hier nou eigenlijk?
1: Waarschijnlijk rond 4,5 miljoen. Nou, het begon eigenlijk toen ik 9 jaar was. Toen was er een actie bij de Intratuin. Dan kon je doppen inleveren voor Kika. Nou, dat vond ik heel leuk. En toen had ik een klein zakje had ik ingeleverd. En toen zei mijn vader, nou, wil je het groter aanpakken? Toen dacht ik, ja, is goed. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. De schuur waar we nu in staan is helaas niet meer zo heel stevig. En het moet dus gewoon hier eigenlijk weg voor de veiligheid. Dus houdt het hier na 10 jaar helaas op. Ja, het is natuurlijk wel jammer, want je hebt er wel 10 jaar hard voor gewerkt. Maar het is ook ergens wel een keer goed zo. Ik denk dat we een heel mooie prestatie hebben neergezet.
0: Ja, complimenten. Je hoort het ook gewoon bij Tara. Ze barst van de energie. Tara benadrukt nog eventjes bij ons dat ze het de afgelopen jaren niet in haar eentje heeft gedaan, maar dat haar hele familie heeft bijgedragen. En ook iedereen die in al die jaren, die 10 jaar doppen heeft ingeleverd. Het volledige verhaal, ik heb net even zitten kijken, dat is mooi, dat is interessant. Het volledige verhaal is te lezen op onze website gld.nl. Oh!

Ik zit even te kijken naar de digitale post. En dan komt er al wat binnen van vragen van luisteraars. Van, joh, zou je een liedje kunnen draaien van Ben Sanders? Vorige week moesten we afscheid van hem nemen. Je hebt het trieste bericht ongetwijfeld meegekregen. Hij werd gevonden bij de Rijkerswoerdse Plassen, vlak bij Arnhem-Elst. Afgelopen zaterdag was er nog een officieel herdenkingsmonument, zou je kunnen zeggen, want het was een monument en een moment bij de tattoo shop in Arnhem van Ben, waar fans, vrienden en familie afscheid van hem konden nemen. En het uiteindelijke afscheid, dat is in besloten kring. Een liedje, oké. When a Man Loves a Woman, ook dat heeft Ben gezongen. De winnaar van The Voice, de allereerste. In 2011, begin 2011. Ben. We gaan hem nooit vergeten.

Muziek met een lading. Het is de lading van Keen en Silence by the Night. Dit is Radio Gelderland. Thuis in Gelderland. En je kan stemmen. Sinds vanochtend een uurtje of 8 op onze lijst. Voor de derde keer wordt die binnenkort uitgezonden. De alle 1300 goedlijst. Jouw favorieten, ze zijn welkom. Ga naar de site alle1300goed.nl. Stemmen kan dus vanaf nu. Casey nu met zijn vrienden.

Dit komt uit de tijd dat mensen voor eerst met die dopjes rondliepen. Misschien jij ook wel. Dan had je radio en je kan er een cassettebandje in stoppen. Het is 1979, de uitvinding van de Walkman toen. En dit liedje was toen heel erg groot. Casey and the Sunshine Band en Please Don't Go. En dan gaan we naar de monumentenlijst van Radio Gelderland. Een van de vele liedjes wat de afgelopen jaren opgestemd is. Bij de alle 1300 goedlijst die er dus ook binnenkort weer aankomt. Dit is een liedje met het origineel van een dame, Leslie Gore. Toen zong zij You Don't Own Me. En een ras-echte Amsterdammer zong het in het Nederlands. En dan ging het bij hem vooral over verdriet en over verlies. Maar het is wel zo'n liedje dat je met z'n allen mee kan brullen gewoon in de kroeg. Dat is wel heel fijn, hoor. Wat een populair liedje was het in 1982. Het stond op zijn album Gewoon André. Nog even meezingen met z'n allen. Vlak voor zessen bij Radio Gelderland. Zeg maar niets meer. André Hazes in Thuis in Gelderland. Zeg maar.

0: discounter Megastore in Venlo. Kast-discounter.nl. Groots in kast, klein in prijs.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
7: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
6: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Hey Remo!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Goedemorgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Helemaal Nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Helemaal nationaal, op Radio Gelderland.

dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak. Want ik heb natuurlijk.

Goedemiddag, goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.

allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Een DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: the courage.
1: Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
0: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
9: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
8: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
10: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
8: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van Gelderland.

0: Hij komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl en breng

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. En die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Langsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: anderhalve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 avonds. Punk op Radio Gelderland.
1: Punk's not dead.
2: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen het AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Vervolgens werd de vrouw tegen de grond gegooid en mannen trapten tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. Een Nederlandse vader met een huis in België is daar veroordeeld tot 23 jaar cel. Hij schakelde geen medische hulp in voor zijn zoon van 14, terwijl die corona had en doodziek was. De man hoopte dat de jongen zou herstellen door te bidden. De jongen werd weken na zijn dood in het huis van de vader gevonden. Minister Van der Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd ook aangedrongen op zijn vertrek. In een appartement in Parijs zijn 75 katten gered. De dieren leefden in slechte omstandigheden in een woning van zo'n 50 vierkante meter. Volgens Franse media was de huurder uit zijn huis gezet. De woning was verwaarloosd en binnen stonk het er naar urine. In de vriezer werden dode kittens gevonden. De meeste katten zijn inmiddels gered, maar enkele tientallen nog niet, omdat er in de opvang geen plek meer is. Volgens Franse media zou de huurder een dierenverzamelstoornis hebben, ook wel het syndroom van Noach genoemd. Het weer dan nog, het is helder en het koelt vannacht af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs, met in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: AI.
11: Iedereen praat erover.
0: Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijne.
2: Het journaal meldde dat mensen met een beperking nog steeds te weinig zichtbaar zijn in de media. Dat verbaasde me een beetje, want ik zie ook wel eens een talkshow. Tot ik begreep dat het om mensen met een lichamelijke beperking gaat. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. De dreiging van de Verenigde Staten om verdergaande sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag te nemen neemt toe. Die sancties zouden nog deze week kunnen worden aangekondigd. Wat doet gastland Nederland daar eigenlijk tegen? We vragen het zometeen aan minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, die in New York is voor de algemene vergadering van de VN. En wat betekent de verkiezingsuitslag van dit weekend in Duitsland voor de begrotingsonderhandelingen in Brussel? Vraag ik onze correspondent ter plekke. Janneke Schotsveld won met haar boek Zusje de prijs voor het beste boek voor jongeren. Dat boek gaat over een lesbisch meisje. Hoe reageert zij op het nieuws van vandaag over de afnemende tolerantie van jongeren voor LHBTI'ers? En wat doet Kasper Hauser in een opera? Ook een vraag, zometeen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 21 september 2026. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit.
3: Dan zie ik mensen wel achter ze aanrennen zo en uitlachen en uitschelden.
4: Het zegt gewoon bijvoorbeeld kut homo.
2: Het is ook onze premier opgevallen.
5: Ik merk wel dat de laatste tijd ook met name de online homo-haat weer flink is toegenomen.
2: Want het viel de onderzoekers ook op dat de neergang van homo-acceptatie onder alle scholieren voorkomt, ongeacht hun achtergrond.
6: Op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond.
2: Wat denken die jongeren dan? Ze willen er niet mee geconfronteerd worden.
7: Ik zeg ook niet dat ze dat niet moeten zijn, maar ze mogen op hun eigen kant blijven van mij.
2: En dat geldt dan ook voor de regenboogvlaggen.
8: Weet je, het is prima als die homovlaggen er hangen, zeg maar. Maar het moet wel redelijk blijven voor ons allemaal, denk ik.
2: Voor deze leraar is de neergang van de homo-acceptatie pijnlijk.
9: Het doet mij gewoon heel erg pijn, omdat ik zelf ook ooit uit de kast ben gekomen. En ik weet gewoon hoe leerlingen zich voelen.
2: De dag na de forse verkiezingsnederlaag van het CDU in Duitsland werd dat land wat meewarig wakker.
10: Das ist wirklich eine große Frage, was ist mit der Mitte?
11: Boomer Generation, Merz, alte weiße Männer, it's just annoying.
2: Er is geen plek meer voor bondskanselier Merz, zegt deze man. Maar Merz zegt te blijven en toont zich strijdbaar.
12: Das jüdische Leben in Deutschland nicht mehr sicher ist. Das ist die schwerste Hypothek der letzten Jahre.
2: En dat vindt hij een absolute schande.
12: Das ist eine Schande für Deutschland und ich werde alles tun, um das unter Kontrolle zu bringen und zurückzudrängen.
2: En dan de belangrijkste bijzaak van het leven, voetbal. Bondscoach Xavi gaf een persconferentie.
13: Goedemorgen.
2: Ah, de bondscoach spreekt al een beetje Nederlands. Xavi wil bij Oranje weer een dominante speelstijl zien.
13: I want that people can see a team with passion, with ambition, with intensity, yeah.
2: En natuurlijk ging het over Memphis Depay. Is de deur voor hem dicht?
13: The door is open for all the players. The door is not closed for Memphis and for any player. So.
2: Oké, je begint dus met goedemorgen. Maar hoe sluit je in goed Nederlands een persconferentie af, Xavi?
13: Dank je wel.
2: Oké. Het zou je als straatmuzikant maar overkomen. Je zet Viva la Vida van Coldplay in en dan komt er opeens een man met een petje en een zonnebril naast je staan. Niemand minder dan Chris Martin zelf zong een moppie mee.

0: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En dat vanmorgen staat in kranten die gelezen zijn door Suzanne de Vries.
0: Volgende week gaat een wet in die greenwashing tegen moet gaan. Maar veel bedrijven zijn er nog niet klaar voor, schrijft het Financiële Dagblad. De wet is er om te voorkomen dat bedrijven zichzelf ten onrechte presenteren als duurzaam. Maar de nieuwe regels zorgen voor veel werk voor bedrijven. Want ze moeten labels, verpakkingen en ook website-teksten nakijken en aanpassen.
1: Supermarktketen Jumbo zegt in de krant dat ze er druk mee zijn. Alle uitingen op 10.000 producten in de winkel worden gecontroleerd. Webwinkel Bol zegt ook erg druk te zijn met het nalopen van alle labels bij de producten. Ze controleren bijvoorbeeld of de duurzaamheidsclaims wel duidelijk genoeg zijn en niet te vaag.
0: Morgen stemt de Tweede Kamer over een verbod op vissen met een weerhaak, schrijft de Volkskrant. In de J-vormige haken zit aan het uiteinde nog een haakje naar binnen toe. En daardoor glipt het ding niet zomaar uit de bek als de vis spartelt. Dat zorgt volgens de Partij voor de Dieren voor veel dierenleed.
1: Maar veel vissers vinden het alternatief niet goed. De weerloze haak zou namelijk makkelijk bewegen in de bek van vissen en de wond zo groter maken, zeggen zij. De krant spreekt met een man die al 60 jaar vissen vangt. Hij vindt het eventuele verbod op weerhaken maar niks. Maar hij zegt toch, als door mijn schuld een mooie vis doodgaat, dan vind ik dat wel zielig.
0: Mag een kerk langs drukke wegen elke dag een bijbeltekst tonen? Een man uit Putten vindt van niet, schrijft het Nederlands Dagblad. Hij stoort zich eraan omdat hij vindt dat mensen niet voortdurend geconfronteerd moeten worden met een ongevraagde bijbeltekst. En daarom sleept hij de gemeente voor de rechter.
1: En de gemeente zegt dat je dit soort ergernissen ook hebt met reclame. Volgens de bezwaarmaker uit Putten heb je dan wel nog een commissie die toezicht houdt op de inhoud. De rechtszaak ging nu over de vraag of de man wel direct betrokken is. Binnen 6 weken weet de rechter daar het antwoord op en pas dan wordt er inhoudelijk naar de klacht gekeken.
0: In een nieuw boek wordt de Homo cyclisticus amsterdamensis bestudeerd in zijn natuurlijke habitat. Oftewel, een nieuw boek over fietsers in Amsterdam. Dat wordt morgen gepresenteerd, lezen we in het Parool. De foto's zijn gemaakt door Eddie Postema de Boer, die overleed in 2021. En hij werd gezien als een van de belangrijkste Nederlandse fotografen.
1: De oudste foto's in het boek zijn uit 1954 en de laatste uit 2010. Het gaat van naoorlogs Amsterdam tot het laatste decennium waarin fietsers zich nog op eigen kracht voortbewogen, vlak voordat de elektrische fiets de overhand nam. In het boek komt ook de weduwe van de fotograaf aan het woord. Zij vraagt zich af, waar zouden we zijn zonder de fiets? Het enige vervoermiddel waarop je kan rekenen als je ergens op tijd moet zijn, waar je geen parkeerproblemen mee hebt en dat je fit en lenig houdt.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Shanna Spiro was dat met Great Expectation. De druk van Amerika op het internationaal strafhof neemt toe. Donald Trump zou naar verluid binnenkort verdergaande sancties gaan afkondigen tegen dat strafhof. Minister Tom Berendsen is in New York ter voorbereiding op de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. En ik kan hem nu spreken. Goedenavond, meneer Berendsen.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat strafhof staat in Den Haag. Nederland is gastland. En het laatste nieuws van vanavond was dat Amerika ons als gastland achter de schermen al gevraagd zou hebben om onze handen ervan af te trekken. Klopt dat?
1: Nou, er zijn achter schermen allerlei diplomatieke contacten. Maar over de inhoud daarvan kan ik verder geen uitspraken doen. Het is natuurlijk zo dat Nederland gastland is van het Hof. En natuurlijk een van de meer dan 100 verdragspartijen. En dat Hof is gewoon cruciaal in haar rol. Hè? Voor de berechting van de meest zware misdrijven tegen de menselijkheid, genocide, et cetera. Daar kunnen mensen berecht worden. Ja. Dat is een belangrijke rol en dat betekent dat we daar gewoon achter moeten blijven staan.
0: Ja. Zeker. Maar nu zijn er al sancties tegen medewerkers van het strafhof. En nou ja, dat die verdergaande sancties er komen, of ze nou morgen afgekondigd worden of later, volgende week misschien, is onduidelijk. Maar dat ze er komen lijkt wel zeker. Wat verwacht u dat de Amerikanen zullen doen?
1: Nou, wij kennen de inhoud van de sancties nog niet. Dus dat betekent dat ik daar ook niet op vooruit kan lopen. We zijn in goed contact met het Hof. Voor het verzachten van de sancties die er nu al zijn, maar ook eventuele toekomstige sancties. Ja. En wij zijn in goed contact met al die andere partijen die onderdeel zijn van het Hof. De VS doet op dit moment twee dingen. Eén, dreigen met sancties richting het Hof zelf. Mm-hmm. Wat het functioneren van het Hof kan bemoeilijken. Maar ze hebben ook nog een tweede spoor. En dat is een heel belangrijk spoor waar we ook deze week mee bezig zijn. En dat is dat ze verdragspartijen, dus die meer dan 100 landen die het Hof steunen, daar voeren ze de druk op om die eigenlijk uit te stappen. Want als al die landen eruit zouden stappen, zouden natuurlijk ook het functioneren van het Hof ernstig belemmeren. En dat is eigenlijk onderdeel van de gesprekken die wij deze week ook voeren met veel Europese partijen, maar zeker ook met al die andere partijen. Dat we elkaar steunen om achter dat Hof te blijven staan vanwege de ontzettend belangrijke rol die zij spelen in het internationaal recht.
0: Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Ik zag twee Kamerleden vanavond in nieuws hier op televisie hier in Nederland. Eentje van Pro, maar ook van uw coalitiepartner D66. Die vinden dat het kabinet veel duidelijker en openlijker in de bres zou moeten springen voor het strafhof. Bijvoorbeeld door de EU te vragen het zogenaamde blocking statute te activeren. Dat zou dan Nederlandse bedrijven verbieden om überhaupt mee te werken aan die sancties. Bent u dat van plan?
1: Nou, wij staan pal achter het Hof. Dat is volstrekt helder. Tegelijkertijd kijken we steeds op welke wijze we dat Hof, het functioneren van het Hof, zo goed mogelijk kunnen beschermen. En tot op heden kon dat steeds met andere maatregelen dan dit paardenmiddel wat ingesteld wordt. Want ik denk dat we ons ook allemaal moeten beseffen dat als we dit middel inzetten, dat kunnen we maar één keer doen. En tegelijkertijd betekent dat ook wat voor al die bedrijven die diensten verlenen aan het Hof. Want op het moment dat jij verboden wordt niet mee te gaan in de sancties, er zijn natuurlijk ook allerlei bedrijven die diensten aan het Hof verlenen die ook belangen in Amerika hebben. En je wil ze hen niet dwingen om voor de Amerikaanse belangen te kiezen en niet voor de dienstverlening aan het Hof.
0: Nee, maar dus zie je echt niet goed zo gauw naar Amerika vertrekken?
1: Nou, nee, maar goed, er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die ook belang in Amerika hebben. En waar het ons om gaat is hoe kunnen we het Hof op een zo goed mogelijke manier beschermen. Mm-hmm. Daar kijken we continu naar. Dat doen we zelf, dat doen we met partners. Dat doen we ook met de Europese Commissie, waar de Eurocommissaris hier ook bij betrokken is. Samen zullen we gewoon het Hof moeten beschermen. Dat proberen we op de zo goed mogelijke manier te doen.
0: Ja, maar wat zegt het u dat een Kamerlid van uw coalitiepartner toch u vraagt om dit te doen?
1: Nou, ik ken deze zorgen vanuit de Kamer absoluut. Dat wordt ook
0: want er zijn al twee moties waarin dat ook is vastgelegd.
1: Ik begrijp die zorgen heel goed. Wat wij gedaan hebben is, wij zorgen dat dit blocking statute klaar staat. Dus normaal duurt het heel lang voordat het kan inroepen. Maar het staat in overleg met de Europese Commissie, staat het klaar om ingezet te worden. Maar nogmaals, we kunnen het maar één keer inzetten. En op dit moment kennen wij nog helemaal niet eventuele volgende sancties die opgelegd worden. Tot op heden zijn we er steeds in geslaagd om de sancties die opgelegd werden met andere middelen te mitigeren. Dus te verzachten, dat het Hof gewoon kan functioneren. En dit middel kunnen we één keer inzetten en daarna hebben we eigenlijk niets meer over. Dit is ons zwaarste middel. We zijn bereid het in te zetten als het nodig is. Maar als we met andere maatregelen het Hof kunnen laten functioneren, dan zullen we dat doen.
0: Goed, we wachten dat af waar de Amerikanen mee gaan komen. De komende week of de volgende. Dan was er vandaag ook een waarschuwing van drie chefs van Europese inlichtingendiensten. Die zeiden in The Guardian, Rusland zou de komende maanden wel eens heel naar kunnen gaan doen. Misschien zelfs met een kleine aanval op EU-grondgebied. U bent in het hoofdkwartier van de VN in New York en komt net uit een vergadering met uw Europese collega's. Hoe is de sfeer wat dat betreft? Is de bezorgdheid groot over de mogelijke Russische dreiging?
1: Nou, de Russische dreiging staat al jarenlang op de agenda van zowel de EU als de NAVO. Mm. Rusland is onze grootste veiligheidsdreiging. We hebben natuurlijk een aantal hybride acties gezien die een aantal toenemen. Bijvoorbeeld in Leipzig hebben we daar, Duitsland die heeft die actie ook toegewezen aan Rusland. Onze veiligheidsdiensten ook publiekelijk waarschuwen voor dit soort acties. En dat betekent dat het onderwerp van gesprek is. En kijk, ik denk dat we uiteindelijk ook niet moeten vergeten dat dit soort acties bedoeld zijn om angst te zaaien, om ons uit elkaar te spelen en om ook onze steun aan Oekraïne te ondermijnen. Onze reactie is continu hetzelfde. Onze steun aan Oekraïne zal niet verminderen. Sterker nog, dit laat alleen maar zien dat Oekraïne onze steun nodig heeft. Het druk op Rusland moet vergroot worden. En uiteindelijk is dat niet omdat we in Rusland veranderingen willen. Wij willen de invasie van Rusland in Oekraïne stoppen. En Rusland heeft iedere dag de mogelijkheid, en daarom voeren we ook de druk op, om een staakt het vuren af te kondigen en naar tafel te komen om over een oplossing te praten.
0: Ja, maar die inlichtingenchefs die opperden dat het niet onmogelijk is dat er een aanval komt waarbij misschien zelfs wel doden vallen op NAVO-grondgebied. Wat moet de reactie zijn? Hoe praat u daarover met uw collega's?
1: Over mogelijke acties wil ik niet speculeren. De wijze waarop wij hierover praten met collega's is zorgen dat informatie gedeeld wordt. Dat we goed met elkaar afstemmen binnen de NAVO. En dat we natuurlijk op allerlei manieren ook de NAVO in samenwerking, in Nederland speelt daar ook een belangrijke rol in, zich tegen mogelijke dreigingen weert. En dat gebeurt voor de schermen, maar dat gebeurt natuurlijk ook zeker achter de schermen.
0: Ja. Hebt u wat dat betreft nog vertrouwen in het NAVO artikel 5? Een aanval op één is een aanval op alle. Want mevrouw van der Leyen van Europa zei van de week dat ze niet meer kan rekenen op Amerikaanse hulp namens de commissie. En dat er een Europese Veiligheidsraad zou moeten komen. Bent u dat met haar eens?
1: Nou, artikel 5 staat. Dus daar reken ik op en ik reken ook op de steun van de Amerikanen. Wat de Amerikanen wel duidelijk gemaakt hebben, en dat is niet van de administratie Trump alleen, dat is al vele jaren daarvoor ook al onder Obama, is dat men wel verwacht dat de Europeanen meer verantwoordelijkheid nemen over de eigen veiligheid op onze eigen continent. Mm-hmm. En daar zijn we nu flink aan in te investeren. Dat doen we niet omdat de Amerikanen dat zeggen, maar dat doen we ook omdat wij zelf de verantwoordelijkheid willen dragen over de conventionele verdediging van ons eigen continent.
0: En past zo'n Veiligheidsraad daarbij?
1: Nou, kijk, binnen de NAVO, want de NAVO is het uitgangspunt, maar binnen de NAVO moeten die Europese partijen moeten wel meer met elkaar in contact zijn over hoe we dit vormgeven. En dat gebeurt binnen de NAVO. Maar goed, voorstellen om op een andere manier ter ondersteuning van wat we in de NAVO doen, ook met Europese partijen en partners te spreken over de veiligheid op ons continent en welke verantwoordelijkheid wij daar gezamenlijk in kunnen dragen. Nou, voorstellen daarop zien we tegemoet.
0: Oké. U bent nog de hele week in New York. Premier Jette zal de algemene vergadering toespreken. Ik begreep dat Nederland ook een bijeenkomst organiseert over vrije doorvaart op onze oceanen. Wat hoopt u daarmee te bereiken?
1: Ja, er zijn in deze week zijn een aantal momenten dat je de gelegenheid hebt om zelf een onderwerp te agenderen. Ja. En ervoor te zorgen dat je daar het gesprek over voert met allerlei internationale partners. Wij als Nederland hebben het op een aantal onderwerpen gedaan, maar zeker ook op deze. En dit raakt natuurlijk uiteindelijk iets wat een open economie als Nederland, waarvoor dat van cruciaal belang is, en met ons vele andere partners, dat schepen gewoon kunnen varen over de oceanen. En we zien de Straat van Hormuz is op dit moment grotendeels geblokkeerd. Ja. We zien op andere plekken dat met die vrije doorvaart belemmerd wordt of potentieel belemmerd wordt. En uiteindelijk zijn al die economieën die afhankelijk zijn van invoer en uitvoer, van energietoevoer, noem het maar op, die zijn daar de dupe van. Dat raakt onze economie zwaar. Dat zien we in onze energieprijzen. Dat kun je in de voedselprijzen zien. En bij ons zijn het de prijzen, maar elders in de wereld is het een schaarste aan voedsel, is het een schaarste aan energie. En dat betekent dat hier, dit is een onderwerp wat veel landen belangrijk vinden. En waar we ook samen als internationale gemeenschap ons achter moeten blijven staan.
0: Ja, maar ja, om dat te bewerkstelligen, die vrije doorvaart, heb je wel weer zoiets als het internationaal strafhof nodig, hè? Dus...
1: Nou, het internationaal recht is cruciaal. Zeker voor dit soort afspraken wereldwijd. En uiteindelijk is natuurlijk al die landen die baat hebben bij een wereld waarin een internationaal recht bepalend is en niet het woord van de sterkste of het recht van de sterkste. Die hebben die baat bij. En dat betekent dat deze sessie ook door een hele hoop collega's bezocht zal worden. Dat we ook samen daarmee, afgezien van de discussie die we voeren, ook samen uitstralen dat we hier als internationale gemeenschap ook achter blijven staan. En ik denk dat dat heel belangrijk is in een veranderende wereld.
0: Ja, ik wens u daar veel succes bij, minister Berends van Buitenlandse Zaken.
1: Hartelijk dank. U nog een goede uitzending.
0: Dank u wel.
1: Dank.
0: Verder, u hoorde het al, de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is drastisch gedaald. Zowel onder jongens als onder meisjes. Terwijl juist gisteren het boekje Zusje, dat gaat over een queer meisje dat opgroeit in een streng christelijk milieu, de prijs won als beste jongerenboek van het jaar 2026. Het is geschreven door Janneke Schotveld, bekend van de kinderboekenrace Superjuffie. En ze is hier in de studio, welkom. Gefeliciteerd met de prijs.
2: Dankjewel.
0: Ja, mag ik je zeggen?
2: Zeker.
0: Goed, doe ik. Je zet je voor de positie van queers in. Je schreef er ook verschillende opiniestukken over in de krant. Verbazen die cijfers van vandaag jou nog?
2: Eigenlijk toch wel. Dat het zo erg zou zijn, dat had ik niet gedacht. Dat het minder goed gaat dan een aantal jaar geleden. Dat was eigenlijk al wel duidelijk. Hoe jammer ook. Dit verbaasde me eigenlijk toch wel.
0: Ja. Ja. Wat ervaar jij zelf van het feit dat het al niet zo goed gaat de laatste jaren, wat je zei? Want dat wist je wel. Merk je dat in je praktijk als schrijver? Je gaat naar scholen toe.
2: Ja, ik ga naar scholen toe en ik merk dat ik niet word uitgenodigd. Vroeger werd ik nog wel eens op wat meer religieuze scholen uitgenodigd. Dat gebeurt eigenlijk niet meer.
0: Reformatorische scholen?
2: Dat niet echt, maar wel protestants-christelijke scholen. Okay. Soms ook islamitische scholen. Daar kom ik niet meer.
0: Kom je niet meer?
2: Nee.
0: En die protestants-christelijke scholen
2: soms
0: ook niet meer?
2: Het verschil daartussen is heel groot. Ja. Dus de ene is veel conservatiever dan de andere. Maar het aantal wat conservatievere scholen neemt wel toe.
0: Daar word je gewoon niet meer uitgenodigd?
2: Nou ja, daar hebben ze toch liever niet dat er bepaalde onderwerpen in boeken voorkomen. En een van die onderwerpen is homoseksualiteit.
0: Ja, in de opiniestukken heb je ook laten weten dat je zelf een dochter hebt die lesbisch is. Maakt dat wat uit? Komt het dan hard binnen, dit nieuws? Denk je, daar gaat mijn kind weer?
2: Ik wil natuurlijk dat mijn kind en haar vriendin dat ze veilig over straat kunnen. Ja. En ze zijn volwassen inmiddels. Stel dat zij een gezin wil beginnen, dan wil ik dat ze veilig zijn. Ja. Dus natuurlijk raakt dit nieuws me dan in die zin ook wat extra. Ja.
0: Ja. Laten we het over je boek hebben. Je had eerder veel succes met die, ik zei dat al, met die kinderboekenreeks Superjuffie. Daarbij putte je uit je rijke verbeelding. Dit boek is, Zusje, is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Waarom wilde je juist van dit verhaal een boek maken?
2: Zusje is een onderdeel van de Slash-reeks. Ja. En dat zijn allemaal boeken die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen van jongeren. En ik werd gevraagd om een deel in de Slash-reeks te schrijven. En ik werd gekoppeld aan Rivka met haar verhaal. En dat vond ik.
0: Rivka is de naam die ze in het boek heeft.
2: Heeft een andere naam in het echt. We hebben samen de naam Rivka voor het personage in het boek.
0: En toen ben je met haar gaan praten?
2: Ik ben met haar gaan praten en zij heeft heel open en heel moedig haar verhaal gedaan over wat zij heeft meegemaakt. En daar ben ik uiteindelijk mee aan de slag gegaan.
0: Ja.
2: En daar heb ik dit verhaal van gemaakt.
0: Een heel mooi. Ik heb het met ontroering gelezen. Ik vond het echt een heel mooi boek. Je zou kunnen denken dat het zware kost is. Als je leest waar het over gaat. De hoofdpersoon rouwt over een overleden zus.
2: Ja.
0: Een zus die zelfmoord heeft gepleegd en bipolair was. En ze is ook lesbisch in een streng christelijk milieu.
2: Reformatorisch.
0: Ja, waar daar helemaal geen ruimte voor is. Toch prijst de jury het boek en ik ben het helemaal met de jury eens dat het nooit loodzwaar aanvoelt als je het leest. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, dat was wel zoeken. Maar ik vond het wel heel belangrijk dat het niet loodzwaar zou worden.
0: Ja.
2: Want dan haak je ook af. dat was zoeken en wikken en wegen en herschrijven. En op een gegeven moment had ik wel ook de toon van Rivka. En de echte Rivka is ook een hele moedige, open, jonge vrouw. Dus dat hielp ook.
0: Ja.
2: En ja.
0: En dat vroeg ik me af bij het lezen, omdat ik wist dat het openbaar gebeurt. Want je kruipt in het hoofd van Rivka natuurlijk. Ja. Ze zit soms vol twijfels en vol schuldgevoel. En dat zijn twijfels en schuldgevoel waar zij jou gewoon over verteld heeft allemaal.
2: Ja, veel wel. Ja. Ja, ik heb ook dingen verzonnen. Maar haar verhaal is wel leidend geweest, ja.
0: Ja. Er worden meer boeken geschreven met zo'n queer perspectief. Wat dus niet het enige perspectief in het boek. Het gaat ook heel erg over de rouwverwerking.
2: Ja,
0: over
2: zeker.
0: Dat zusje.
2: En de mensen die ze tegenkomt.
0: En de mensen die ze tegenkomt. Die haar op een hele impliciete manier, eigenlijk zonder te weten dat ze dat doen, helpen in die rouwverwerking. Tijdens een fietstocht naar Noorwegen. Maar dat, je schreef eerder een opiniestuk waarbij je zei, ja, we moeten al op de basisschool beginnen met boeken waarin dit perspectief normaal gepresenteerd wordt. Waarin kinderen zien, dit is gewoon de werkelijkheid, dit is het leven, zo zijn mensen.
2: Nou, ja, precies. En kinderen die oordelen daar nog niet over. En homohaat is ook iets, ik heb het vanmiddag nog even opgezocht ook. Homohaat staat in het woordenboek.
0: Mm-hmm.
2: Als woord, dat is al raar eigenlijk. Heterohaat niet.
0: Ja, het is helaas wel een woord, ja.
2: Het wordt kinderen aangeleerd.
0: Mm-hmm.
2: Een kind wordt niet zo geboren.
0: Nee.
2: En zeker jonge kinderen zijn heel open en ontvankelijk. En die vinden alles goed en normaal. Dus ik denk dat het goed is als er op de basisschool een basis wordt gelegd. Een gezonde basis voor een wereldbeeld waarin dat allemaal mogelijk is.
0: Ja.
2: Waarin ze leren wat er allemaal mogelijk is.
0: Ja, en dat gebeurt niet?
2: Dat gebeurt steeds minder.
0: Steeds minder zelfs?
2: Ja, dat denk ik wel. Er is een hele hetze geweest, hè, vorig jaar was dat denk ik. Of al een paar jaar geleden tegen dat lesprogramma Lentekriebels.
0: Ja.
2: Daar werd zelfs door politici ophef over gemaakt. Je hebt die hele manosfeer, TikTok-filmpjes nu.
0: Ja.
2: Dus ik. En zeker op de meer religieuze scholen is daar botst het burgerschapsonderwijs met de religieuze kleur van de school. En zijn scholen ook heel vrij om dat op hun manier in te vullen.
0: Ja, en ik begreep zelfs, en daar heb je je ook boos over gemaakt, dat er is een bibliothekenstichting, Biblion, die maakt speciale pakketten voor scholen.
2: Ja.
0: En die hebben eigenlijk voor protestants-christelijke en reformatorische scholen, maken ze dan pakketten waar dat soort boeken niet in zitten? Ja, het is een beetje een open deurvraag, maar wat is daar verkeerd aan?
2: Nou, dat was dit jaar even ophef over dat ze dat faciliteerden. Want dat deze scholen, zeker de reformatorische scholen, deze boeken niet in school willen hebben, dat is natuurlijk al heel lang zo.
0: Ja.
2: Maar nu faciliteerden ze het ook.
0: Door speciale pakketten te maken.
2: Door speciale pakketten te maken. En ook met voorbeelden van, nou, dit niet, dat wel. Evolutietheorie niet, queer niet. Magie niet. En zo richt je dan eigenlijk als openbare stichting, die de openbare bibliotheek moet faciliteren, richt je zo'n schoolbibliotheek in, waar kinderen boeken worden onthouden.
0: Ja. Daar was je boos over. Maar dat heeft wel geholpen, geloof ik. Hè?
2: Het heeft wel geholpen, geloof ik, ja. Want die pakketten zijn nu even stilgezet. Hoe dat verder gaat, dat weet ik eigenlijk niet. Hm. Want het is heus niet zo dat die scholen nu wel die boeken in de bibliotheek gaan zetten.
0: Nee.
2: Maar dat zomaar laten gebeuren, dat kon ik toch niet.
0: Nee. En ja, hoe frustrerend is het voor een schrijver die net zo'n boek heeft gekregen en een prijs, en dan zo'n bericht te lezen vandaag? En te denken van valt er wel tegenop te schrijven eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat je dat wel moet. Ik denk niet dat we ons erbij neer moeten gaan leggen. Dus ik zat net bij een hele aardige taxichauffeur in de auto.
0: Ja.
2: En ik dacht, ik ga het gesprek met hem aan. Hij was ook heel open. En hij had twee zonen en hij zei,
0: ik zie hem
2: best
0: daar zitten op de bank. Ja.
2: Serieus?
0: Ja. Hij luistert mee, maar vertel.
2: Nou, en hij zei, ik vind alles best, maar Dat Paarse Vrijdag en zo, dat hoeft allemaal niet van mij.
0: Nee, zo'n jongen die dat vandaag ook zei.
2: Ja, precies, op de school, die zei dat ook. En ik denk eigenlijk, zolang dat irritatie oproept, die uitingen, denk ik dat, dat we die hele school moeten volhangen met regenboogvlaggen en paarse truien.
0: En blijf jij in ieder geval schrijven.
2: Zeker. Ja.
0: Dankjewel, Janneke Schotveld.

0: vriendinnen van de show, Zazie. U hebt ze hier eerder kunnen horen. Les Hollandaises.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: Duitsland is in de ban van de jongste overwinningen van de AfD, maar vooral ook van het zware verlies van de CDU van bondskanselier Merz. En dat is ze ook in Brussel niet ontgaan en kan zelfs de onderhandelingen over de EU-begroting beïnvloeden. EU-correspondent Kiesja Hekster, goedenavond.
3: Hallo Chris.
0: Ja, wat hoor je allemaal aan reacties langskomen daar in Brussel?
3: Nou, Merz die gebruikte zelf het Engelse woord disaster, hè, een ramp. Dus je moet een beetje denken in dat soort termen wat ik hoorde. Het meeste niet citeerbaar, want je kent de riedel inmiddels. Hè, de EU geeft nooit commentaar op verkiezingen in lidstaten. Nee. Maar er is echt wel sprake van somberte. Duitsland, het grootste, belangrijkste land van de EU. Dus instabiliteit daar raakt de hele Europese Unie. En de Franse krant Le Monde schrijft bijvoorbeeld vandaag: hoe ver gaat de winst van uiterst rechts reiken? Want dat is dan de voornaamste angst hier. In Duitsland gaat het nu over deelstaatverkiezingen waar de AfD zo hoog scoort. Maar ook dat hebben we eerder besproken. Er staan volgend jaar allerlei verkiezingen gepland in grote landen, waar populistische partijen het heel goed doen. Italië, Spanje, Polen. En daar kijkt dan vooral iedereen met angst en beven naar Frankrijk, dat een uiterst rechtse president kan krijgen.
0: Ja, want wat zijn dan in eerste instantie zo de gevolgen in Brussel van die winst van de AfD?
3: Nou, in de Europese media wordt dan al hardop gesproken van het Merz-probleem. En dan gaat het over die consequenties van dat gigantisch grote verlies van de CDU, zei je al.
0: Ja.
3: Want ja, Merz zei vanmiddag, ik blijf zitten. Maar ja, hier zien ze ook, hij is wel heel erg verzwakt. Aangeschoten wild, kan je rustig zeggen. En met een minder krachtig Berlijn in Brussel is het lastig besluit te nemen. En dan wordt dus inderdaad vooral naar de onderhandelingen gekeken die op dit moment aan de gang zijn over de Europese begroting voor de komende jaren. En je hoort hier steeds, ja, die onderhandelingen die moeten echt voor het eind dit jaar klaar zijn. En dat is dan vooral weer vanwege de Franse verkiezingen. Daar is president Macron ook al zo verzwakt binnenlands.
0: Ja.
3: Ja, in de peilingen zien we steeds die uiterst rechtse Marine Le Pen maar hoge ogen blijft scoren.
0: Wat betekent dit, die aangeschoten wild situatie van Merz? Betekent dat dan voor die onderhandeling over de begroting?
3: Nou ja, je hebt dus en de Franse en de Duitse staatshoofd en regeringsleider onder drukte. En jij weet ook, als die Frans-Duitse as hapert, dan is besluiten nemen gewoon heel moeilijk.
0: Mm-hmm.
3: Terwijl uiteindelijk gaat het altijd om geld. Hè? Follow the money. In de achterkamertjes van die Brusselse bubbel zijn die onderhandelingen in volle gang. Ook voor de schermen trouwens. De luisteraar in Nederland kan het zomaar gemist hebben. Maar ministers en ambassadeurs zijn hier maanden mee bezig. De president van de Europese Raad, Antonio Costa, is al een hele tournee aan het houden langs alle hoofdsteden om te horen wat landen willen. Morgen komen de ministers in Brussel weer bij elkaar om hierover te praten. En dit weekend nog schreef onze eigen premier Jette samen met vier andere regeringsleider, waaronder ook de veelgeplaagde Friedrich Merz, een opiniestuk op de invloedrijke website Politico over die begroting.
0: Ja, met de Deense premier en de Oostenrijkse premier. Die landen die willen dus minder geld voor Brussel, begreep ik.
3: Ja, Merz en Jette en dus inderdaad ook de Denen en de Oostenrijkers die profileren zich in dat stuk als de Stingy Six. Dus die titel, de Zuinige Zes.
0: Mm-hmm.
3: Die voeren ze eigenlijk als een soort geuzennaam. Hè. Ze willen graag zo gezien en genoemd worden zuinig. En de redenering is die ze volgen: wij betalen samen ongeveer 40% van de EU-begroting. Kijk je naar de steun aan Oekraïne, dan loopt dat percentage zelfs op naar 70%, dat deze kleine groep betaalt. En let wel, dit zijn natuurlijk ook heel rijke landen, maar dat schrijven ze er dan even niet bij. Maar goed, deze zes die zeggen volgens het oude principe: wie betaalt, bepaalt. Zij vinden dat de zuinige zes, dat het ook niet meer dan redelijk is, dat ze een grote stem moeten hebben in hoe hoog die EU-begroting moet worden. En ook, dat is ook belangrijk, waar het geld dan in die begroting naartoe moet.
0: En als ze zeggen het moet ook naar andere dingen dan jullie nu van plan zijn, in plaats van minder, wat willen ze dan?
3: Nou ja, zij zeggen het moet ook naar defensie, naar innovatie, naar concurrentiekracht. Niet zoveel naar landbouw en arme regio's, zoals dat nu vooral gebeurt. En ze zeggen, we kunnen het ons niet permitteren dat die EU-begroting honderden miljoenen, of miljarden voor alle duidelijkheid, honderden miljarden, in eigen land moeten ze juist de broekriem aanhellen. Kijk eens naar de discussies over de Nederlandse begroting.
0: Precies.
3: En zeggen ze, dan is het niet uit te leggen als er op Europees niveau opeens heel veel extra geld moet komen.
0: Goed, dat zijn de zuinige zes. Wie staan daar tegenover?
3: Nou, dan heb je er dus nog 21 over. Die kun je niet allemaal op één hoop vegen. Maar er zijn veel zuidelijke landen die juist wel vinden dat die EU-begroting omhoog moet. Denk bijvoorbeeld aan landen, Spanje, Griekenland, Italië. Landen met nu al een hele hoge staatsschuld. En veel van die landen willen ook wel dat er dus geld naar andere dingen gaat, zoals naar defensie en innovatie. Maar die zeggen er dan bij, ja, we willen niet dat dat ten koste gaat van landbouw of geld voor armere regio's. En daar krijgen ze dan vaak zelf toevallig of niet heel veel van.
0: Ja.
3: En 17 van die landen noemen zich de vrienden van de cohesie. Oh. En daar bedoelen ze zich mee dat ze voor landbouw en armere regio's alles willen houden zoals het nu is.
0: Ja.
3: Daar dan bovenop geld naar de andere prioriteiten. Nou ja, en ook deze vrienden van de cohesie, die schrijven ook heel veel opiniestukken waarin ze dat zeggen.
0: Oké, ieder land heeft een even grote stem in het kapittel. Ook al betaal je meer of minder, waar die zuinige zes is op baseren. Nou, als ik dan de getalsverhouding neem, 6 tegen 17, lijkt me duidelijk wie er gaat winnen, of niet?
3: Ja, dat zou ook zomaar kunnen dat de uitslag wordt. Hè? En die zuinige zes, dus die noemen dan een beetje achter de schermen, heel gemeen of niet, de vrienden van cohesie, de landen die graag andermans geld uitgeven.
0: Hey,
3: want met dat
0: daar heb ik dat eerder gehoord, Wopke Hoekstra. Maar ja, die is toch commissaris geworden.
3: Kwam ook nog goed, ja. Maar ja, dat andermans geld bedoelen ze natuurlijk hun geld. Maar je hebt gelijk, uiteindelijk moet ze het eens worden. En ja, de kans... Het kan er dus zomaar uitkomen dat die begroting blijft zoals die is.
0: Ja, nou zei je al, ze willen er voor de verkiezingen in Frankrijk in ieder geval uitkomen. We hebben eerder al gewet dat het niet voor het eind van het jaar rond zou komen. Daar waren wij het in ieder geval over eens. Wanneer denk je dat het wel gaat gebeuren?
3: Nou, ik hoor toch wel steeds meer mensen die denken dat het wel heel lastig gaat worden. Maar goed, ik zei al eerder, we moeten natuurlijk altijd optimistisch blijven dat er toch een besluit genomen wordt. En nou ja, dat zou dan op zijn laatst zo half december komen. Maar er komen dus nog 4 toppen om allemaal te gaan onderhandelen. Maar jij weet ook, pas als de druk echt niet meer te weerstaan is, dan gaat het ervan komen.
0: Ja, maar goed, wel met een aangeschoten Merz dus. Wat heeft dat nou precies met die onderhandelingen te maken?
3: Nou, die opkomst van de AfD heeft het eigenlijk nog moeilijker gemaakt. Want er zijn mensen die zeggen hier, nou, Friedrich Merz kan zich eigenlijk helemaal geen compromis meer veroorloven. Want als hij zich te soft opstelt, hè, en er komt dus bijvoorbeeld toch meer geld voor die begroting, dan speelt hij de AfD in de kaart. Want die houden niet van de EU. En die vinden ook dat er niet meer geld naartoe moet. Dus is dan het idee, hij zal keihard vast blijven houden aan die EU-begroting, die niet omhoog mag. Nou ja, ironisch genoeg zou je dan kunnen zeggen, misschien is dat dan wel goed nieuws voor Nederland, want die willen dat ook.
0: Hmm.
3: Nou ja, en dan heb je dus ook nog de Franse verkiezingen die doorwerken in deze onderhandelingen. Want ook de Franse uiterst rechtse partijen willen geen hogere begroting. Die dreigen zelfs om hun bijdrage te halveren aan de Europese Unie. Ja, kortom, dit was niet de eerste keer en ook niet de laatste keer dat we het erover gaan hebben. Want dat hoor je ook heel veel hier bij dit gevecht. Over de honderden miljarden gaat nog heel veel bloed vloeien.
0: Nou, misschien horen we het woord disaster nog wel vaker. Dankjewel, Kiesja.
3: Dag, Chris.

0: Post Malone was dat. Enough is enough. Nou, vond ik eigenlijk ook wel. 200 jaar geleden dook in het Duitse Nuremberg opeens een vondeling op, de 16-jarige Kaspar Hauser. Zijn wonderlijke verhaal baarde destijds veel opzien in heel Europa en het is nog steeds niet vergeten, want theatermaker en tenor Max Simon Bruins bewerkte de geschiedenis van Kaspar Hauser tot een opera die komend weekend in première gaat. Welkom.
1: Dank u wel.
0: Op 26 mei 1828 verscheen er een vreemde gestalte op het plein in Nuremberg. Een verwaarloosde jongen die slecht liep en nauwelijks sprak. Hij zei alleen dat hij het woord paard kon niet zeggen en dat hij een ruiter wilde zijn, geloof ik. Ja. Twee zinnen. En dat was Kaspar Hauser. Vertel even, wat was zijn verhaal? Waar kwam hij vandaan? Wie was Kaspar Hauser?
1: Nou ja, Kaspar was inderdaad een jonge jongen. Ongeveer 16 jaar, maar dat weten we eigenlijk ook niet zeker. Zijn geboorte is totaal onbekend. Waar hij is geboren en er gaan verschillende verhalen over. Hij stond inderdaad op een gegeven moment voor een stadspoort in Nuremberg. En daar vonden de bewakers gelijk. Die dachten al, er is iets mis met deze persoon, want hij praat niet. Hij zegt alleen maar Ross.
0: Ja.
1: En de zin, ich möchte ein solcher Reiter werden, so wie mein Vater gewesen ist. Wat natuurlijk een heel vreemde zin is.
0: Mm-hmm.
1: En die hij ook compleet gedachteloos opzij, zonder betekenis erachter te snappen. Toen is hij overal en nergens geweest. Hij is bij Georg Daumers terechtgekomen.
0: Uiteindelijk, hè?
1: Uiteindelijk.
0: Paar pleeggezinnen.
1: Paar pleeggezinnen, maar daar is hij echt wel een tijd geweest.
0: Een soort leraar was dat, hè?
1: Een soort leraar en ook dichter. En hij heeft een tijdje voor hem gezorgd. Hij is toen op een gegeven moment aangevallen. Of althans, dat is het vermoeden. Dat weten we ook niet zeker.
0: Nee.
1: Maar hij kwam met een verwonding, kwam hij terug. Hij was een keer buiten en hij zei, hij had toen ook leren praten, want we zijn
0: inmiddels
1: een paar,
0: wel,
1: paar jaar verder.
0: Ja.
1: Hij heeft dus met die verwonding, toen is hij op een gegeven moment weer overgeplaatst. Op een gegeven moment weer rare verwondingen. En uiteindelijk is hij vermoord.
0: Ja.
1: Althans.
0: Dat is wel een sleutelwoord, want we weten eigenlijk heel weinig. Hè? Hij zou zijn hele leven in een kelder hebben gezeten en nooit gepraat hebben. Die pleeggezinnen, dat ging iedere keer fout. Want dan dachten ze eigenlijk van op een gegeven moment van, ja, vertrouw het niet, zijn leugenaar. En dan gebeurde er weer iets ergs met hem.
1: Ja.
0: Waarvan mensen dan ook dachten, dat heeft hij zichzelf gedaan. Nou, ze zijn allemaal vragen. Hij was wel een soort beroemdheid op een gegeven moment in Europa. Hè?
1: Ja.
0: Er kwamen allemaal geleerden om naar hem te kijken en hem te onderzoeken. Ja. Wat fascineerde die mensen zo aan hem?
1: Nou, hij werd ook al het kind van Europa op een gegeven moment genoemd. Omdat dus inderdaad allemaal doktoren, ook theologen, die hadden allemaal vragen voor hem van, nou ja, je hebt zo lang in een afgesloten donkere ruimte gezeten, zonder menselijk contact, zonder, want dat was dus het verhaal, wat dus ook heel vreemd was. Omdat doktoren gingen daar ook op aan. Die dachten ook, hij vertelde dat hij namelijk alleen maar roggebrood en water heeft gegeten.
0: Kijk, dus hij was ook een soort medisch wonder eigenlijk.
1: Dus ook een medisch wonder. Dus doktoren vonden hem interessant. Theologen vonden hem interessant. Ja. Misschien had hij wel, omdat hij in dat niets leefde, had hij God wel ontmoet, werd gedacht.
0: Kijk.
1: Of, en op een gegeven moment waren er ook mensen die waren vooral geïnteresseerd van, nou, misschien kan hij wel bij mij komen wonen? Heb ik daar ook wel wat? He, dan ben ik de goede pleegvader, de peetvader.
0: Laten we naar je voorstelling gaan.
1: Ja.
0: Een combinatie, begreep ik, van opera, dans, theater en mime. Je verwerkt er muziekstukken van diverse componisten in. Zoals dit, Infant Joy uit 10 Blake Songs van Ralph Vaughan Williams.

0: Ja, nu gaan we iets ergs doen, namelijk er doorheen praten. Maar wat drukt dit uit in verband met Kasper Hauser voor jou?
1: Nou ja, dit stuk komt dus uit is van William Blake. Zijn de Songs of Innocence and Experience. Dus het gaat eigenlijk over het onbeschreven blad, zijn sommige stukken. Wat voor mij heel erg voor Kasper staat, die dus in die donkere ruimte zat. Die nog helemaal geen

0: wat tijd om dat allemaal uit te leggen. Maar is Casper iemand die we allemaal in onszelf kunnen herkennen en ons allemaal verbindt? Omdat als je al die laagjes van je ik of van je ego, als je die eraf pelt,
1: wat hou je dan over?
0: Wat hou je dan over? En dat was wat mij trok in Casper Hauser. Omdat hij al die laagjes niet had, die eerste 16 jaar.
1: En hoe leidt dat tot een opera? Wat ga ik zien? Wat ga ik meemaken? Wat gaat er gebeuren?
0: Casper Hauser wordt door Jonathan Vermeijeren gespeeld. Ja. Hij is een memespeler. Hij doet ook aan method acting. Hij zit nu in mijn huiskamer. Is hij in de positie van Casper aan het zitten? Is hij dat aan het doorleven, doorvoelen? Want het gaat eigenlijk allemaal om voelen. Omdat ik wil een beetje weg bij dat heel intellectuele bedachte, wat de opera vooral heeft. Ja. En terug naar het voelen, omdat ik voel dat we met voelen eigenlijk dicht bij een waarheid kunnen komen. En dat die waarheid dus
1: maar
0: ook
1: opera,
0: in Casper.
1: Opera is juist, dit klinkt allemaal heel klein en subtiel. Ja. En opera is groot.
0: Ja.
1: Ja, maar hoe combineer je dat?
0: Nou ja, ik voel dus heel erg die behoefte naar die echtheid in opera. En die mis ik soms als zanger in opera of muziektheater. En dit is mijn kans om dus op deze manier theater te maken.
1: Ja, want je hebt ook bij grote operagezelschappen gewerkt en gezongen. Ja. Maar dat wil je niet meer, hè?
0: Nou, ik wil het nog wel. Ik vind natuurlijk nu dit is hele slechte reclame als ik nu zeg op de radio dat ik dat niet wil.
1: Want u kunt
0: wil
1: nog bellen.
0: Wel. Ja. Ja, ja. U kunt nog bellen. Ik ben zeker nog een zanger. Nee, maar ik vind dat maken en dat je als dat ik de mogelijkheid krijg. En daar ben ik zo dankbaar voor. Dat ik opera mag maken, het leven mag onderzoeken en daarmee mijn geld kan verdienen. En dat met de mensen die ik zelf uitkies, met wie ik dat leven kan delen. De zangers, acteurs, dansers. Ja, dat is toch, dan mag je toch jezelf zo gelukkig prijzen.
1: Ja, maar dan wel op een manier dat het de ziel niet verdwijnt onder de gigantische productie.
0: Nou, locatietheater spreekt me heel erg aan. Dat alles meeleeft. Dan hoef je ook geen dure decors. Is ook allemaal beter voor het klimaat. En voor weet ik veel wat. Dat vind ik dus ook heel fijn om te doen. En tegelijkertijd denk ik dat Casper zich wel echt leent voor een groot podium. Want dan wordt juist die eenzaamheid van hem wordt nog schrijnender en nog zal nog beter overkomen, denk ik. Dus de voorstelling die we zondag gaan doen is echt de eerste try-out. Dus ik nodig echt iedereen uit
1: om te komen kijken. Zondag 27 september in de Celeb Studios in Wormerveer. Dank je zeer.
0: Hartelijk bedankt.
1: Morgen zit hier Wilfried de Jong.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
2: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Ja, kun je laten staan?
7: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eng.

0: langzaam. En dan zijn wij er.
1: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: NPO Radio.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: smaak van Gelderland, dat is dus ook jouw muzikale smaak. Heb je al laten weten wat er niet mag ontbreken in alle 1300 goed? De hitlijst met de beste hits en mooiste muzikale verrassingen.
1: Dat is James Darren met Goodbye Cruel World. Ken dat liedje? Ja, die hou ik als vrije keus. En zodoende is hij erin gekomen.
0: Tot en met 1 oktober kun jij ook stemmen. Alle 1300goed.nl. Doe nou even.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaat

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.